0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Clara Live.

0: ongelukgeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde auto beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteiten, aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de Verenigde Staten aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een ere gouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Dat was een totale verrassing voor Travolta, die de prijs belangrijker vindt dan een Oscar.
2: This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. This is beyond the Oscar, really. Thank you so much.
0: Travolta speelde onder meer in Grease en Pulp Fiction. Die film won ook al een gouden palm in 1994. Sport in de Europlayoffs van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. Voor OHL is het de eerste zege in de playoffs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Antwerpen staat 5e, maar is nu door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin vijf jongeren zaten. In een flauwe bocht reed hij van de weg en is tegen een boom gebotst. Zeker een van de inzittenden overleefde de klap niet. Het is nog niet bekend hoe de vier anderen eraan

0: horen, zegt Matthias Bruinogen van Natuurpunt.
1: Als mensen een oude boerderij kopen en die ombouwen tot een grote villa, dan wordt die grond niet meer gebruikt voor de landbouw natuurlijk. En dat jaagt niet alleen de prijs in de hoogte in, dat zorgt er ook voor dat er steeds minder open ruimte overblijft voor de landbouw en voor onze natuur. En er is al zo weinig open ruimte in Vlaanderen, dus die schaarse open ruimte beschermen, dat is voor Natuurpunt een absolute topprioriteit. Want zowel de landbouwer als de natuur, die zullen daar wel bij varen.
0: In 2024 waren er in Vlaanderen 726 aanvragen om van een landbouwbedrijf een woning te maken. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het terug wil inlijven. En de voorbije dagen was Trump op staatsbezoek in China. De Chinese president Xi noemde Taiwan de belangrijkste struikelsteen in de relatie met de VS. In een interview met Fox News zei Trump ook nog dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de beloofde wapenleveringen aan Taiwan, ter waarde van 10 miljard euro. Taiwan reageert ongerust. Het noemt de Amerikaanse wapenleveringen de hoeksteen van regionale vrede. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie. Die heeft banden met Hezbollah en was daarom wellicht het doelwit. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in de play-offs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Het weer. Eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
3: Een heel goede morgen, fijn dat u al bij ons bent. Edward Elgar, die bladerde op een zaterdagochtend misschien wel door de krant of door theaterteksten van William Shakespeare. Want plots in het verhaal Othello botste Elgar op de woorden pomp en circumstance. En sindsdien denken we bij die woorden toch vooral ook aan die marsmuziek van Elgar.

Het Philharmonia Orchestra, dirigent Giuseppe Sinopoli in de vierde Pomp and Circumstance March van Edward Elgar. Ik had eerlijk gezegd toch ook wel een orgel verwacht als deel van de orchestratie, want Elgar schreef deze mars voor zijn goede vriend Dr. G. Robertson Sinclair en hij was de organist van de kathedraal in Hereford. En blijkbaar schreef Elgar het ook voor de opening, om die te vieren van de nieuwe straat, de opening van de nieuwe straat in het hartje van Londen. De straat Kingsway was een belangrijke nieuwe slagader voor het verkeer in de stad en die opende in 1905. En deze stem is ook al goed wakker, tenor Jonas Kaufmann.

Ja, de zon gaat onder en je voelt je bijzonder. Dat horen we hier bij Faust, want hij is moorverliefd op de mooie vrouw Marguerite. En die verliefdheid bezingt hij in de aria Merci du Crépuscule. Gezongen bij de zachte schemering, een mooi fragment uit de opera La Damnation de Faust van Hector Berlioz. Waarin Faust zijn ziel inruilt voor liefde, voor plezier, voor eeuwig leven. Maar wat Faust dan nog niet echt beseft, is dat hij toch zijn kop een beetje heeft laten zotten maken door de duivel Mephistopheles, die hem onder andere in contact brengt met die mooie Marguerite. En we hoorden hier de stem van tenor Jonas Kaufmann. En van Jonas gaan we naar Johannes Ockeghem.

Het Duitse vocaalensemble Ammerkort. In 2017 brachten ze een heel mooi album uit. Tenebrae heet die plaat. Muziek voor meditatie en contemplatie als ondertitel. Met daarop onder andere dit credo van Johannes Ockeghem. Alsof we even aan het ontbijten waren in de jaren 1400. En deze muziek kent u misschien als generiek van het programma Music Matters, het dagelijks programma tijdens de week hier op Clara. Het is Felix Mendelssohn, zijn tweede strijkkwartet met daaruit zijn intermezzo.

Felix Mendelssohn had toch wel een bijzondere band met het strijkkwartet, want zijn eerste kwartet schreef hij op zijn 14 en zijn laatste grote werk voor zijn dood was ook een strijkkwartet opgedragen aan zijn zus Fanny, die gestorven was. Hij publiceerde 6 genummerde strijkkwartetten en nog een paar losse flarden of ongepubliceerde delen. Dit was strijkkwartet nummer 2, het opus 13 van Mendelssohn, met daaruit het intermezzo door het Artemis kwartet. Straks, na 19:30, nog eens die gouden combinatie van viool en piano en dan vooral hoe Arvo Pärt ervoor heeft geschreven in de jaren 70 met Fratres. Eerst nog even Mozart.

0: Het is 7:30, een goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een bocht reed hij van de weg en botste tegen een boom. Zeker één van de inzittenden heeft die klap niet overleefd. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. De Boerenbond en Natuurbund pleiten samen voor een fermettetax voor mensen die een boerderij kopen om er te gaan wonen zonder aan landbouw te doen. De twee organisaties willen vermijden dat nog meer landbouwgrond en open ruimte verloren gaan. In 2024 waren er in Vlaanderen meer dan 700 aanvragen om van een landbouwbedrijf een woning te maken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige Chinese provincie. En tot nu steunde de VS Taiwan, maar Trump lijkt die steun nu wat in te trekken. Bij Fox News zei Trump bijvoorbeeld dat hij nog geen beslissing heeft genomen over beloofde wapenleveringen aan Taiwan. De voorbije dagen was Trump op staatsbezoek in China. Het weer. Eerst nog droog, met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen en die trekken na de middag het binnenland in, maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Beginnen doen we met de baksteen in onze maag. Wonen voelt voor veel Belgen steeds onbetaalbaarder, lezen we in het laatste nieuws. Dat geldt zowel voor huurders als kopers. Maar er is wel een vreemde paradox, merkt Dimitri Antonissen op. Ook al praten we over een wooncrisis, uit de cijfers blijkt evengoed dat we bijna nergens in Europa, op Malta na, zo royaal wonen als in België. We klagen over de prijzen, maar onze eisenlijst is langer dan ooit. Een hippe wijk in een populaire stad, meerdere slaapkamers, een bureau voor telewerk, een tuin, zuidgericht uiteraard, en iets dat niet alleen instapklaar is, maar ook zo op Instagram kan. Intussen sterft de Vlaamse openruimte een dood door duizend sneden. Niet goed voor de landbouw en niet goed voor de natuur. Om daar wat aan te doen, stellen de Boerenbond en Natuurpunt samen een fermettetax voor. Dat is een tax op een zonnevreemde woning en die moet dienen om de fermetisering tegen te gaan. Ze kunnen doen alsof, maar de boer en de kievit kunnen niet zonder elkaar, schrijft Hans Kotien in de Standaard. Als de een het goed heeft, dan ook de ander. Als de boer niet het onderste uit zijn akker of weide moet halen, dan krijgt de natuur ademruimte. Dat de vertegenwoordigers van landbouw en natuur elkaar maar wat vaker in de ogen kijken. In de tijd aandacht voor een onderzoek naar IT-investeringen in Belgische bedrijven. Conclusie, de kloof tussen KMO's en zeer grote bedrijven neemt de laatste jaren alleen maar toe. Digitalisering rendeert meer bij grote bedrijven. Meer technologie leidt tot minder concurrentie en de verwachting is dat de impact van AI ons nog feller naar meer monopolievorming stuwt. Voor Isabel Albers is de vraag niet meer of AI de hele dynamiek van onze economie verandert en grote delen zal ontwrichten, maar hoe we er als economie en als klein landje mee zullen omgaan. Een nieuwe noodkreet in het belang van Limburg. Weer klopt een moeder aan bij de krant omdat ze haar werk moet opgeven om haar kind overeind te houden, schrijft Bart Pijnens. Het is altijd hetzelfde verhaal. Geen plaats, geen opvang, geen perspectief. We creëren maatschappelijke problemen, maar bouwen geen netwerk om ze op te vangen. De rekening schuiven we door naar gezinnen. Naar moeders en vaders die hun job moeten opgeven. Naar de kinderen zelf wanneer ze volwassen worden. Elk gezin dat alleen wordt gelaten is een politieke keuze. Elke wachtlijst is het gevolg van jaren waarin preventie en geestelijke gezondheidszorg niet prioritair waren. Het China-bezoek van Trump dan. Zal dat achteraf symbool staan voor het moment waarop China definitief overneemt als de dominante wereldmacht? Als beide landen op hetzelfde spoor voortgaan, is die kans groot, denkt Pieter Lesaffer van het Nieuwsblad. China plukt de vruchten van haar jarenlange doorgedreven strategie om via economische weg geopolitieke macht te verwerven. Dat heeft haar in een recordtijd al op gelijke hoogte met de VS gebracht. Xi Jinping heeft een machtige machine gebouwd die verder over de wereldeconomie walst. Intussen verzwakken de VS zichzelf onder het wisseltuurige beleid van Trump met de oorlog tegen Iran als meest recente debacle. Wat het allemaal concreet heeft opgeleverd is nog niet echt duidelijk, schrijft Greg van Rosbroek in Gazet van Antwerpen. Toch is een weinig spectaculair bezoek tegelijk geen slechte zaak voor de wereldeconomie. Veel belangrijker is dat de twee grootmachten elkaar vriendschappelijk in de ogen gekeken hebben en de handelsoorlog met exorbitante tarieven weer wat dieper in het vriesvak is gelegd. In de morgen een politieke vooruitblik op de finale van het Songfestival. Het is lastig om een Israëlische zangeres bezig te horen over een nieuwe dageraad, terwijl haar land de woonplek van miljoenen mensen van de kaart veegt. Dat landen die de aanvallende partij zijn in een oorlog geen plaats hebben op een zangwedstrijd, zou toch een mooi principe mogen zijn, vindt Bart Eekhout. Israël heeft de wedstrijd bewust politiek gemaakt, een propagandamiddel om zijn smerige oorlog in Gaza wit te wassen. De IBU had meteen moeten ingrijpen en Israël minstens tijdelijk aan de kant schuiven. Zo niet uit principe, dan toch vanwege de manipulatie. Daarvoor is het nu te laat. En ook het compromis van de VRT, wel uitzenden met omkadering en geen commentaar van ter plaatse, riekt naar tjeverij. Het is zaterdag 16 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Arvo Pärt, het was lange tijd een onbekende naam in onze buurt, tot wanneer er een album verscheen in 1984 op het label ECM. Met op die plaats onder andere dit werk, Fratres, ingespeeld door jazzpianist Keith Jarrett samen met violist Gidon Kremer. Keith Jarrett was een keuze van de baas van ECM en violist Gidon Kremer was dan weer de voorwaarde van Arvo Pärt om dit stuk te mogen en te kunnen opnemen. Het was blijkbaar geen gemakkelijke klus met managers en zo. Uiteindelijk lukte het toch om Gidon Kremer te laten overvliegen uit Amerika. 31 oktober 1983, toen gebeurde deze opname ergens in een studio in Basel. De violist en de pianist hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ze hadden nog nooit samen gespeeld. Ze komen dus voor het eerst samen in die studio in Basel. De opname start en na één take staat dit werk erop. Er wordt gezegd dat iedereen muisstil was aan de controletafel, aan de techniek. De bandopnemer stopte met opnemen en het was muisstil. Iedereen dacht van, wat is dit? Fantastisch. Arvo Pärt die vroeg toch voor de zekerheid om nog een tweede take op te nemen, just in case. Maar ja, de magie van de eerste take was één keer en daarna nooit meer voor deze Fratres met Keith Jarrett en Gidon Kremer. Een heel goede morgen. Dit is Louise van Renck.

Ze kwam uit een familie van Franse beeldhouwers. Haar broer Augustin Dumont maakte onder andere het beeld van Napoleon voor bovenaan op de zuil op de Place Vendôme in Parijs. En zij werd geboren met de naam Louise Dumont, maar ze trouwde met een fluitist op het conservatorium en daarom kennen we haar vandaag niet als Louise Dumont, maar wel als Louise Farenc. Ze staat ook in de geschiedenisboeken als de eerste vrouwelijke docent aan het conservatorium van Parijs. Daar gaf ze 30 jaar les. Dit was haar derde symfonie door de Philharmonie Zuid-Nederland. Onder leiding van Duncan Ward. Ze speelde het derde deel, het levendige scherzo. En het wordt 8 uur met Sergei Rachmaninoff. Luc Berger laat zijn horen nog eens goed zingen in deze vocalise samen met Jan Michiels aan de piano.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gaan stemmen op voor een Vlaamse fermettetax. Bij een zwaar ongeval met tieners in Braschaat vallen 1 dode en 4 zwaar gewonden. En president Trump lijkt de Amerikaanse steun aan Taiwan wat in te trekken. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax, dat schrijft de Standaard. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte verloren voor landbouw en natuur. En daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villas. En er zijn nog maatregelen die de Vlaamse regering kan nemen, zegt Matthias Bruinhoge van Natuurpunt.
1: Het is een politieke beslissing om jonge boeren voorrang te geven als een ouder boer stopt. Net zoals het ook een politieke beslissing kan zijn om stoppende boeren die in natuurgebieden

0: gevraagd ter bescherming van die open ruimte en ook ter compensatie van landbouwers die die mogelijkheid niet hebben om een woning bijvoorbeeld te verkopen.
1: In 2024 waren er in Vlaanderen meer dan 700 aanvragen om van een landbouwbedrijf een villa te maken. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een dode gevallen bij een zwaar ongeval. Met tieners in de auto zaten 5 minderjarigen. Het voertuig botste eerst zijdelings tegen een boom en daarna frontaal op een tweede. Lieselot Klaases van het parket.
2: Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
1: In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Een verdachte is nog niet opgepakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China en net als de meeste landen in de wereld erkennen de VS Taiwan niet, maar de Verenigde Staten steunden tot nu toe wel het democratische bestuur van Taiwan. Veerle de Vos heeft Trump zich in China laten ompraten.
3: Wel, heeft in elk geval goed geluisterd naar de Chinese president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land in de wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox, maar hij kant zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
4: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
3: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te gaan verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger, Biden bijvoorbeeld, zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
1: En hoe reageren ze in Taiwan op die uitspraken?
3: Wel bijzonder ongerust. Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en is verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
1: Dankjewel, Veerle. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en wellicht daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Koningin Elisabeth-wedstrijd was er gisteravond een opmerkelijk moment. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben. En dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
5: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A-string? Nous cherchons un la.
1: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Sport in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu al helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Het weer is nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. We begonnen met het voorstel voor een fermettetax, een Vlaamse heffing op boerderijen die omgebouwd worden tot een villa zonder dat er nog landbouwactiviteiten zijn. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten ervoor, ook minister van Landbouw Broens is ervoor gewonnen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen. Ja, ik heb ook geen laasnaar bij mij, helaas, voor mijn cello. Maar ik heb wel een orgel klaarstaan. Meer bepaald het orgel uit St. Albans Cathedral.

0: Organist James McVinnie. Op zijn album Dreamcatcher staan heel wat interessante hedendaagse werken voor orgel. Hij speelt ook piano op zijn nieuwe plaat en hij maakte ook deze orgelversie van een oorspronkelijk pianostuk, Ellis Island, van Meredith Monk. En van orgel naar een orkest voor de instrumentale muziek van Christoph Graupner. Want zijn sinfonia's, zijn instrumentale intermezzo's, die zijn te horen op het nieuwe album van Il Cardellino onder leiding van Florian Heijerik. Ik zeg instrumentale intermezzo's omdat sinfonia's eigenlijk een beetje zijn ontstaan vanuit korte instrumentale tussenstukjes in grotere gezongen werken. Maar die tussenstukjes die werden steeds groter en uiteindelijk zijn het zelfstandige werken geworden. Sinfonia's of dan tot op vandaag symfonieën. Il Cardellino en Florian Heijerik hebben dus die sinfonia's, die instrumentale muziek van Christoph Graupner opgenomen. En hun album is afgelopen week de keuze van Clara geweest. Collega Renate Wijtjes legt eerst nog even uit wie die Christoph Graupner nu weer precies was.
1: We weten niet zoveel over hem. We weten dat hij tamelijk eigenzinnig was en dat hij ook een veelschrijver was. Hij heeft 1400 of meer cantates gecomponeerd. Wat weten we wel zeker over hem? Dat hij dus zijn opleiding heeft gevolgd aan die Thomas Schule in Leipzig. Daar heeft hij gestudeerd, bij Kuhnau onder andere. Dan is hij aan de Hamburgse opera actief geweest, om dan uiteindelijk in dienst te geraken, bijna 50 jaar lang, geloof het of niet, bij de vorst van Darmstadt. En die vorst, die had allerlei soorten muziek nodig, zoals dat was toen voor de kerk, hè, vandaar die 1400 cantates, maar ook voor andere gelegenheden. Die ging graag op jacht, die vorst, dus hij had dan jachtmuziek nodig. Maar tegelijkertijd was daar ook kamermuziek nodig, tafelmuziek was daar nodig. Dus hij schreef ook zeer veel instrumentale muziek.
2: De keuze van Clara.

De Sinfonia in Fa groot van Christoph Graupner, eentje voor Viola d'Amore in de hoofdrol. Een liefdesviool wordt zo genoemd omdat je naast de 6 of 7 hoofdsnaren ook nog heel wat resonantiesnaren hebt. Snaren die dus mee trillen, mee resoneren met wat je speelt. En dat zorgt voor een lieflijke klank, vandaar Viola d'Amore. Hier te horen met Arben Bouw speelde Viola d'Amore uit het nieuwe album van Il Garderino en Florian Heyrich. Ze hebben samen de Sinfonia's van Christoph Graupner opgenomen. En ook Händel wist wat sinfonia's waren, want zijn oratorium Esther, het eerste Engelstalige oratorium ooit, opent met 3 instrumentale delen, met een mini-symfonie zou je kunnen noemen. Het zijn allemaal kleine sinfonia's samen. Dit is een ander fragment uit Esther, Tune Your Harps, met tenor Mark Padmore.

Een verborgen pareltje, het pianoquintet van Enrique Granados. En wat een energie, zeker in dit derde deel, het Molto Presto. Hier met Javier Perianes aan de vleugel en Quartetto Quiroga erbij. Straks na 8:30 Django Reinhardt. En we ontdekken ook nog eens die pikante balletmuziek van Francis Poulenc. Tot zo.

0: Het is 8:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax voor mensen die een boerderij verbouwen tot villa en niet langer als landbouwbedrijf gebruiken. De twee organisaties willen zo vermijden dat nog meer landbouwgrond en open ruimte verloren gaan. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens steunt het voorstel. In Braschaat is een auto met daarin 5 tieners vannacht frontaal op een boom gebotst. De inzittenden waren allemaal 16 en 17 jaar oud. Een van hen heeft de klap niet overleefd. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens de eerste vaststellingen van het parket was er sprake van overdreven snelheid. En Taiwan reageert bezorgd op de uitspraken van de Amerikaanse president Trump, die waarschuwde Taiwan om niet de onafhankelijkheid uit te roepen. Hij leek ook de Amerikaanse militaire steun aan Taiwan in vraag te stellen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en heeft dat de afgelopen dagen ook nog eens duidelijk gemaakt tijdens het staatsbezoek van Trump aan China. Het weer, eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Die trekken later het binnenland in en dan wordt het vaak zonnig aan zee. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar wel enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op.

0: Minor Swing van Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Hier met Martin Taylor op gitaar, John Goldie ook gitaar, Alec Dankworth contrabas, James Taylor drums en die mooie klank van die tenor saxofoon was van David O'Higgins. Nu is de tijd voor de schatjes of de hindes.
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Ja, want dat is de vertaling van Les Biches. Een ballet is het van Francis Poulenc uit 1924. En omdat Les Biches nogal moeilijk was om te vertalen, werd in Engeland het ballet uitgevoerd onder de titel House Party. Want Les Biches gaat over een pikant huisfeestje met knappe mannen en knappe vrouwen die samen plezier hebben. Zometeen horen we een fragment uit dat ballet waarin over de liefde gezongen wordt. Liefde is zoals een kat die graag wat rollenbolt, horen we. Maar eerst een fragment uit onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, want daar praten Clara de Dekker en ik over Les Biches van Francis Poulenc. En ik moet blijkbaar ook een beetje filmschade inhalen. Het grote vraagteken in dat ballet Les Biches. Wat gebeurt er daar? Dus er zit heel veel seksuele spanning in die muziek. Het ging volgens Poulenc niet over de liefde, maar over plezier. Dus eigenlijk
2: ja,
0: over
2: dat
0: seks.
2: Weet je genoeg.
0: Ja, voilà. En ook over de erotiek die in de lucht hing in de jaren 1920 in Parijs.
2: De Roaring Twenties. Echt waar, ik had die zo graag meegemaakt.
0: Ja, je bent 100 jaar te laat.
2: Te laat. Maar er is wel een goede film. Midnight in Paris van Woody Allen. Die gaat daarover.
0: Uh-huh.
2: Ooit?
0: Nee.
2: Ja. Ik moet het zelfs niet vragen. Ik ken het antwoord al bij
0: maar
2: jou.
0: Zeg, alsof ik geen enkele film ken.
2: Ja, oké. Okay. Zet hem maar op je lijstje. Ja. Midnight in Paris. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over een man die elke keer wanneer het middernacht is, terugkeert naar de jaren 20. En plots zit hij daar tussen al zijn grote idolen. Hemingway, Picasso,
0: Poulenc.
2: Misschien, dat herinner ik mij niet meer. Maar echt, alles was zoveel mooier toen. Die flapper dresses.
0: Die wat?
2: Die flapper dresses.
0: Flapper dresses.
2: Ja, dat waren zo de typische jurken uit die tijd.
0: Ja?
2: Met zo allemaal van die glinsterende franjes.
0: Met flappen.
2: Zo, dat dat dan allemaal zo meezwiert wanneer je danst.
0: Ja.
2: En dan zo.
0: Met een pluim in je haar, zo een mooie haarband.
2: Ja,
0: krullend haar
2: bij.
0: Vaak.
2: Ah, maar je weet dus wel hoe het eruit ziet.
0: Zo'n beetje de Great Gatsby.
2: Ook helemaal,
0: een beetje,
2: die vibe.
0: Ja. Ja, maar dat
2: kom aan, wij twee op zo'n feestje.
0: Oh.
2: Stel je voor dat ik zo morgen naar VRT kom in zo'n flapper dress.

Le Biche van Francis Poulenc, een ballet uit 1924, waarin oorspronkelijk ook gezongen werd. Vandaag kennen we vooral de instrumentale, concertante versie, maar hier hoorden we de originele versie met het koor van SWR Vocaal Ensemble, ook een koor uit Hamburg van de Norddeutsches Rundfunks en het orkest van het Radiosymfonieorkest van Stuttgart, allemaal samen onder leiding van Stefan de Nijve. En Poulenc deed ook iets wat toen enorm in de mode was in de Roaring Twenties, misschien waren pikante huisfeestjes ook wel in de mode. Maar op muzikaal vlak was het echt een trend om oude muziek te verwerken in nieuwe composities. Het lied van daarnet over de liefde was eigenlijk gebaseerd op een oud Frans volksliedje. En verder, later in die muziek van Le Biche, duiken plots ook citaten op uit de muziek van Chopin of van Mozart. Want zo zit er in de finale van Le Biche een kleine verwijzing naar de Praagse symfonie van Mozart.

De finale uit Les Biches, balletmuziek van Francis Poulenc. U ontdekt er alles over in onze nieuwste podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En dan ontdekt u ook hoe Poulenc dus Mozart soms citeert in zijn muziek. En dit is dan weer het origineel, de Praagse symfonie, symfonie nummer 38 van Mozart.

Altijd goed, hè? Mozart, de muzikanten van die English Concert met de dirigent Trevor Pinnock in de 38e symfonie, de Praagse symfonie van Mozart. En die ging logischerwijs ook in première in Praag in 1787. Het wordt 9 uur met pianist Pavel Kolesnikov. Hij speelt nog even deze tweede impromptu. Het opus 36 is het van Frédéric Chopin.

0: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Met Gert van Boksel. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villa's. Lode Sijsens van de Boerenbond.
2: Wat stellen wij vandaag heel dikwijls vast? Dat stoppende boerderijen, dat die inderdaad opgekocht worden om er villa's van te maken, waarmee dan ook nog eens de bijhorende landbouwgrond uit landbouwgebruik verdwijnt. Dat nieuwe bewoners soms moeite hebben met landbouwactiviteiten die nogthans thuis horen in het landbouwgebied. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat inderdaad de landbouwer in zijn eigen landbouwgebied de wet gedicteerd krijgt.
1: Minister van Landbouw en Omgeving Broens vindt ook dat nieuwe bewoners moeten beseffen in welke omgeving ze terechtkomen.
3: Het is inderdaad belangrijk dat de stadsmus die op het platteland gaat wonen, dat die inderdaad niet kan klagen over de haan die 's ochtends kraait en de tractor die rondrijdt en dat die inderdaad soms de geur van de koeien ervaart. En dus dat is belangrijk dat er respect is voor de gebiedseigen landbouwactiviteit in de omgeving. Dat is voor mij ook een belangrijke voorwaarde, ja, naast het maximaal beschermen van de landbouwgrond.
1: In Braschaat is rond middernacht een auto met daarin 5 tieners tegen een boom gebotst. Ze zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is intussen overleden.

0: hier zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Brasschaat.
1: De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Net als de meeste landen erkennen de VS Taiwan niet, maar tot nu toe steunen ze wel het democratische bestuur daar. Veerle de Vos, Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China, heeft hij zich daar laten ompraten.
2: Hij heeft in elk geval goed geluisterd naar president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land ter wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox News, maar hij kan zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
3: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger Biden bijvoorbeeld zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
1: En wat is de reactie in Taiwan?
2: Wel, daar zijn ze bijzonder ongerust, want Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan, ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en bovendien verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
1: Dankjewel, Veerle. Sport in de Europlay-offs. Van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. En zo is Antwerpen helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze play-offs. Het blijft wel zesde en laatste in de stand. En er was gisteravond een opmerkelijk moment in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten. Maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben. En dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
4: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A-string? Nous cherchons un la.
1: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en al snel enkele buien aan zee. Daar wordt het na de middag vaak zonnig en dan trekken de buien het binnenland in, maximaal tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: Beginnen doen we met de baksteen in onze maag. Wonen voelt voor veel Belgen steeds onbetaalbaarder, lezen we in het laatste nieuws. Dat geldt zowel voor huurders als kopers. Maar er is wel een vreemde paradox, merkt Dimitri Antonissen op. Ook al praten we over een wooncrisis, uit de cijfers blijkt evengoed dat we bijna nergens in Europa, op Malta na, zo royaal wonen als in België. We klagen over de prijzen, maar onze eisenlijst is langer dan ooit. Een hippe wijk in een populaire stad, meerdere slaapkamers, een bureau voor telewerk, een tuin, zuidgericht uiteraard, en iets dat niet alleen instapklaar is, maar ook zo op Instagram kan. Intussen sterft de Vlaamse openruimte een dood door duizend sneden. Niet goed voor de landbouw en niet goed voor de natuur. Om daar wat aan te doen, stellen de Boerenbond en Natuurpunt samen een fermettetax voor. Dat is een tax op een zonnevreemde woning en die moet dienen om de fermetisering tegen te gaan. Ze kunnen doen alsof, maar de boer en de kieviet kunnen niet zonder elkaar, schrijft Hans Kotien in de Standaard. Als de een het goed heeft, dan ook de ander. Als de boer niet het onderste uit zijn akker of weide moet halen, dan krijgt de natuur ademruimte. Dat de vertegenwoordigers van landbouw en natuur elkaar maar wat vaker in de ogen kijken. In de tijd aandacht voor een onderzoek naar IT-investeringen in Belgische bedrijven. Conclusie, de kloof tussen KMO's en zeer grote bedrijven neemt de laatste jaren alleen maar toe. Digitalisering rendeert meer bij grote bedrijven. Meer technologie leidt tot minder concurrentie en de verwachting is dat de impact van AI ons nog feller naar meer monopolievorming stuwt. Voor Isabel Albers is de vraag niet meer of AI de hele dynamiek van onze economie verandert en grote delen zal ontwrichten, maar hoe we er als economie

0: economie en als klein landje mee zullen omgaan. Een nieuwe noodkreet in het belang van Limburg. Weer klopt een moeder aan bij de krant omdat ze haar werk moet opgeven om haar kind overeind te houden, schrijft Bart Pijnens. Het is altijd hetzelfde verhaal. Geen plaats, geen opvang, geen perspectief. We creëren maatschappelijke problemen, maar bouwen geen netwerk om ze op te vangen. De rekening schuiven we door naar gezinnen. Naar moeders en vaders die hun job moeten opgeven. Naar de kinderen zelf wanneer ze volwassen worden. Elk gezin dat alleen wordt gelaten is een politieke keuze. Elke wachtlijst is het gevolg van jaren waarin preventie en geestelijke gezondheidszorg niet prioritair waren. Het China-bezoek van Trump dan. Zal dat achteraf symbool staan voor het moment waarop China definitief overneemt als de dominante wereldmacht? Als beide landen op hetzelfde spoor voortgaan, is die kans groot, denkt Pieter Lesaffer van het Nieuwsblad. China plukt de vruchten van haar jarenlange doorgedreven strategie om via economische weg geopolitieke macht te verwerven. Dat heeft haar in een recordtijd al op gelijke hoogte met de VS gebracht. Xi Jinping heeft een machtige machine gebouwd die verder over de wereldeconomie walst. Intussen verzwakken de VS zichzelf onder het wisseltuurige beleid van Trump met de oorlog tegen Iran als meest recente debacle. Wat het allemaal concreet heeft opgeleverd is nog niet echt duidelijk, schrijft Greg van Rosbroek in Gazet van Antwerpen. Toch is een weinig spectaculair bezoek tegelijk geen slechte zaak voor de wereldeconomie. Veel belangrijker is dat de twee grootmachten elkaar vriendschappelijk in de ogen gekeken hebben en de handelsoorlog met exorbitante tarieven weer wat dieper in het vriesvak is gelegd. In de morgen een politieke vooruitblik op de finale van het Songfestival. Het is lastig om een Israëlische zangeres bezig te horen over een nieuwe dageraad, terwijl haar land de woonplek van miljoenen mensen van de kaart veegt. Dat landen die de aanvallende partij zijn in een oorlog geen plaats hebben op een zangwedstrijd, zou toch een mooi principe mogen zijn, vindt Bart Eekhout. Israël heeft de wedstrijd bewust politiek gemaakt, een propagandamiddel om zijn smerige oorlog in Gaza wit te wassen. De IBU had meteen moeten ingrijpen en Israël minstens tijdelijk aan de kant schuiven. Zo niet uit principe, dan toch vanwege de manipulatie. Daarvoor is het nu te laat. En ook het compromis van de VRT, wel uitzenden met omkadering en geen commentaar van ter plaatse, riekt naar tjeverij. Het is zaterdag 16 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
2: Goedemorgen, vandaag de zesde en meteen ook de laatste dag van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Studio 4 van Flaget. Vanavond weten we wie de 12 finalisten zijn. Straks om 3 uur zijn we er weer live bij met Nicole van Opstal. En om het een beetje in balans te houden met alle cello-concerto's deze week, is dit nog eens een concerto voor piano, het tweede van Brahms.

Ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar dit tweede pianoconcerto van Johannes Brahms, ja, daar voel ik toch altijd bij dit tweede deel vooral een soort vreemde onderstroom, een ritme dat voortstuwt, maar ook op een manier tegenwerkt. En dat laat mij zo geboeid luisteren. Misschien begrijpt u wat ik bedoel. Ik vind het heel mislepende muziek, zeker dit tweede deel. Zoals hier met pianist Igor Levit, zijn opname uit 2024 van dat tweede pianoconcerto van Brahms met de Wiener Philharmoniker, dirigent Christian Thielemann. Zometeen ontdekt u nog eens onze twintiger van deze week. Iemand die mij kippenvel heeft gegeven met zijn concert in de Toets Studio. Kunt u bekijken op VRT Max. Maar eerst nog een beetje liefde bij Bach.

0: Sopraan Carolyn Sampson in de aria Sich üben im Lieben uit de kantate Weichert nur betrübte Schatten van Bach. En ja, ik heb toch wel de liefde gevonden voor de theorbe, zeg maar de giraf onder de luidinstrumenten, want het is een luid met twee nekken, onder andere een heel lange nek voor die lage basnoten. En ik denk dat onze twintiger van deze week dus ook ja, moet repeteren in een hoge kamer, want het is een gigantisch lang instrument dat je toch ook een beetje in de hoogte moet houden. Dus voilà, een enorm ontroerende klank en dat bewijst Stan Geudes. Stan is onze twintiger van deze week. Hij begon als gitarist, maar schakelde daarna om naar de luid en naar de theorbe. En de lyrische, melancholische klank ontdekte Stan vooral in de film Tous les matins du monde, over het leven van de gambist Monsieur de Sainte-Colombe en zijn leerling Marin. En door die film kreeg Stan een liefde voor die muziek en daarom wou hij die muziek zeker ook spelen tijdens zijn concert in de Toetstudio hier op VRT. Hij speelde een versie voor theorbe en gamba van die mooie Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe, muziek van Marin. Maar eerst vertelt Stan Geudes nog eens over zijn herinneringen aan die film.
1: Het is een machtige muziek en ik denk die scène uit die film staat mij nog altijd heel goed bij. Dat ze daar in die schuur samen spelen. Ja, ik heb zoveel muzikale idolen en voorbeelden, maar die muziek draagt toch wel een heel speciale finesse met zich mee. Die muziek die draag ik voor altijd met mij mee. Ja, zo lyrisch, zo diep melancholisch, zo elegant, zo... Ja, is fantastisch, ja.
2: Wanneer zag je voor het eerst de film?
1: Dat zal redelijk vroeg zijn geweest, toen ik een jaar of 7 of 8 was. Misschien iets te vroeg. Maar ik heb die ondertussen terug, ja, misschien een 4, 5 keer opnieuw gezien. Vooral voor de muziek dan. Maar eigenlijk vind ik een heel zeldzaam voorbeeld van hoe dat een film uiteraard enorm geromantiseerd, maar... een historisch muzikaal figuur toch wel zo mooi kan neerzetten. Met een zalige soundtrack en ook fantastische acteurs. Ja.
3: De Twintigers.

Kippenvel op zaterdagochtend, dankzij Stan Geudes op Theorbe, samen met Lea Ramadan op Viola da Gamba in die ontroerende tombeau, een eerbetoon van Marin Marais aan zijn gestorven leraar Monsieur de Sainte-Colombe. Dat is ook te zien en te horen in de film Tous les matins du monde. Het is een van de lievelingsfilms van onze twintiger van de week, Stan Geudes. En zijn concert in de Toetsstudio kunt u bekijken op VRT Max. En ook dit komt uit die film Tous les matins du monde, Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully.

0: Twee fragmenten, fantastische fragmenten uit Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Het is vandaag 16 juli. Het wordt een heel bijzonder weekend nog voor de componist Ian Bell. Want dit weekend, morgen eigenlijk en dinsdag ook, zijn er nog de laatste twee uitvoeringen van zijn gloednieuwe opera Medusa in de Munt in Brussel. Vorige week was het première. Ian Bell kwam ook even langs hier op Clara. En hij vertelde onder andere hoe hij zijn carrière begon als personal trainer en hoe hij dat dan combineerde met een carrière als componist waar hij alles zelf voor leerde. Een echte autodidact. En een van zijn grootste klanten als personal trainer was de Duitse operazangeres Diana Damrau. En op het einde van hun sessie samen durfde Ian Bell toch te zeggen dat hij ook componeerde. En zo begon de bal te rollen. Dat vertelde hij vorige week bij Cara van der Auwera hier op Clara. Ian Bell.
1: I'm going to make this story really short. I became obsessed with her because a personal training client of mine lent me the DVD of her Zauberflöte from the Magic Flute, from the Royal Opera House, the David McVicar production. I became obsessed with her as any kind of young gay man who's obsessed with high note singing would be. That same personal training client had a free ticket to an opera, which Diana happened to be in. I did not realize. I was, oh my gosh, I have to do something about this. So at the end, I went to stage door and offered her free personal training. She said yes.
2: Wow.
1: Six sessions later, I eventually told her I was a composer because I thought, well, she's not going to want to work with me. And I didn't want her to think I was trying to manipulate her, but I thought, no, I need to tell her. So she heard, I told her I was a composer. She heard something of mine and she said, will you write for me?

Contratenor Lawrence Zazu met Simon Lepper aan de piano in een lied van de Engelse componist die dus nu een opera heeft in de Muntschouwburg in Brussel, de opera Medusa van de componist Ian Bell. Dit was het lied Feste, Come Away, Death. En dit is iemand anders uit Engeland, Ray Vaughan Williams. Violiste Julia Fisher speelt hier The Lark Ascending. Goedemorgen.

En het leeuwrikje verdwijnt ergens in de blauwe hemel en laat het Engelse land achter zich. Een heel poëtisch beeld dat Ray Vaughan Williams zo mooi kan oproepen met viool en orkest, zoals hier met violiste Julia Fischer en het orkestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigent Jacob Kreitzberg in The Lark Ascending. Straks, na 10 uur, komt Bart van Loo hier langs op Clara, want hij is deze week de liefhebber bij Katelijne Boon. En wie Bart van Loo zegt, zegt natuurlijk zijn podcast Stoute Schoenen en zijn boek over de Bourgondiërs. Maar ook benieuwd naar welke muziek Bart van Loo zelf luistert en waarom. Dat is voor na het nieuws.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het nieuwe wapenhandeldecreet dat de Vlaamse regering onlangs heeft goedgekeurd, verzwakt de controle op internationale wapenhandel. Dat zeggen het onderzoeks- en informatiecentrum IPIS en Amnesty International. Beide organisaties vrezen dat Vlaamse militaire producten daardoor makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen. En ze vragen het Vlaams parlement om de tekst nog grondig te herwerken. Philippe Reiniers, directeur bij IPIS.
1: In verschillende gevallen wordt de vergunningsplicht afgeschaft, zoals bijvoorbeeld bij transfers in het kader van internationale samenwerking. De teugels worden daar losgelaten met alle risico's van dien. Ten tweede, soepele regels die vandaag al gelden voor wapenhandel tussen EU-landen, die worden nu uitgebreid naar bepaalde niet-Europese landen. En dit roept natuurlijk vragen op over de naleving ook van het VN-wapenhandelsverdrag.
0: In Braschaat zijn 5 tieners vannacht met een auto tegen een boom gereden. Een van hen is overleden. Lieselot Klaases van het parket.
2: Ze zijn allen minderjarig, tussen de 16 en de 17 jaar oud. Het gaat om 4 jongens en 1 meisje. Ze zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. 1 slachtoffer, een 16-jarige jongen, die is inmiddels overleden.
0: Alle slachtoffers komen uit Braschaat. Waarnemend burgemeester Adinda van Gerven.
3: Het gaat hier over 5 jongeren die allemaal in onze gemeenschap in Braschaat wonen. Dat maakt het misschien toch nog des te erger, want zij wonen, leven hier, zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn. Aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Braschaat.
0: Veel schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Demir, dat schrijft de Standaard. De minister wil onder meer snoeien in het aantal dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zoals de dagen net na de examens. Ze wil ook dat leerlingen van de eerste en de tweede graad

0: bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bakr al-Maynouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de financiële organisatie. Al-Maynouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood met verschillende van zijn luitenanten. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en enkele buien. Aan zee na de middag wordt het daar vaak droog en trekken de buien het binnenland in, maximaal tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon. Goedemorgen. Vanavond laat kennen we de 12 cellisten die vanaf maandag 24 mei hun finale zullen mogen spelen. Het wordt nog een spannende middag en avond dus in het goede gezelschap van collega Nico van Opstal. Ik heb nog eens de Liefhebber met de bevlogen schrijver en virtuose conferencier Bart van Loo uit het archief gehaald. Bart gaat door het leven als zelfverklaarde francofiel sinds hij het grote publiek wist in te pakken met zijn alom geprezen Frankrijk-trilogie en de bestsellers Chanson en Napoleon. Maar hij zette zich helemaal op de kaart als stand-up historian in januari 2019 met zijn boek De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen. Een historische vertelling waarmee hij de lezers stormenderhand veroverde op een wijze die Philips de Goede jaloers zou maken. Ondertussen verscheen ook Stoute Schoenen in de voetsporen van de Bourgondiërs, het prachtige sluitstuk van die monumentale Bourgondische diptiek. Te beluisteren als podcast op VRT Max. En zijn boek Chanson werd herzien en uitgebreid uitgegeven in handig pocketformaat. Zijn laatste wapenfeit is de potwalk Stoute Schoenen, een wandeling door het Bourgondische verleden in Brussel. En die kan u terugvinden in de app van VRT Potwalks. Een potwalk, dat is luisteren terwijl u wandelt. Op basis van uw GPS-locatie starten de audiofragmenten op het juiste moment. Hou op die tocht dan zeker ook halt in het KWR-museum, want Bart stelde samen met het museum een bijzonder parcours samen met onder andere de originele aquarellen van Jean-Léon Huance uit 's Lands Glorie en vele uitzonderlijke handschriften, drukken en prenten uit de KBR-collecties, te bezoeken tot en met 18 oktober 2026. Bart van Loo was de gast op de allerlaatste uitzending van vorig seizoen. Hij had een razend drukke periode achter de rug toen en droomde al van een sabbatjaar. Veel plezier met De Liefhebber. De Liefhebber. Welkom Bart van Loo. Dank om tijd te maken in ongetwijfeld voor jou razend drukke tijden.
2: Ja, dank wel voor de alvaste gevleugelde inleiding.
1: Graag gedaan. Vertel eens, van leraar Frans tot een in de Lage Landen en daarbuiten bejubelde woordkunstenaar, magistrale verteller. Wat is het grootste compliment dat de lezers je kunnen geven?
2: Het grootste compliment is als ik na een voorstelling, die ik dus nu ook in het Frans doe, is dat er bij het signeertafeltje dat er plots een driegeslacht verschijnt. Een grootvader, een vader en een kleinzoon. En dan is mijn vraag vaak: wie moest er meekomen van wie? En dat is zo zalig om te zien. Soms is de jonge gast die zegt, ik heb ze meegenomen. Soms zegt de grootvader die zegt, ik vind dat ze dit moeten horen en zien. Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Dat is, als ze die meerdere generaties samenkomen, dat is wel heel fijn. En als er tegelijkertijd op één avond ook nog eens Franstaligen en Nederlandstaligen in de zaal zitten, dan is het bouquet compleet.
1: Ja, het is nogal een vaart gegaan. Hè. Heb ik nu de foute indruk dat het laatste jaar nog drukker is dan vroeger?
2: Nee. Nee, het is echt wel veel geweest. Het is fantastisch wat mij is overkomen, maar het is ook een avalanche. Het is een lawine waar je soms wordt meegesleurd. En die Stoute Schoenen met dan die podcast waar we dat idee hadden om dat in 60 delen te doen, dat is een marathon. Geweldig, maar het is echt veel. De vertaling van Stoute Schoenen, een boek van 800 bladzijden in het Frans. Ik lees dat ook allemaal nog eens na. Die pocketversie van Chanson. Het is goed geweest. Ik heb genoeg in het licht gestaan. Ik heb genoeg mezelf op de voorgrond geplaatst aan mijn boeken. Ik wil even terug rustig in de schaduw en voelen, wie ben ik nu eigenlijk nog? Wat voel ik nog? Is er nog iets dat mij

0: gaat kunnen prikkelen om er jaren mee bezig te zijn. Ik moet die Bourgondische navelstreng stilaan gaan doorknippen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren.
1: En kijken waar je terug goesting voor krijgt, want dat was wel opvallend. Hè. Je wou dit echt met veel goesting doen. Hè.
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Brel zei ooit, le talent n'existe pas. Le talent c'est avoir envie de faire quelque chose. En dat kan ik alleen maar beamen. Bijvoorbeeld mijn vrouw, zegt tegen mijn vrouw, schrijf tegen morgen een tekst over dit thema, dan... Elle te pond un tekst, wat is Franstalig. Soms dat er hier Frans in mijn woorden glippen. Dat heeft te maken met dat ik thuis de hele tijd Frans spreek en dat het een deel van mijn leven is geworden. Maar zo mooi, zo prachtig. Maar ze heeft niet dan de goesting, zal ik maar zeggen, om 1 of 2 jaar op iets te werken. Dus ik mag eigenlijk met Brel in mijn hoofd zeggen van godzijdank. Dus, er zijn ongetwijfeld veel getalenteerdere mensen dan ik, maar die hebben godzijdank niet de goesting die ik heb. Mm-hmm. En dat geeft mij kansen.
1: Heel blij dat je dan toch nog hier bent geraakt, want wij gaan nog eens in jouw muzikale herinneringen duiken. En we gaan naar dus de stille kempen in de jaren 80, denk ik. Dan moeten we de muziek gaan zoeken in religieuze sfeer. Zelfs in misdienaartijd.
0: Ja, ik was een jongen in de camp. Ik was misdienaar. Ik heb de mis gediend echt van mijn 8 tot mijn 16. Dat is betrekkelijk lang. Daar zou ik veel verhalen over kunnen vertellen. Ik heb ooit op mijn 14e als een herder verkleed bij het begin van de paasmis in de mis gaan zitten met zo'n baard gemaakt van touw. En ik zat daar met een stok in mijn handen en ik moest dan midden in de mis moest ik recht staan en roepen, halleluja, de Heer is verrezen. Dat, die context.
1: Daar is de acteur geboren die ondertussen op het podium staat.
0: Ja, ik heb van alles de kruis weg met wierookvat. Maar wat muzikale herinneringen betreft, dat is ik denk 7, 8, 9, 10 jaar. In de meimaand ging ik aan de hand van Tantana samen met mijn zus Els naar het grotteke. En wij zaten daar. Wij zorgden ervoor dat de gemiddelde leeftijd toen al een beetje naar beneden ging.
1: En in dat grotteke stond de Heilige Maagd Maria, vermoed ik.
0: Ah ja, natuurlijk. Het is een soort van Lourdesgrot. Het is redelijk groot. Het is meer dan een grotteken eigenlijk. Het is eigenlijk een redelijk grote grot. Er werd gebeden, er werden litanieën opgezegd. En er was dat moment waar allerlei heiligen werden opgesomd. En dat is de heilige Rita. En dan iedereen biedt voor ons. Heilige Katelijne biedt voor ons. Heilige Anna biedt voor ons. Ora pro nobis. En dat was mysterieus en dat bleef maar duren. Dat was zo'n ritueel. Iets bezwerends. En dan, waar wij eigenlijk voor mee gingen, dat was dan, ik zal maar zeggen, net zoals op het einde van een optreden Dire Straits Sultans of Swing of Money for Nothing spelen, kwam dan het nummer dat waar wij voor gekomen waren, het lied Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Mm. En dat is, dat blijft toch, ik denk, van wie is het nu weer? Jij weet het.
1: Van Lodewijk de Vocht.
0: Lodewijk de Vocht.
1: Op de tekst van August Kuppes.
0: En weet je ook uit welk jaar het dateert?
1: Ja, blijkbaar uit 1910, toen werd er een liedwedstrijd georganiseerd om het gouden jubileum van een beeld te vieren. En Lodewijk de Vocht heeft die wedstrijd gewonnen.
0: Het zal wel zijn. En 1910, dus het is 115 jaar oud, dit lied.
1: Mm-hmm. Oh, en het zorgt nog altijd voor tranen als mensen het horen.
0: Ja, het is een soort van ultieme meezinger.
1: Kan je het nog zingen?
0: Oh, maar dat is niet gemakkelijk. Maar ik...
1: Zou je het durven?
0: Als je...
1: Ja, ik ga zeker meezingen.
0: We knippen het eruit als het niet goed is. Oké, zet jij in. En mag ik dan wel... Dan moeten de mensen thuis gewoon meezingen. Iedereen meezingen. Zodanig dat je... Als ik... Want Katelijn heeft een engelenstem. Als ik er een beetje naast schiet, dat mij vergeven wordt omdat je het niet hoort. Gewoon meezingen.
1: Ja.
0: Oké, een poging. 1, 2, 3.

0: Oeh, dat einde is moeilijk, maar het is dus schoon. En het is, ik heb ook nog geen enkele echt goede versie gevonden. Oftewel is het te perfect gezongen, opera en bel canto, oftewel te populair met een beat eronder. De enige manier is deze manier, denk ik. Maar je moet er dan nog 50, 60, 70, 80, 100, 200 mensen bij denken. In een mise op een stoeltje gezeten en dan allemaal samen zingen. Niet perfect, we hebben dat niet gerepeteerd. Maar we kennen de tekst niet helemaal perfect misschien. Maar we doen mee en we stijgen stilaan. Naarmate dat lied vorder zo'n halve meter boven de grond. En als het gedaan is met ene zucht, boom, terug op de grond. Wauw.
1: Prachtig. We hebben wel een andere versie van de Cozy Brass Quartet. Koperblazers die het op een heel elegante wijze hebben opgenomen.
0: Sober, ingetogen. En de explosie die in dit lied zit, is hier een belofte.
1: Ja, en toonvast zijn ze ook.
0: Ja, ook. Ja.

0: Cozy Brass Quartet, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, een arrangement van het lied van Lodewijk de Vocht, waar we eigenlijk toch nog altijd een mooie, ingetogen, vocale versie van zoeken. Bart, ja. We verlaten even deze gewijde sferen en de geur van wierook voor iets heel anders. Elvis Presley.
1: Ja, bedoel, ik zat natuurlijk niet alleen onder een religieuze muzikale stolp daar in de stille kempen in Bouwel. De wereld kwam daar ook wel binnen. En de allereerste keer dat ik in vuur en vlam stond voor iemand, muzikaal gesproken, was Elvis Presley, cassetjes insteken, een borstel zoeken die in de bezemkast stond en dan met de micro en dan met die heupbewegingen en die rocknummers. Ja, heerlijk natuurlijk, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, noem maar op. Maar dan was er ook zo één nummertje dat plots elegant, verstillend was. Mierzoet, kun je zelf zeggen. Mm-hmm. En dat... Als ik dat ook zo lang niet meer gehoord heb, ik kan er toch nog... Ik denk dat iedereen ook perfect kan meezingen.
0: Mm-hmm. Moes hij den, het soms stijtelen hinaus. Ja, het is... Ja. Wooden Heart is het, hè, uit 1960. Hij nam het op voor de film G.I., G.I. Ja. Blues, denk ik, met een pop, een ja. poppenkastpop. Zo,
1: ja,
0: een
1: meisje. En hij moet dat dan, zoals in die films, playbacken. Dat doet hij redelijk goed, hoor. Soms in die films, er was zo'n periode toen ik jong was, in die zomers van de jaren 80, werden er altijd Elvis Presley films uitgezonden op de BRT. Dat is niet meer, dat doen ze
0: jammer,
1: niet meer.
0: Hè?
1: Dat kunnen we begrijpen soms. Maar zo af en toe nog eens een Elvis Presley film, dat zou met zo van die decors op de achtergrond, want dat werd vaak in studio opgenomen. Dat waren niet al de allerbeste films. Maar dit zat erin en dit is... Ja,
0: het is eigenlijk een volksliedje, blijkbaar, uit Zwaben, uit Duitsland.
1: Maar hij zingt het zo mooi, daarbij vergeleken van mijn prestatie van daarnet. Is dit een goed antidotum om er echt tegenaan te gooien?

0: Elvis Presley met Wooden Heart of Moosey Den. Dat is het Duits liedje dat hij erin verwerkte. Ja, uit 1960. Bij mij zit nogthans een man die denk ik toch wat jonger was.
1: Ik was toen nog 13 jaar een belofte in 1960, ja.
0: Voilà. Maar dat is toch eens bijgebleven, al was het maar dankzij de heruitzendingen van de films op de toenmalige.
1: En die stem, we hadden het er net over, die stem is toch niet,
0: prachtige stem.
1: Niet te kloppen. Tot op het einde, tot de laatste snik zelfs toen zijn logge lichaam in pailletten op een podium moeite had om een stap te verzetten, kwamen nog altijd die onwaarschijnlijke, het is een tenor, denk ik, uit. Heel mooi.
0: Zeg, welke muzikale helden had je nog in je jeugd? Wat had je zo van posters uit de Joepie op je kamer hangen?
1: Ja. Er zijn twee figuren die voor mij die onlosmakelijk met mijn jeugd zijn verbonden, waar ik alle nummers, alle platen, waar ik kan zeggen, B-kant, die plaat, zevende nummertje, of allee, vierde nummertjes. Dat is Billy Joel en Mark Knopfler of Dire Straits.
0: Je bent ondertussen niet de enige, want we weten dat de koning vrolijk wordt als hij Dire Straits hoort.
1: Dat is ongelooflijk. Ik dacht van, de koning met zijn gsm en dan de oude nummers. Hè. Hij laat de intro van Once Upon a Time in the West hoor. Dat is het eerste nummertje van Communiqué, 1979. Wie, dat is niet het allerbekendste Dire Straits nummer. En dan zegt hij, wat ik zelf zou zeggen, die gitaar. Dat is voor mij het summum. Heerlijk. Ja, het is terug bon ton om van Dire Straits en Knopfler te houden. Dat is lang niet zo geweest. In de jaren 80 werd daarop neergekeken door de muzikale eliten. Dat heeft zo geduurd tot in de jaren 2000, denk ik. Tot misschien, en dat is pas de laatste jaren beginnen kantelen. Dat heb je zo met de monstersuccessen die een publiek bereiken. Daar wordt altijd neerbuigend naar gekeken. Hetzelfde is met Louis de Funès gebeurd. Mm-hmm. Die heeft zoveel kritiek gekregen. En nu is het een heilige. En dat is stilaan wat er misschien met Knopfler aan het gebeuren.
0: Je moet maar lang genoeg proberen te blijven, hè? Te blijven rondhangen.
1: Ja, en je moet gewoon je ding doen, vooral, denk ik. Je moet gewoon je ding doen.
0: Ja, en maar wij gaan niet luisteren naar die typische dingen, maar naar een heel ander nummer. Till the next time I'm in town. Dan moet je al echt een kenner zijn, denk ik, om te weten waar.
1: Ja. Dat is Neck and Neck. Dat is een plaat die hij opnam met Chet Atkins. Dat is zo'n andere gitaarvirtuoos. Ik denk dat het 89, 88... Dit is zo na de Brothers in Arms periode. Hij is een wereldster. Hij doet wereldtours waar geen einde aan komt. En dan gaat hij terug naar een soort van essenties met twee gitaarspelen. En maakt hij die plaat Neck and Neck. En dat was voor mij niet evident. Ik was 16 jaar en ik zat met Brothers in Arms in mijn hoofd. En dan krijg ik ineens dit. Maar ik deed mijn best, want het was Mark Knopfler. En toch maar. En ook die grote, epische gitaarsolos waar hij zo'n bekend staat, zitten hier niet in. Moedig toch? En dan dat laatste nummertje, een soort van country nummertje, waarin hij het heeft over Till the next time I'm in town, een soort van afspraak met een liefje. En dan, 20 jaar later of zo, dan gaat hij daar zelf een cover van doen, met muzikale vrienden, met Chris Barber, op de trompet, is een trompetvirtuoos, met allemaal op dat moment oude topmuzikanten bij elkaar. En dan krijg je maar één ding, dat is grote liefde voor de muziek.

0: Till the Next Time I'm in Town, Mark Knopfler en Chris Barber op trompet. En ik wou eigenlijk net aan onze liefhebber van vandaag, Bart van Loo, vragen of hij ooit een instrument had bespeeld, maar ik zie meteen, hij speelt de luchtgitaar, beste luisteraar.
1: Ja, die gitaarsolos van Mark Knopfler, ik kan die meespelen, van tot op de noot juist. En ik kan die ook meeliepen, meezingen. Ja, dat zit in de ziel verankerd.
0: Fantastisch. Je hebt natuurlijk ook altijd muziek in je voorstellingen gehad. Bij Chanson was dat Eddie et les Vedettes. En daar zat een gitarist bij, Geert Hellings. In het geval van Napoleon ben je met Geert Hellings op tournee gegaan. Wie is Geert voor jou?
1: Geert is een muzikant, is een componist, maar in de allereerste plaats een hele fijne vriend. En die vriendschap is geboren dankzij het Frans Chanson, dankzij Eddie Le Vedette, waar hij de gitaar speelde. En het toeval wilde, de chansonvoorstelling, die begon, ik zei van, een inleiding, zei ik, la chanson française, c'est parti. En dan speelde zij een fragment van Sultans of Swing. De mensen van, hoe? En dan, de idee daarachter was, kijk, dit is waarmee ik ben opgegroeid. Maar toen was er een leerkracht Frans, die op een blauwe maandagochtend een wit cassetje uit een rode boekentas trok, bleu, blanc, rouge. Enfin, en dan volgde heel die voorstelling. En dus daar zat al meteen, die Dire Straits zat daar even in. En onze vriendschap is geboren op een park bij het CC het Kerkske in Capelle. En Geert speelde toen bij alle groten uit de Vlaamse muziekscene. Noem ze maar op, van Guido Belcanto tot
0: Camille
1: Carr. Overal. Maar waar hij niet openlijk over kon spreken, was zijn grote liefde voor Mark Knopfler of Dire Straits. Dat was een beetje not done. Je kon het wel hebben over Nick Cave of aanverwante zangers en artiesten. Maar Dire Straits, dat werd niet goed. En toen, op die parking, bleek dat... En we hebben uren staan spreken. Uren staan spreken. En daar is onze vriendschap. Onze vriendschap is geboren dankzij Dire Straits en dankzij het podium. En bleek dat hij, net als ik, van literatuur, van lekker eten hield, van geschiedenis. En we hebben samen de Napoleon-voorstelling gemaakt. Ik doe wat ik doe. Ik vertel. En hij heeft daar drie liedjes voor geschreven. Een soundscape. Dus ik vertelde. Dat was eigenlijk zalig. Ik vertelde. En dan op bepaalde momenten met zijn akoestische gitaar in effecten, gaf hij daar diepgang en echo aan. Dat was heerlijk. En dat zorgt voor iets samen, zo het monster van een zaal tegemoet gaan, het proberen te veroveren, te paaien, te verleiden. En dan in de auto zitten en praten over waar zijn we nu mee bezig. Hij altijd die gitaar uitpakken, inpakken, met al die mensen zijn kinderen achterlaten en overal gaan spelen. Ik nadenkend over, wat ga ik hier nadoen? Ik was toen bezig met een zeker Philips de Stouter. Ik dacht, zou ik daar iets mee kunnen doen? Hij had daar nog niet echt van gehoord. En hij hoorde mijn twijfel, maar hij hoorde mij daar ook over vertellen. En ik zei, ik weet niet, moet ik dat nu doen? En heeft mij aangemoedigd om door te gaan met die Bourgondiërs. Mm-hmm. En ja, dat alles heeft ervoor gezorgd dat wij nu... Op latere leeftijd eigenlijk, want de echte vriendschappen in het leven, die leer je kennen als je 20 bent, denk ik, of 10 zelfs. Ja. En het kan dus toch nog om op latere leeftijd een echte vriend te ontmoeten.
0: Heel fijn, trouwens, een vriend die jou nu ook inschakelt bij zijn muzikale projecten, want ik heb me laten vertellen door een of ander artikel dat ik gelezen heb, een interview, je binnenkort gaat meespelen op een plaat van...
1: Het is al gebeurd.
0: Het is al gebeurd.
1: Zijn plaat is zo goed als ingeplikt, die komt binnenkort uit... I'm Listening heet die plaat van Stanton. I'm Listening Now van Stanton. En daar is één nummer dat I'm Listening Now heet. Dat is een lang uitgesponnen nummer. En het idee dat hij had is, ik wil alle mensen die ik graag zie, spelen hierop mee. Mm-hmm. Vrienden, muzikanten, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn ouders, schoonouders, allemaal muzikantenfamilie. Ik ben niet echt een muzikant, maar hij heeft toch een instrument gevonden voor mij. En ik kom twee keer in dat lied voor met een triangel. Het was niet eenvoudig, maar ik heb mij er goed van gekweten. Dus je hoort twee keer ping, op de juiste manier, in een studio opgenomen.
0: Timing is alles, hè, Bart.
1: Maar ik vind dat fijn, want ik hou van het voorbereiden van de nostalgie en de melancholie. Ik weet dat als ik dit binnen 20 jaar hoor, als ik die triangel hoor, dan denk ik aan alles wat ik met Geert heb meegemaakt. Aan Knopfler, aan Chanson, aan Napoleon, aan en zo verder. Dus dat is nostalgie par anticipation. Ik vind dat dit heel schoon.
0: Schoon. Maar we gaan nu luisteren naar iets wat hij zelf heeft gemaakt. Hè? Muziek voor die film van Tim Milans, De Patrick.
1: Ja, want hij is een beetje de huiscomponist van de Belgische films van Tim Milans, die we niet meer moeten voorstellen, die nu ondertussen bevriend is met Cillian Murphy. Ja. Enfin, zo wordt hij nu in de Vlaamse pers altijd naar voren geschoven. Dat is trouwens ook geen woord van gelogen. En die heeft Geert gevraagd om en De Patrick en Wilde van muziek te voorzien. En dus De openingsscène van de Patrick, wat een geweldige film is. Dus het speelt op een naturistencamping. Iedereen loopt daar in zijn blootje rond. Met een geweldige overspelscène waarbij een vrouw altijd confituur komt brengen naar iemand. En dat is dan het voorwenselijk om een potje confituur te brengen. En dan van het een komt het ander. Mm-hmm. En dan zie je, naarmate de film vordert, zie je altijd maar meer potjes confituur staan op het schap. Dat is heel schoon. En de scène opent met Kevin Janssens, de acteur, die naakt op een meer ligt te dobberen. En daar heeft Geert Hellings echt een prachtig hoornstuk opgeschreven. En de hoorn is eigenlijk ook wel een van mijn lievelingsinstrumenten. Ja, heerlijk.

0: De ouverture van de soundtrack bij De Patrick, die Geert Hellings maakte voor de film van Tim Milans. En ja, Geert Hellings, goede vriend, echte compagnon van onze liefhebber Bart van Loo. Bart, wat hebben Billy Joel en Ludwig van Beethoven met elkaar te maken?
1: Wel, dat het twee begenadigde componisten en liedjes en muziekschrijvers zijn. Maar het is, ja, Billy Joel is natuurlijk de niet meer voor te stellen Amerikaanse liedjes schrijver. Hij is alles, hè. In het Frans zeggen ze interprète, compositeur en chanteur. Hij doet alles.
0: Singer-songwriter,
1: performer. Een van de best verkopende artiesten van de afgelopen 30, 40 jaar. En die is van jongs af aan ondergedompeld geweest in die klassieke muziek. Een pianist natuurlijk. Als jong manneke zei hij altijd: Mozart en Beethoven waren voor mij rockstars. En nu, als oude zanger, zegt hij: hij schrijft geen nieuwe liedjes meer, maar totdat hij echt nog componeert, zei: als ik vastzit, dan begin ik gewoon Beethoven te spelen. Mm. En dan komen er dingen los. Dus het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat merk je ook in zijn uiveren, in zijn optreden, zitten knipogen naar Beethoven.
0: Ja, je hebt hem live aan het werk gezien, want we gaan nu echt in jouw persoonlijke verzameling duiken. Letterlijk een opname die jouw vrouw heeft gemaakt tijdens een concert.
1: Ja.
0: Aan het begin, vermoed ik, in Hyde Park.
1: Ja, ineens kwam Billy Joel terug naar Europa. Dat was al zo lang niet gebeurd. Ik zeg tegen mijn vrouw: kom aan, we gaan naar Hyde Park. We zorgen dat we goede plaatsen hebben. En ja, dat waren allemaal acts die ervoor kwamen. Maar ja, dat waren grote namen, maar er zat niet echt iemand op te wachten. En dan begint Billy Joel. Ze komen op. En hij begint met de ode aan die Freude van Beethoven. Die zie je. En iedereen begint mee te hummen. Hè. Na, na, na, na, na. Dat is heerlijk, want dat is eigenlijk een rocksong uit de 19e eeuw. En die iedereen uit volle borst. En dan ineens, feilloos, rimpeloos, begint hij aan My Life. En gaat die piano van Beethoven naar Billy Joel. En dat is precies, of dat is daarvoor gemaakt. Mm-hmm. En dat was kippenvel. En ik wist dat niet, mijn vrouw was aan het opnemen. Ik denk dat je me even
0: hoort roepen. Ja. Zeker. En dan is er nog eens een duidelijke link, vertelde je, tussen Beethoven en This Night.
1: Ja, dat is, ik denk dat het een van de voorbeelden is waar hij vast zat. En hij de pathetiek van Beethoven was aan het spelen. En daar woorden op heeft gezegd. Hij zegt zelf: the chorus is Beethoven, I just put words on it. Mm-hmm. En ja, als je het hoort, dan denk je: oh, wauw, dat is een, ik weet niet hoe tof, bijna een Beatles-achtige melodie, een oorwurm par excellence. En als je dan nog wat verder doorlust, dan zeg je: ah, maar dat is Beethoven.
0: Ja, voilà. We hebben de twee achter elkaar gezet, dus hier komen ze. Ja.

0: Marie-Jean Pires, die het tweede deel speelde, Adagio Cantabile, uit die achtste pianosonate van Ludwig van Beethoven, bijgenaamd de Pathetiek trouwens. Billy Joel, die huldigt ook Beethoven door inderdaad op de plaat erbij te zetten. Dat,
1: inderdaad, de chorus, bij de credits.
0: Bij de credits.
1: Billy Joel en Beethoven, chic, hè?
0: Maar je wou ons en de luisteraars toch nog iets laten horen van hemzelf, van de man zelf, want hij heeft een soort van klassieke plaat gemaakt, hè?
1: Ja, op het einde van de 20e eeuw, want hij is na 93 zijn gestopt met zijn platen te maken. Dat is lang geleden.
0: Ja,
1: terwijl hij succesvoller dan ooit is en rondtoert. En hij zegt daar heel eerlijk over. I have become an oldies act. Heel eerlijk. Ik speel mijn oude nummertjes en ik amuseer me. En kom maar. Fair enough. Maar heeft toch nog een laatste ambitieuze grote greep gedaan op het einde van de 20e eeuw. Echt een klassiek pianoalbum met zijn composities. Niet door hem zelf gespeeld, maar door een fantastische pianist.
0: Fantasies and Delusions.
1: Ja. En er zijn heel romantische pianostukjes die soms over zijn break-up met Christy Brinkley gaan. Dus dan zijn dat lang uitgesponnen, getormenteerde existentiële oefeningen. Maar er zitten ook hele luchtige, bijna dansbare, zingbare, korte inventies in. En ja, daar hou ik wel van. En misschien is het interessantst dat we een van die kortere stukjes
0: Een van die korte, om het hoofdstuk Billy Joel helemaal af te sluiten.

0: Richard Yu, de pianist die die inventie in C klein opus 6 van Billy Joel speelde. Het had even goed Handel of Bach kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad, laat dit door een klavicimbel gespeeld worden en dan zitten we echt in de 18e eeuw. Hè.
0: Absoluut, Billy Joel met pruik.
1: Billy Joel met pruik, ja. In C klein.
0: We gaan naar de meest geniale driftkikker van het westelijk halfrond, zo heb jij hem ooit genoemd, Louis de Funès. Hij is daar straks ook al gevallen.
1: Oui, 60 grimaces per minuut.
0: En naar La Folie des Grandeurs uit 1971. Ja, een heerlijke komedie.
1: Ja, en de Funès is bij ons, daar komen we weer bij wat ik in het begin zei, de transgenerationele fenomenen. Iets wat je kunt delen met meerdere geslachten. En dat is wat er nu aan de hand is. Bijvoorbeeld Fantomas, dat is jaren 60. Dat is, hoe lang is dat geleden? Lang. Dat is meer dan 60 jaar geleden.
0: De grand vadrouille, kunnen we nog altijd mee lachen.
1: En onze dochter, die 10 is, die Fantomas, wij kunnen die scènes... Ja, pendu dans ma chambre. En al die, heerlijk. En onlangs zei we, het is lang geleden, we gaan nog eens een kort Funès weekend organiseren. En dan hebben we La Folie des Grandeurs gekozen, waar ik een beetje bang voor was. Ik denk, dat gaat te moeilijk zijn, dat die film gaat gedateerd zijn. Dat gaat zijn. Mm-hmm. Dat was een schot in de roos. Die film is echt een van de beste Louis de Funès films. Die staat nog als een huis overeind, met allerlei gags die echt nog perfect werken. Peter Sellers gewijs af en toe. En met natuurlijk onvergetelijke scènes. Het begin bijvoorbeeld. En mijn dochter Christine, die speelt dat gewoon na. Dus weet je wel, het geluid van munten in een kom. Yves Montand, die dan Don Saluste wakker maakt en die zo... Il est l'or, monseigneur, il est l'or. En dan wordt hij wakker en dan zegt de Funès, wat mijn dochter perfect dan ook kan zeggen, il en manque. En dat klopt, er ligt zo één van die munten ligt onder zijn bed. En zo zijn er, hij heeft dan zo'n grote hoed, hij is een grand Espagne, met zo'n pomponnetje eraan, dat maakt hem direct helemaal belachelijk. Die anderen zijn natuurlijk heel groot gecast. En als hij gevangen wordt genomen, of als hij uit zijn functie wordt ontzet, dan zegt hij... Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre. Je ne sais rien faire. Ook zo'n onvergetelijk en zo. Ach, dit is... En de muziek, Katelijn.
0: Ja, want daar gaat het om, hè?
1: Ja, want die soundtracks van bijvoorbeeld Rabbi Jacob is een fantastische soundtrack. Dit is ook een hele mooie soundtrack. En die is door niemand minder dan Michel Polnareff gecomponeerd. Je hoort hem zelfs op elektrische gitaar, denk ik, als we zo dadelijk het algemene lied, de algemene soundtrack...
0: Het thema. Laten horen.
1: Ja, het thema. En dat is wel fijn. Die Franse films uit die periode. Oh, ongelooflijk.

0: Ja, er wordt ondertussen wel flink geswingd met Michel Polnareff en La Folie des Grandeurs. Muziek die hoorde bij die film waarin Louis de Funès een van zijn iconische rollen vertolkte. En daarmee zijn we echt, denk ik, bij Chanson aanbeland. Die nieuwe uitgave, je hebt die ook uitgebreid nog herzien.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem helemaal herlezen, strakker getrokken, een aantal dingen in toegevoegd en een uitgebreid voorwoord geschreven. En er komt ook bovenop een website, een soort van digitale schatkist.
0: Ja, dat is echt.
1: De oude DWDD-colleges, allerlei playlists die thematisch geordend zijn. Dus één druk op de knop en je kunt Frankrijk doorcruisen met niet altijd de meest voor de hand liggende, maar dan af en toe weer heel bekende chansons.
0: Ja, zeker een aanrader. Ik zag inderdaad op die Wereld Draait Door bijdrage dat je op een bepaald moment ook werd verplicht om een top 5 te maken van de grootste chansonniers. En dan was het de hamvraag, wie staat er op 1 of 2? Is het Brel of is het Charles Aznavour?
1: Ja.
0: Is Brel je grote held?
1: Dat is hij altijd geweest, en natuurlijk nog altijd. En ik denk dat hij toen, want dan spreken we weer over jaren geleden, dat hij op nummer 1 stond. En dan is er iets gebeurd, denk 2-3 jaar na die DWDD-colleges. En dat is de geboorte van mijn dochter. En dan is iets veranderd, namelijk ineens was ik niet meer een tak die uit een boom kwam, maar was ik ineens zelf een boom waar een tak was uitgeschoten. Ja. En ik werd stilaan ouder en ik begon steeds meer achterom te kijken. En dat is het verschil. Brel die kijkt vooruit, tot zelfs voorbij de dood. Er zijn zoveel liedjes over A mon dernier repas, La ville sans dormir, waar het over de dood gaat. En daar zelfs voorbij, La chanson de Jackie. En Aznavour is de man, de zanger, die beter dan wie ook bewijst dat het verleden dat geen jas is die je zomaar kunt uitdoen en aan de kapstok hangen. En met ouder te worden en door papa te zijn, is dat iets wat meer naar voren is gekomen. En ik denk dat Aznavour nu en langs links of rechts een beetje voorbijgestoken is.
0: Oké, we gaan toch eerst beginnen met Brel. We gaan naar Brussel luisteren, maar daar heb je een mooie anekdote bij. Hè?
1: Ik kreeg een aantal maanden geleden een uitnodiging van het Élysée, het Palais de l'Élysée in Parijs, dus de ambtswoning, de residentie van de Franse president, om aan te zitten bij het staatsbanket naar aanleiding van de komst van La Reine et le Roi des Belges. En dat was tussen twee optredens in Nederland, echt ver in Nederland in. En toen had ik gezegd, dat gaat niet lukken, dat krijg ik niet voor elkaar. Maar toen hebben mijn vrouw en dochter gezegd, ja, come on, het staatsbanket, dat kun je niet missen. Dus ik ben toch hotel, kostuum, Rolly Smeets, de man met wie ik de podcast maak, heeft mij een kravat geleend, want die had ik niet, om netjes perfect naar dat staatsbanket te kunnen gaan. En ja, je komt daar binnen en de Garde Républicaine, die spelen, dat is echt een chapelle die je ontvangt. Er staan aan de andere kant allerlei fotografen. Het was wel
0: indrukwekkend. Ja, je was in koninklijk gezelschap ook, hè?
1: Natuurlijk, heel de een deel van de koninklijke familie was daar. En je komt binnen en dan uiteindelijk word je naar die tafel geleid en dan comprend qui pourra. Maar tot mijn verbazing werd ik tot aan de eretafel geleid. Want er zaten 200-300 mensen aan allerlei tafeltjes. En aan de eretafel, ik dacht, dat kan niet. Ik kom uit de Kempen. Ik dacht, er moet hier een fout gebeurd zijn. Maar ik zag wel degelijk mijn naam staan, Bart van Loo. Ik dacht, ik ga zitten. En we zitten recht tegenover mij, zoals nu Katelijne Bon. Madame Macron.
0: Ongelooflijk.
1: Dat kan ik zeggen. Bonsoir, madame. En daarnaast staat dan Macron, de koning, de koningin, de crow. En ik dacht, dat is ongelooflijk. Ik ga gewoon babbelen zoals ik altijd doe. Hè. Dus ik heb,
0: je bent daar de gangmaker van de tafel geworden, denk ik.
1: Ja, ik bedoel, Brigitte Macron, zij zei op een gegeven moment, oh, il a du tonus, hein, monsieur. Tegen haar voisin. En het was heel fijn. Op een gegeven moment zeg ik ook tegen Macron, ik zeg maar, wist u dat Napoleon, na Waterloo, dat hij naar hier, naar het Élysée is gekomen, gevlucht na de slag bij Waterloo, dat hij zich naakt hier in een badkuip heeft gestort, qu'il a éclaboussé ses ministres, dat zijn ministers er rond werden nat gespat. Maar dat waren nogal redelijk brede tafels. Dus terwijl ik dat vertelde, was ik een beetje recht gaan staan om dat toe duidelijk tegen hem te vertellen. En ik was ondertussen bijna halverwege die tafel. En daarna neemt hij over en zegt, monsieur Van Loo, ce que vous ne savez pas. En hij begint ook recht te staan. En dus hij begint naar mij te komen en zegt, is dat wij hier l'acte d'abdication, de handgeschreven aftredings acte van Napoleon hebben. Ondertussen hangen wij neus tegen neus, Macron en Van Loo. Ik zeg tegen hem, kan ik dat zien? En hij knipoogt naar mij. En dan op het einde, hij gaat terug zitten, we praten verder, en op het einde van de maaltijd verschijnt er ineens een lakei die gaat geknield naast mij zitten en die legt voor mij op tafel die handgeschreven acte acte d'abdication van Napoleon. Voor mijn ogen. De koning staat recht, de koningin, de kroon. Iedereen komt kijken. En ik zie Macron, die staat er zo in zijn handen te wrijven. Zo van, dat heb ik toch wel... Had dat ook goed gedaan, hè? Heerlijk. Ja. Nu, wat het speciaal maakte, was dat er ondertussen die garde republikein, die waren naar binnen gekomen. En die speelden af en toe liedjes. En ik herinner me, op een gegeven moment was ik met Macron begonnen over literatuur te spreken. Welke boeken? Ik begon over Balzac en ik begon over allerlei dingen die mij geraakt hadden. Hij begon over zijn auteurs. En toen begon ineens die garde republikein Bruxelles van Brel te spelen. En ik dacht, we gaan nu even zwijgen en wachten tot dat liedje voorbij is. Maar nee, die Macron ging gewoon door. Dus die zei zo van, ja, ik vind Stendhal wel beter dan Balzac. En op de achtergrond, c'était ma grand-mère. Ik wacht even tot een pauze bij Brel. En ik zei, ja, maar als we dan l'illusion perdue van Balzac daarnaast leggen, il a tondé la guerre. Het was eigenlijk een hilarisch, grotesk moment. En ik heb gewoon meegedaan. En we moesten heel luid spreken om toch het gesprek te kunnen vervolgen. Maar dat was natuurlijk een onvergetelijke avond. En ik heb later mijn boek laten opsturen naar het Élysée. En toen heeft hij een briefje teruggestuurd, Macron. Dat was gedicteerd met een dictafoon, dat was heel leuk. Maar dan heeft hij er handgeschreven nog bijgezet. Monsieur Van Loo, je suis plongé dans les téméraires, merci. Si vous êtes à Paris, venez me voir, à vous, Emmanuel. Ik dacht, moet ik dan aanbellen bij het Élysée? Nee, maar ik wil een keer een berichtje sturen en dan... Enfin, geen idee wat er van komt, maar het was wel...
0: Toch een te mooie anekdote om niet te vertellen, hè?
1: Ja.
0: Hier in de Liefhebber.
1: Al was het maar om Brel nog eens te horen.

0: Ja, je zei het nog net voor het einde. Dan hoor je het aanmächtig stervend paard.
1: Ja, en het ritme dat zakt, dat is de Belle Époque die ten einde komt. Omdat met een Belgisch pistool in 1914 de Eerste Wereldoorlog op gang wordt geschoten. En dat hoor je eenmaal op het einde van dat nummer. Goed gedaan.
0: Fantastisch. Daarnet hebben we het over Aznavour ook gehad. Die dan stilaan toch, nadat je vader werd, die eerste plaats begon in te nemen. Je hebt ooit de kans gehad om hem te interviewen.
1: Ja, dat was in 2014. En ik kreeg NRC of Knak, ik ben het vergeten, die mij belde en zei: Bart, wil je, Aznavour is 90 en hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, wil je hem gaan interviewen bij hem thuis? En ik zat echt in de allerlaatste fase van mijn Napoleonboek. Dat moest af zijn. En dat was heel erg belangrijk, omdat ik moest dat op 5 september inleveren en mijn dochter was uitgerekend voor 5 september. Dus ik had niet zo heel veel overschot. En ik dacht, sorry, dat gaat niet lukken. Dus ik leg in. En ik ga tegen mijn vrouw zeggen, ja, nu, ik had naar Aznavour kunnen gaan, maar ik heb het niet gedaan. En die zei, als jij niet gaat... Dat is de tweede keer dat ze mij dat lapt eigenlijk, met Macron ook.
0: Ja, dus
1: dan slaap
0: patroon.
1: Jij buiten. En ik dacht van, oké, Napoleon moet wachten. Ik ben vertrokken. Het was heel warm. Ik dacht, wat moet ik aandoen? Ik kan toch moeilijk in Bermuda bij Aznavour aankomen?
0: Want waar was dat? Was dat in Mouriez?
1: Mouriez. Dus dat is met de TGV naar Avignon, dan met de taxi verder. Ik heb dan toch een lange broek en een t-shirt aangedaan. Aankloppen bij hem. En hij deed zelf open. En ja, hij had een jogging aan. Dus die vestimentaire bevragingen die waren totaal overbodig. En hij sprak in het Nederlands tegen mij.
0: In het Nederlands?
1: Ja, ik heb Belgisch bier klaarstaan. Maar dat is alles wat ik in het Nederlands kan zeggen. En hij heeft natuurlijk duizenden interviews gegeven. Dus voor hem was dat aanvankelijk, zag ik ook wel, een routine nummer. Maar toen begon ik heel concrete vragen te stellen. Ik zeg, weet je nog, in 1968 bij een Olympia, dan was dit uw inleiding bij het liedje Sa Jeunesse. Knaldi!
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Clara Live.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.
2: En daar staat één wereldnummer op. Eén absolute topklasse. Want ja, toen moet ik toegeven, het topwerk van Aznavour is tussen 1960 en 1980. Mm-hmm. Maar af en toe zijn er nog de fulgurances. En dit is er één, dus in 2014. En avec un brin de nostalgie, is helemaal wat ik net zeg, terugkijken. Het verleden is geen jas die je kunt uitdoen. Maar wat je hier hoort is ook de stem van Aznavour. Hij is 90, die stem is eigenlijk een beetje kapot. En hij verbergt het niet. Het is zoals Johnny Cash op de American Recordings. En het maakt het alleen maar aangrijpender. En op het einde is er zo'n bridge waar hij een beetje naar omhoog gaat en dan bijna kraakt die stem helemaal en dan is het kippenvel compleet.

0: pakkend. Avec un brin de nostalgie, Charles Aznavour, op latere leeftijd.
1: Ja, en ik had gedacht dat hij echt 100 zou worden. Hij zelf ook. Ik denk dat hij zelf nog altijd verrast is dat hij dood is. Ja. Ik bedoel, hij was ervan overtuigd om op zijn 100ste nog op te treden, maar hij is hierboven, wees maar zeker, is hij aan het spelen.
0: In goed gezelschap, ongetwijfeld. We gaan naar iets, een recente ontdekking, die op een of andere manier ook weer te maken heeft met je werk, namelijk zeer intieme samenwerking met je vertalers. Wat trouwens, denk ik, ook niet zo vanzelfsprekend is. Hè? Dat jullie zo... Meestal wordt een werk aan vertalers gegeven, ja, en dat zit. Maar 800 bladzijden hebben jullie samen doorploegd.
1: Ja, dat is ontstaan bij de Bourgondiërs, Le Téméraire.

0: R en daarna Napoleon. Ik heb het hier over de Franse vertaling. De andere vertaling laat ik alles. Ja. Ja. Maar het is de enige
1: hier ben je
0: taal...
1: dezelfde goed in thuis.
0: Ik woon hierin. Ik woon in mijn boek. Ik woon in die taal. En mijn vrouw is die heeft een speciaal talent om zo'n vertaling nog net een beetje beter te maken. Dus wij lezen dat samen met die vertalers. Zij vertalen het, wij lezen het na en zij aanvaarden dat. Want je hebt natuurlijk ook vertalers die zeggen oeh, je gaat daar iets veranderen in mijn vertaling. Je moet echt, het ego moet opzij geschoven worden. Ik denk dat dat het beste is. En dan kun je tot goede resultaten komen. En ja, dat is een soort van... Een soort van prozafabriek die ontstaat. Een manier van maandenlang heel intens samenwerken. 800 bladzijden.
1: En jullie zitten fysiek ook samen?
0: Ja, dus ja, nee. Zij zit, ja, wij doen dit allemaal apart. De vertaalsters zijn bezig. Dat komt dan bij ons. Wij lezen apart. Mijn vrouw en ik gaan dan in de zetel zitten. Ik zeg, en ik lees mijn boek. Ik ken het eigenlijk van buiten. Ik zeg, ik heb dit niet zo gezegd. En dan, oftewel, klopt dat? En dan proberen we het helemaal te maken zoals ik het heb gezegd. Oftewel, stel ik vast dat ik het eigenlijk niet zo goed heb gezegd in het origineel. En dan maken we het beter. Want ik maak dat, want ik ben de auteur. Dus we kunnen het nog wat strakker en beter maken. Maar om dat af te sluiten, hebben we nu bovendien, en dat hadden we nog nooit gedaan, zijn we een heel weekend samengekomen. Echt van 's morgens vroeg tot na middernacht. Alles nalezen. En dat is gekke werk. En ondertussen een Bourgondisch banket. De hele tijd dat gaande is om ook de innerlijke mens natuurlijk fysiek te ondersteunen. Dat is ongelooflijk. Dat is uniek om zo...
1: En dan ontdek je toch nog muziek ook.
0: Ja, af en toe ontspan je wel. En wij hebben een soort van spel ontwikkeld dan om bij alles wat we zeggen een chanson te betrekken. En dat kan door je zegt een woord en dan ineens dat begint iemand met die drie woorden een liedje te zingen. En ineens was er een liedje dat ik niet kende.
1: Wow.
0: Van ja, nee, dat is niet... Nee, maar echt. En dan zeg ik, wat is dit? Ah, Malicorne. En ik dacht, Malicorne. En ja, dan blijkt dus een ongelooflijk gat in mijn chansoncultuur. Het wezen zo. Maar het leuke aan zulke gaten is dat je die nog altijd kan opvullen. En dat is dus de Franse folkscene uit de jaren 70, 80. Ja. Gabriel Jacoub, die kende ik wel van naam, maar ik wist niet dat hij die groep had en dat hij een soort van... Ja, de blauwdruk voor wat later die zo... vooral Bretonse volkszien, dat hij die heeft gecreëerd. De fest noise, die we nog altijd kennen, feest en nacht, waarbij men danst op volkmuziek, helemaal door elkaar, jong en oud, transgenerationeel, van peuters tot oude vandaag. En ik heb... En toen ze die liedjes liet horen, hebben ze de vertaalsters ons ook geleerd hoe we daarop moeten dansen. Met de pinken in elkaar. Zo, en dan moet je een ronde dans maken. Dan moet je zo draaien en met naar voren en naar achter. En dat dus ja, urenlang bij manier van spreken. In een soort van bezwerend ritme. En ja, daar zitten prachtige nummers tussen.
1: Ja, zoals Le Galant Indiscret.
0: Ja, Le Galant Indiscret. Dat is een goddelijke stem. Een prachtige melodie en zo'n triestig liedje over een man die op weg is naar zijn liefje. En hij vertelt overal, ik ben op weg naar mijn lief en zo verder. En hij komt daar dan aan en zegt, mamie, ouvrez-moi la porte. En ze zegt, kun je niet, ik ga mijn deur helemaal niet open doen. Want jij hebt overal gaan zeggen dat ik zo beschikbaar ben voor jou. En dan beklaagt hij zich op het einde van, nooit zal ik nog één van mijn geheimen aan iemand prijsgeven. Car là, ma mamie, elle est partie, je l'ai perdue. Dit is heel, heel mooi, vind ik.

0: Malicorne met le galon indiscret is eigenlijk een oud traditioneel Frans liedje, maar gezongen door mensen van nu, met oude instrumenten. En Bart van Looijen zei daarnet al, je hoort daar bijna ook de middeleeuwen in.
1: Ah ja, dit is een lied dat zoveel eeuwen teruggaat en dat met zoveel liefde jonge mensen destijds zich over dat erfgoed hebben gebogen om dat weer aan een nieuwe generatie te geven. Dat is iets wat heel herkenbaar is voor mij. Mm-hmm. En je voelt hier ook de muziekinstrumenten, de sfeer. Ja, dat zijn... Je komt automatisch bij die Bourgondiërs weer terecht. Ja. Dat leunt hier toch bij aan.
0: Absoluut. Dus we gaan bij chansons blijven, maar een paar eeuwen terug in de tijd. Ja, de tijd van Les Téméraires. Hè. Guillaume du Failly. 15e eeuw spreken we dan. Hè. De volle 15e eeuw, 1400 en...
1: Ja.
0: Ja, jij schreef blijkbaar met prachtige polyfonie van du Failly op de achtergrond.
1: Ja, ik heb dan toch geprobeerd om die muziek een plaats te geven. En dat heeft jaren gekost. Ik kan me wel verwijten, een heel klein beetje, dat ik zowel in het eerste als het tweede boek, in het tweede al wel beter en niet erg diep ben op ingegaan, maar dat maken we wel goed in de podcast.
0: Ja.
1: Daar krijgt Gilles Binchois volgen we in Bergen en denk ik na over hoe was het en wat betekent dat juist, die polyfonie. En ja, dat ben ik wel blij, omdat dat op die manier toch echt ook zijn plaats heeft gekregen. Net zoals ze hier de KBR in Brussel, waar je dat prachtige museum met die manuscripten, hebben ze ook na een paar jaar, hebben ze nu beseft van we moeten de polyfonie hier ook een plek geven. En dat is sinds kort het geval. Allen daarheen. En de eerste generatie is natuurlijk Gilles Binchois en die Guillaume du Failly, de beroemdste vertegenwoordigers van die nieuwe muziekstroming. En ja. Het blijft toch heerlijk om te horen hoe in die polyfonie niet elke elke stem zich onafhankelijk van de andere beweegt, maar ook hoe die stemmen tegelijk elkaar ritmisch en melodisch imiteren. En wat we niet mogen vergeten is dat in alle kerken destijds bijna exclusief Gregoriaans weer klonk. Dus de eenstemmige muziek. Behalve natuurlijk mensen die zien dat in een experiment, in raffinement. En dat was aan het Hof van Bourgondië het geval. En het is op die manier dat die nieuwe muziekstroming daar kon bloeien. We mogen ook niet vergeten dat Van Eyck een heden... Nu is dat voor ons het voorbeeld van de klassieke oude kunst, maar dat was toen contemporaine kunst. Mm-hmm. Hedendaagse artistieke expressie. En die Philips de Goede, die Bourgondiërs hadden daar echt wel een neus voor.
0: Neus voor kwaliteit. Zeg, in hoeverre was dat belangrijk om die muziek op de achtergrond te hebben bij het schrijven? Was het een soort van teletijdmachine zo?
1: Dat zijn allemaal mentale trucjes. De muziek, zoals ik ook op een gegeven moment, ook mede dankzij mijn vrouw en dochter, die echte cavalières zijn, ben ik gaan leren paardrijden.
0: Echt?
1: Om toch te voelen wat het is, en dan niet in een carrière, maar buiten, in de bossen, in Normandië, om dan over heuvels te trekken op een paard, en dan te voelen van, dit hebben die kerels dus een halve leven
0: gedaan. Een vorm van method acting.
1: Ja, maar het zijn net zoals ik ook schoenen had, waar ik dan de naam van Philips de Stouten had laten graveren. Als je zoveel jaren met iets bezig bent, dan moet je van die kleine trucjes. En ja, Paul van Nevel stuurde mij dan zijn cd op. En dan kon ik weer nieuwe dingen ontdekken. En ja, want het is eindeloos, hè, die polyfonie.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft ook uiteindelijk een plaats gekregen in de Bourgondische voorstelling.
0: Ja, die du Failly heeft zo'n 84 profane liederen. Je hebt er zo één juweeltje uitgepikt. Pardon, je suis bien complain de régimir. Dat is natuurlijk in oud-Frans.
1: Ja, dus dat is in het à juste titre. Je peux bien me plaindre et gémir. Ik kan alleen maar klagen en zuchten. En dat ga je. Moi qui suis privé de bonheur et de joie. Geen geluk, geen vreugde. Je ne trouve aucun réconfort. Je pourrais m'appuyer. Nergens zie ik ergens een stukje troost waar ik mij op kan verlaten. Je ne sais comment je peux continuer à vivre. Wat we hier zien is een soort van spleen avant la lettre. Dit is Chateaubriand, Baudelaire, avant la lettre. In een tekst van de 15e eeuw op muziek gezet door die du Failly. En het is mooi. Het zit in de Bourgondische voorstelling op het moment dat ik aan het banket van de fazant ga beginnen. Ik zeg dan, van einde en verre kwamen de mensen voor dit spectaculair aangekondigde feest van Philips de Goede. En in het Frans gaat dat dan verder. Ils s'agglutinent devant la porte du Palais de la Salle. Et figurez-vous, ces portes s'ouvrent en beeld u in die poorten draaien open. En, wanneer die, en net op dat moment, er was al een muziekje bezig, verandert dat en krijg je ineens die hemelse muziek en worden wij ondergedompeld in die polyfonie, waar ook die gasten van Philips de Goede in werden ondergedompeld, in de hoop dat hij hen kon overtuigen om mee met hem naar Constantinopel te trekken, om die ketters te verjagen. Als ik dit lied binnen 20 jaar terughoor, dan ga ik denken aan al die keren dat ik in Utrecht, in Antwerpen, in Aarlen, in Libramont, in het Nederlands, in het Frans, dat vertelde. Ik weet exact op welke plek ik sta, welke gebaren ik doe. En dan weer klinkt dit nummer.

0: Pardois, je suis bien complaindre et je mire van Guillaume Dufay. Hier met het ensemble Gilles Bachois onder leiding van Dominique Villard. En dit is de muziek die natuurlijk de perfecte soundtrack is bij dat boek De Bourgondiërs. En bij de opvolger toch ook wel De Stoute Schoenen. Waar dat die geweldige podcast van gemaakt is. Ja, Dufay schreef natuurlijk zowel profane als geestelijke muziek ook. Ik denk dat hij ook als geen ander die grandeur en de verfijning van de Bourgondiërs weerspiegelt. Zo.
1: Ja, natuurlijk. En hij wist ook voor wie hij de muziek schreef, natuurlijk. Maar, en wat je zegt klopt helemaal. Ik denk dat Philips de Goede dat heel fijn vond. Dat hij Dufay zo vlot wist te springen van heel geestelijke naar heel profane muziekjes. En dat is zoals die Philips de Goede was een heel gelovig man. Al kwam hij regelmatig naar verluid te laat in de mis. Dat kon hij zich dan wel permitteren.
0: Maar Le Beaumont se fait attendre.
1: Ja, voilà, maar de mis was toch begonnen. En, maar die had dan een soort van een prie-dieu à baldaquin. Weet je wel, een bidstoel met een baldaquin erom. Dus hij kon ook als hij wilde probleemloos in slaap vallen. Men zag het niet. Hij zat onder zijn baldaquintje. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, naast dat zeer gelovig zijn, bedroog hij aan de lopende band zijn vrouw. Waren er 26 bastaards. Dus dat springen van het heel religieus strikte naar het wereldlijke profane, dat moet die Philips de Goede wel als gegoten hebben gezeten.
0: Een van de dingen die ook opvallend zijn, is hoe Dufay, denk ik, als een van de eerste dat wereldlijk lied L'homme, l'homme, l'homme armé gebruikt ook om een miszetting van te maken.
1: Ja, dat is een soort van traditional uit die tijd.
0: Ja.
1: Ik denk dat we niet echt weten wie de eigenlijke componist is van dat nummer, maar hij heeft wel zo de klassieke versie ervan neergezet. Een hele mis de l'homme armé. Er zijn, ik denk, 40 verschillende versies uit die late middeleeuwen bekend. Dus dat is wel indrukwekkend. En dat is ook heel meezingbaar. L'homme, l'homme, l'homme armé, l'homme armé, l'homme armé, dat doit on douter. En die een douter is natuurlijk redouter. Moeten we, die gewapende man moeten we vrezen. En het gaat over
0: on a fait partout crier
1: que chacun se doit armer de nos bergons de fer.
0: Daar gaan we weer.
1: Hier gaan we weer. Ja. Ah, maar dat is... heerlijk is dit. Een oorworm uit... een tube des années 1400.
0: Voilà. Maar dan hier verwerkt, ja, in een sanctus bijvoorbeeld, we hebben er één deeltje uit gelicht waarin je niet meer letterlijk dit lied hoort, maar je toch duidelijk voelt hoe dat hij datzelfde thema heeft verwerkt.

0: Het zangt dus uit Miss de Lomarmee van Guillaume Dufay met Esperion 21 onder leiding van Jordi Savall. En een man die hier echt bijna gewoon rillingen kreeg van het te horen. Dat is Bart van Loonse, liefhebber.
1: Ja, en jij vertelde me dat je het zelf nog hebt gezongen, polyfonie. Mm-hmm. Dus dat
0: heerlijk.
1: Moet, ik weet me dan niet, is het dan, dus staat in een koor met allemaal mensen en je hebt je eigen snelweg die je moet volgen.
0: Ja.
1: En dan rondomheen.
0: Maar liefst op hetzelfde tempo. Hè.
1: Die zijn dan een andere weg aan het zingen. En dan af en toe kom je elkaar tegen. Dan ga je weer als eb en vloed.
0: Dat is de polyfonie, hè.
1: Dat is wiskunde en emotie tegelijk.
0: Mm-hmm. Prachtig. Hebben we aan jou te danken. Hè? En inderdaad aan dat geweldige boek Les Téméraires. Een klein tussendoortje. Laat ons zeggen dat het een soort van lofbetuiging is aan de man die al een paar keer genoemd is. Een goede collega hier van ons, Rolly Smeets. De man die al die podcasts samen met Annick Lesage gemaakt heeft. We gaan een chanson draaien dat hij jou heeft aangeraden of gesuggereerd, van Jean-Claude Pascal.
1: Zoals ik daarnet al zei, hebben we bij de uitgebreide herziene pocket editie van Chansonk een website gemaakt, met daar onder andere afspeellijsten op. 1 met 600 chansons, dat is alle goede dingen die de afgelopen jaren zijn komen aanwaaien. En met Rolly hebben we ook nog andere afspeellijsten gemaakt. Thematisch ouders en hun kinderen, de liefde, l'amour à la plage, in 52 steden, heel Frankrijk door. En daarop heb je bekende, maar ook vaak onbekende nummertjes. En het is, zit dat gewoon, je moet gewoon klikken en je hebt het op je Spotify-lijst. En het leuke is, dan heb je een algoritme gestart. Dus als onze 30-selectie, als die voorbij is, dan gaat die door en zoeken naar hetzelfde soort nummertjes waar je anders niet zou bij uitkomen.
0: Precies, hè?
1: En er zat er eentje bij dat Rolly mee is komen aandragen. Dat is in de categorie vriendschap. En Le Copain d'abord. En zo kunnen we veel nummers verzinnen. Maar Soirée de Prince van die Jean-Claude Pascal. En dat is heel, dat is een lied dat duidelijk niet vandaag is geschreven. Dat
0: 1964.
1: Dat, ja, dat klinkt, dat hoor je ook, maar het is toch een zeer mooi arrangement, productie. Maar de tekst die alle ruimte krijgt, hè, dit is het chanson, hè, lyriek, dat is muziek. Hè, in lyriek zit de lier ingebakken. Hè, muziek en poëzie tegelijkertijd. En dat is wat het echte chanson natuurlijk beoogde. En dit gaat ook weer over nostalgie. J'ai donné des soirées à étonner les princes. Ik heb nog eens avonden gegeven. En met mijn vrienden die dan allemaal langskwamen. En die vrienden die krijgen bijnamen. Le Duc de Normandie, dat was iemand die uit Normandië kwam. Le Comte de Chalon. We kunnen ons toch zo inbeelden dat we zelf met vrienden vroeger op een kot, veronderstel ik, dat de studentenperiode is.
0: Waar er niet al te veel eten was, dat gaf hem dan wel toe.
1: Ja, wij waren niet te beroerd om een ei te delen, zit er ergens in het lied. En dan zoveel jaren later is de comte de Nemours is dan apotheker geworden en le duc de Normandie zit zijn rente te tellen. En van die kamer waar we die feesten hebben gegeven, schiet er niks meer over. En ja, dat is, ik denk dat we dat ons allemaal kunnen inbeelden. En ik ben la nostalgie par anticipation, ik beeld mij ook in. Ah, ik ga nog veel terugdenken aan die samenwerking met Rolly. We hebben nu, en Annick. We hebben zo nauw samengewerkt, zo lang nu al, die 60 delen. Dus als ik later, dan ga ik ook die nostalgie hebben in dat studiootje hier in Clara, hier op het einde van de gang, weet je wel, dat kleine studiootje daar. Hoeveel keer hebben we daar niet gezeten? On a donné des podcasts de prince. Enfin, heerlijk. De nostalgie en de emotie en de vriendschap.
0: Mm-hmm.

0: reprendre la course et leurs cheveux dorés valaient mieux que de l'or. J'ai donné des soirées à étonner les princes dans cette chambre usée par trois siècles d'amour. J'ai dans l'oreille encore le vieux parquet qui grince et nos chansons d'ivrogne à la pointe du jour. Le duc est reparti vers sa ville normande. Le comte de Chalon doit être pharmacien. Dupont, près de Nemours, touche ses dividendes. Et de ma vieille chambre, il ne reste plus rien. Le duc est reparti vers sa ville normande. Le comte de Chalon doit être pharmacien. Dupont, près de Nemours, touche ses dividendes. Et de ma vieille chambre, il ne reste.
1: Echt om kippenvel van te krijgen. Die Soirée de Prince van Jean-Claude Pascal. Het is blijkbaar een nummer van Pierre Delanoë. Maar magnifiek hoe hij het brengt ook. Hè. Je zei het, het is een acteur, dat hoor je ook. Een
2: de frasering, de dictie, de kleur van zijn stem, dat is niet zomaar even na te zingen.
1: Nee, magnifiek. Dank je wel. En grote hulde aan Rolly Smeets, die met dit nummer kwam aandraven. Er hangt echt wel een zekere nostalgie over deze uitzending, hè, Bart.
2: Ja.
1: En nu gaan we er nog een requiem bovenop doen, want je hebt blijkbaar een grote fascinatie, liefde zelfs, voor requiems.
2: Ja, hoe zou dat dan komen? Ik was ook... Ik was, toen ik 12, 13 was, verzamelde ik doodsprentjes. Dus ja, dat zal er van jongs af aan hebben ingezeten.
1: Wel, de manier om stambomen
2: te maken. Ja, stambomen. Ik probeerde die dan te wisselen op de speelplaats. Maar ja, dat waren vooral panini-stickers natuurlijk die daar de ronde gingen. Ja, die fascinatie voor het einde heeft er altijd wel ingezeten. En die requiems is een soort van verzoening daarmee. Daar kun je een beetje in de dood gaan liggen en daar nog een soort van esthetisch genot op voorhand aan beleven. En dus ik heb al heel wat requiems beluisterd. Het allermooiste requiem tot nu toe is nog altijd, vind ik, dat van Gabriel Fauré. Ik ben geen professioneel muziekkenner, dus ik weet niet of dat effectief bij echte requiemkenners ook heel hoog staat aangeschreven. Natuurlijk Mozart en Verdi. En het is ook een oproep bij deze. Is er nog ergens zo'n onbekend requiem dat ik moet beluisteren? Daar zou ik heel veel genoegen in scheppen.
1: Want laat het ons gerust weten, hè, via de Clara-app. We lezen u graag, hè, als er suggesties zijn, Bart. Maar we gaan sowieso Gabriel Fauré draaien, het requiem dat hij geschreven had, Pour le plaisir, zei hij zelf.
2: Oh, heeft hij dat gezegd? Dat wist ik niet. Mooi.
1: Maar ja, jij houdt blijkbaar heel erg van die libera mee.
2: Ja, dat is gewoon... Dat is ook bijna een popsong. Zij het wel heel... klassiek gebracht. Maar je zou dat ook heel los kunnen zingen. En er is een van de weinige songs die ik mee kan zingen in het Latijn. Libera me domine, dum veneris, judicare, seculum per ignem, enzovoort. Ah. En ik heb dat lang, lang geleden, daar wil ik me helemaal niet op voorstaan, zoals velen, ben ik tegen de muur gelopen. Heb ik, noem het een burn-out met allerlei verwikkelingen bij. Ik was vooraan in de 30. Tijdje thuis gezeten. En ik herinner me dat dit op de koptelefoon heel vaak passeerde. Die Libere me Domine. En dat mag op mijn requiemmis ooit, als die er komt, mag dit gespeeld worden. En dan mogen ze van mijn part ook de teksten uitdelen. Het zou fijn zijn als de mensen wat proberen mee te zingen dan.
1: Laat dat nog maar heel even op zich wachten.
2: Ja, ja.
1: Maar het is een mooie gedachte natuurlijk, hè.
2: Ja, maar ja. Het requiem is een mooie uitvinding. De kist die in Paradisum, hè, en dat de engelen die u begeleiden. En,
1: de educant,
2: en,
1: ja.
2: En de idee dat dat al eeuwenlang gebeurt bij begrafenissen is... Ach, Ik houd ervan, van die rituelen. En we zijn die natuurlijk kwijtgespeeld. Ik ga ook niet meer naar de mis. Ik ben een agnost.
1: Van misdienaar naar agnost.
2: Maar ja, die agnost die toch nog altijd een voorliefde heeft om zich terug te trekken in een klooster om te schrijven. Die graag kerken binnenloopt en die een mooi gezongen mis. Dat is,
1: niet te versmaden.
2: Niet te versmaden. Dus er is iets dat we zijn kwijtgespeeld. En ja, laten we die traditie van de requiems nog heel lang bij ons houden.
1: Hier is de versie die hopelijk degene is waar jij ook zo van houdt, met onder andere Philip Herrewegen en Peter Kooi, die hier de bariton solo voor zijn rekening neemt.

0: En ik kan echt helemaal bevestigen dat Bart dit Latijnse stuk helemaal kan meezingen. Libera me, uit het Requiem van Gabriel Fauré met Peter Kooi. En het ensemble Vocale et Instrumentale Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen. Met dan ook Le Petit Chanteur de Saint-Louis. Prachtig is dat. Muziek die je er heeft doorgehaald op moeilijke momenten. We gaan nog naar iets, ja, ook weer iets heel melancholisch luisteren eigenlijk. Het is ook een beetje een terugblik op de dingen die het leven waard maken om geleefd te worden. Les choses de la vie. Ja. Maar natuurlijk gekoppeld aan die film van Claude Sautet uit 1969.
1: Ja, wat een film en wat een verdeling, van wat een cast.
0: Ja. Michel Piccoli.
1: Romy Schneider, dat zijn de twee hoofdrolspelers.
0: En dan Léa Massari.
1: Ja, ze speelt ook nog een belangrijke rol. Hoe over deze film spreken zonder te veel te spoilen? Maar ja, het is een film uit 69. Ik kan me inbeelden dat niet. Maar je kunt hem alleen nog online, denk ik, vinden om hem te bekijken.
0: Ja, als je zoekt, dan kan je op YouTube nog wel de film vinden.
1: Het gaat over een relatie tussen Piccoli en Schneider. Ik ben even de namen vergeten die ze in de film dragen. Mm. En
0: Pierre en Hélène.
1: Ah, dankjewel. En die komen... Er komt een einde aan. Hij schrijft naar haar... Mag ik dit zeggen? Tot hoever mag jij met stop zeggen? Hij schrijft naar haar een brief om te zeggen dat het gedaan is. Je ziet hem die brief schrijven. Die muziek er op een terras zit hij. Op een balkon zit hij. Wow. En twijfelt. En dan gaat hij naar de postbus. Hij doet het in de postbus. Gaat hij naar huis. En dan ineens overvalt een wroeging en spijt. En denkt hij, hoe pak ik dit hier aan? Dit is niet goed. En dan gaat hij de brief achterna reizen. Met zijn auto. En die brief die gaat maar verder en verder. Op weg naar zijn geliefde. En hij... Wat er dan gebeurt, dat ga ik hier stoppen met mijn verhaal. Ik ga gewoon wel zeggen dat helemaal op het einde, waar alles samenkomt, alle figuren, dat er dan iets gebeurt. Ja. Iets gebeurt dat zo hartbrekend is en zo schoon en zo... Dat je dat nooit vergeet. Want toen wij hier straks even over die film spraken, zei je meteen dat.
0: Ja. Dus ja, het is zo'n aangrijpend drama. Het is ten eerste meesterlijk geacteerd ook. Maar er zit zo'n plottwist in, ja.
1: Ja, en in dat lied zit natuurlijk La Chanson d'Hélène. Dat een groot, van een hit of toch een klassiek chanson is geworden. Waarbij ze Piccoli en Schneider zeggend, half zingend, zeggen van c'était l'amour sans amitié, c'est mieux qu'on se quitte enzovoort. Dat gaan we niet spelen.
0: Nee.
1: Want dat is misschien al bekend genoeg. Maar wel de muziek van Philippe Sardé. Dus het thema waarin de melodie van dat chanson in zit. Ja, en dan mag je alles wat we net verteld hebben erbij denken. En,
0: ik denk dat er veel luisteraars op zoek gaan naar Les choses de la vie. Ja. Om die film toch nog eens te bekijken. MUZIEK

0: De themamuziek van Les Choses de la Vie. De film van Claude Sautet uit 1969 met hier de muziek van Philippe Sarde. Mooie filmmuziek. En wat hebben we te danken aan Bart van Loo, die hier ons al 2 uur bijna verblijd heeft met allerlei mooie ontdekkingen, geweldige verhalen ook. Maar we zijn toch aan het laatste stukje toe. Het requiem van de Bourgondiërs, voor jou het mooiste requiem, komt ook in de voorstelling voor. Het is van Orlandus Lassus, natuurlijk wel zo'n 100 jaar na Dufay.
1: Ja, een beetje vals. Het is echt wel, ja. Hij is ook niet rechtstreeks verbonden aan het Bourgondisch Hof, maar hij zit gepokt en gemazeld in die Franco-Bourgondische school. Geboren in Bergen, waar ook Gilles Binchois is geboren. Er moet daar in die Henegouwse rivieren iets in het water hebben gezeten. Als je daarvan dronk, dat je instant polyfonist werd. Want heel veel van onze Franco-Flamands komen uit die streek natuurlijk.
0: Klopt.
1: En ja, en dit is... Oké, het requiem van... De hele requiem mis, dan wint Fauré. Maar in zo'n requiemmis komt altijd dezelfde tekst voor. En zit ook het echte requiemnummer, zal ik maar zeggen. Dona eis requiem aeternam et lux, et cetera. En wat dat betreft heb ik nu dus eentje gevonden die Fauré van de eerste plaats verdrinkt. En dat is dat het requiem van Orlandus Lassus.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is engelengezang voor mij. Het is ingehouden, want die requiem soms, die durven wel eens naar bombast neigen, naar overdaad van emotie. En dat is hier niet. Dat is binnen... Ja, waardoor die emotie sterker wordt, omdat die binnen een strak kader zit. En dat wil daaruit geraken, maar geraakt er niet helemaal uit. En dat is... Wow. En wat ik hier ook bij denk is... Dit brengt mij ook bij de pleurans. De pleurans, weet je wel, die grote Klaus Schlüter heeft gemaakt om te zetten bij het graf van Philips de Stout, onze eerste stamvader, waarmee voor mij alles is begonnen. En die pleurans... Die beeldjes van 40 centimeter hoog, driedimensionaal in de ruimte geplaatst, heel fotografisch, zo aangrijpend. Mm-hmm. En die uit de jaren 1400 dateren. En wat daar mooi aan is, is dat ik in stoute schoenen heel die rouwstoet ben nagereisd. En dat ik eigenlijk zelf zo'n pleuraan ben geworden. Zonder dat te beseffen dat ik in dat mausoleum van Philips de Stoute ben gaan staan om het helemaal af te maken. En daar hoort dit nummer voor mij bij. Dat gaat hand in hand samen.
0: En komt dat ook in de voorstelling? Weet je dan wat je dan doet op precies dat moment?
1: Wat ik dan doe, en dat is vind ik het mooiste stuk in de voorstelling, dat dan zie je het beelden van die pleurans. Je hoort dit en ik, voor een keer, ik zwijg.
0: Wauw, Bart. Dat is een mooi moment ook om deze liefhebber te besluiten. De liefhebber. U kon luisteren naar De Liefhebber met Bart van Loo. Een heruitzending van 28 juni vorig jaar. Clara serveert u zo meteen nog veel moois en daarna is het aan Jasper Kroonen, die u al helemaal in de stemming brengt voor de laatste halve finale dag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, met Nico van Opstal. Een heel fijn weekend verder.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister-president Diependaele is tegen een fermettetax. Er is een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Demir maakt schooldirecteurs ongerust. En er is een verdachte opgepakt die achter aanslagen op Joodse doelwitten zou zitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA is niet te vinden voor een fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax, want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependaele.
2: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen. Maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken. En ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden of het feit dat onze open ruimte, die moet beschermd worden. Maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
1: Vlaams minister van Landbouw Jo Broens van CD&V vindt dat een fermettetax wel kan als eenmalige bijdrage op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder van de auto die afgelopen nacht in Braschaat tegen een boom terecht kwam, reed volgens de eerste vaststellingen bijna 100 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige. In de auto zaten 4 jongens en 1 meisje van 16 en 17 jaar. 1 jongen is overleden, de andere raakte gewond. Heel wat schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen volgend schooljaar meer op school zijn, maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de directies. Gunter Joosen.
3: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
4: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
3: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
5: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over: moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
3: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
5: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
1: Vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met die centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen voor wie meer verdient dan 4.000 euro bruto. Maar de sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, namelijk door de grote schommelingen in de wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen voor wie meer verdient dan 4.000 euro bruto. Maar de sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, namelijk door de grote schommelingen

0: voor de sociale partners. De index is geen wet. Dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
1: In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen op Joodse doelwitten in Europa zou zitten, onder meer op de synagoge in Luik. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor aanvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
2: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart, onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij twee Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor de rechtbank verscheen. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde. En hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS.
1: Dankjewel, Veerle. Vanmiddag worden in Brussel tienduizenden mensen verwacht voor de jaarlijkse Pride, de optocht van de holibi- en transgendergemeenschap. De eerste, 30 jaar geleden, was helemaal anders dan nu, vertelt Gilles de Man, een van de grondleggers van de Pride.
3: Dan deden we de kleine ring, deden we een aantal boulevards waar dat er nooit niemand was. En dat heeft geduurd van 1996 tot 2000. En in 2001 is er Freddy Tielemans aan de macht gekomen in Brussel. En die heeft de Pride werkelijk omarmd. En vanaf dat moment was de Pride deel van het Brussels programma. En hebben we een heel aantal activiteiten daarbuiten ook georganiseerd.
1: Het weer vanmiddag trekt een zon met soms hevige buien, af en toe ook zon naar het oosten, temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Ook de eerste helft van volgende week is nog wisselvallig, daarna zonniger en dan klimmen de maxima vlot boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependalen wil geen heffing om boerderijen die verbouwd worden tot villa's wil geen heffing op die boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor een fermette tax. Ook minister van Landbouw Broens ziet zo'n eenmalige heffing wel zitten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert. Met Julie van Bogaert.
5: Ja, de buien, daar zullen we de komende dagen nog even mee moeten doen. Maar Gert zei het ook al, hè, we moeten ook eens wat verder vooruit kijken. Dan ziet het er al beter uit. Het zal door die warme bries uit Italië komen in Celaura Spira van Girolamo Frescobaldi. Goedemiddag.

Dansende nimfen en fluitende vogeltjes bij Girolamo Frescobaldi in Se Laura Spira met sopraan Mariana Flores en het ensemble Clematis onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Iets waar Frescobaldi erg goed in was, dat was in de formule van thema en variaties. Hij heeft dat genre zelfs zo'n beetje uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Het is te zeggen, variaties op volksmuziek, dat kende iedereen. Maar Frescobaldi die begon te variëren op eigen thema's. En dat was nieuw. Zijn naam is er in elk geval mee verbonden, want dit is zijn thema met variaties La Frescobalda.

La Frescobalda, een beroemd thema met variaties van Girolamo Frescobaldi door Reinhild Waldeck op harp. Ook al was het eigenlijk voor klavier bedoeld, voor clavecimbel zal dat dan zijn in Frescobaldi's tijd. Maar dat clavecimbel, dat kun je ook gewoon in de 20e eeuw tegenkomen, bij Manuel de Falla bijvoorbeeld.

misschien een beetje gek in het begin, maar het werkt wel. Clavecimbal bij Manuel de Falla in het begin van de 20e eeuw dus. De clavecimbal was toen aan een soort van revival begonnen. Daar zat de Poolse klaveciniste Wanda Landowska voor iets tussen. Zij gaf aan allerlei componisten de opdracht om iets voor haar instrument te schrijven, ook aan Manuel de Falla. En zo schreef hij in de jaren 1920 een clavecimbal concerto. Daaruit hoorden we het Vivace door Benjamin Allard op clavecimbal, samen met het Mahler Chamber Orchestra, onder leiding van Pablo Eras Casado. Hier werkt het een beetje omgekeerd. Geen nieuwe muziek met oude instrumenten, maar oude muziek op nieuwe instrumenten. Bach op saxofoon, contrabas en drums.

Twee keer Bach. Eerst een adagio van hem in een moderne bezetting met Joshua Redman op saxofoon. En daarna puur en onversneden enkel Renaud Capuçon op viool in de gigue uit de tweede vioolpartita van Bach. Een gigue en een chaconne, het zijn allebei dansen uit de barok, maar ze kunnen bijna niet verder uit elkaar liggen qua sfeer. De snelle, levendige gigue tegenover de meer introspectieve chaconne. En net dat karakter, dat naar binnenkeren, dat wordt extra uitgewerkt in dit arrangement van een chaconne van Tommaso Antonio Vitali voor viool en piano.

Een spirituele reis door de chaconne van Tommaso Antonio Vitali, met Lim Ji Yong op viool en Donghyeong Lim op piano. Christian Ritter werd opgeleid in Dresden, maar hij is naar Zweden getrokken. In Stockholm werd hij hofcomponist van de Zweedse koning. Dit is een mooie cantate van Christian Ritter, O amantissime sponse Jesu.

Sopraan Johannette Zomer zong O Amantissime Sponse Jesu van Christian de Ritter, samen met het barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Behalve vocale religieuze muziek hebben we van Ritter ook een aantal werken voor clavecimbal. En die leren we kennen dankzij Gabriel Smallwood.

Een allemande uit een suite voor clavecimbel van Christian Ritter. Hij was 40 jaar ouder dan Johann Sebastian Bach, dus de jonge Bach moet zeker wel de muziek van Ritter gehoord hebben. Het is naar dat soort muziek uit de jeugd of zelfs de kindertijd van Bach dat clavecinist Gabriel Smallwood op zoek is gegaan op zijn album Juvenilia. Bijna 1 uur, straks muziek van op de poesta's van Hongarije en uit de bossen van Roemenië na dit allegro van Jan Dismas Zelenka.

0: Bloemendalen wil niet weten van een vermettetax voor boerderijen die woningen worden. De schooldirecteurs zijn ongerust over een omzendbrief van minister De Mier. En er is een verdachte opgepakt voor de aanslagen tegen Joodse doelwitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA is niet te vinden voor een zogeheten vermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax. Want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependalen.
1: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen. Maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken. En ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden. Of het feit dat onze open ruimte, die moet beschermd worden. Maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
0: Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Broens van CD&V, is wel voorstander. Als het om een eenmalige bijdrage gaat op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder die afgelopen nacht in Brasschaat een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, reed volgens de eerste vaststellingen tegen de 100 km per uur op een plek waar hij maar 50 mag. In de auto zaten 5 jongeren van 16 en 17 jaar, 4 jongens en 1 meisje. Eén van hen, een jongen, is overleden, 2 anderen zijn nog in levensgevaar, onder hen ook de bestuurder, en de andere 2 zijn zwaar gewond. De auto raakte eerst met zijn rechterflank een boom en botste daarna frontaal tegen een andere boom. Heel wat schooldirecteurs zijn bezorgd over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal De Mier. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen vanaf volgend schooljaar meer op school zijn. Maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de schooldirecties. Meer uitleg door Gunter Joossen.
2: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
3: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
2: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
4: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren. Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
2: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
4: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
0: De vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog maar eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met de centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen boven de 4.000 euro bruto. De sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, door de grote schommelingen in de energieprijzen wat af te vlakken. Ze vragen nu dat het planbureau extra tijd krijgt om alles goed door te rekenen en om de stemming over de centenindex uit te stellen. ACV-voorzitter Anver Morgen in ons programma De Markt.
5: Wij zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld. Heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft... We zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld. Heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering...

0: Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
1: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart, onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij twee Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor een rechtbank verscheen. Hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde.
0: Dankjewel, Veerle. Nigeria bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bilal al-Manouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiële organisatie. Al-Manouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood samen met verschillende van zijn luitenanten. Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt richting het oosten. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer met temperaturen boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependalen wil niet weten van een heffing op boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor die zogeheten vermettetax. En ook minister van Landbouw Proens is voor, maar dan wel als de heffing eenmalig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Julie van Bogaert.
3: Goedemiddag. Henry Purcell, die heeft ook zijn vier seizoenen. Ze zitten verwerkt in zijn toneelmuziek bij The Fairy Queen. Dit is zijn lied bij de herfst. See my many colored fields.

bij het weer van de laatste dagen zou je al bijna denken dat het herfst is. En daar paste ook deze muziek van Henry Purcell bij. See My Many Colored Fields, een lied over de herfst uit The Fairy Queen. En daarin krijgen de vier seizoenen elk hun eigen lied. Het was een uitvoering van het ensemble Shella en die geven graag een frisse toets aan oude muziek op hun album Origins. En dat blijkt een populaire titel, Origins. Ook Lucie Horsch kwam op dat idee voor een album met blokfluitmuziek met wortels in de volksmuziek.

De Roemeense volksdansen van Béla Bartók, oorspronkelijk voor piano. Maar wij hoorden een arrangement voor blokfluit en cimbalom. Zo'n typische hakkenbord uit Centraal-Europa. En daar gaan we nog wat verder op verkenning. Úton, zo heet deze traditional uit Hongarije. En dat betekent onderweg.

De Hongaarse volkszangeres Beata Pallia met het nummer Uton op haar album Tradition in Motion. Vandaag de laatste halve finale dag in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Hopelijk springt er vandaag bij niemand nog een snaar. Tegen vanavond laat weten we dan wie er door mag naar de finale. En omdat we van de cello niet genoeg kunnen krijgen, is dit muziek voor cello solo van Caroline Shaw in Manus Tuas.

0: Pierre Fontenelle met muziek voor cello solo van Caroline Shaw. In manus tuas, in uw handen. Het zijn enkele van de laatste woorden van Christus aan het kruis. En ze maken ook deel uit van de completen. Het gebed waarmee de dag wordt afgesloten in de cyclus van de getijdengebeden. Dus ja, Caroline Shaw, een hippe jonge componiste uit Amerika. Maar ze kent wel haar geschiedenis.
1: Clara, blijf verwonderd.

Dat heerlijke openingsdeel, Molto Allegro, uit de 40ste symfonie van Mozart. Door Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerseel. En dit komt van op een album met de titel Anima Eterna, Eeuwige Ziel. Een album van contratenor Jacob Jozef Orlinski. En daar staat een mooie aria op van Johann Joseph Fuchs.

Non t'amo per il ciel. Een heel mooie aria uit een oratorium voor op Goede Vrijdag. Il fonte della salute aperto dalla grazia nel Calvario. Muziek van Johann Joseph Fuchs van op het album Anima Eterna van contratenor Jacob Joseph Orlinski samen met Il Pomodoro onder leiding van Francesco Corti. Accordeonist Tuur Florizone is al 25 jaar bevriend met de Finse zangeres Anu Junonen. Maar samen een album opnemen, dat was er nog niet van gekomen. Tot nu, tot White Paper. Daaruit is dit Jos Mie Saisin.

Jos mie saisin, als ik kon. Een nummer in het Fins van op het nieuwe album White Paper van Anu Junonen en Tuur Florizone. Geen Carlos Io zo meteen met de keuze van Clara, maar wel Jasper Kroonen. Hij brengt wel in de sfeer van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nog een uurtje warm spelen dus, voordat we dan om 3 uur live in Flagey zitten met Nicole van Opstal voor de laatste dag van de halve finale.

0: Het is weer Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. In Braschaat leggen inwoners en vrienden bloemen neer op de plaats van het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht. Een auto met 5 jongeren van 16 en 17 jaar crashte er tegen een boom. 1 jongere is overleden. Van de 4 zwaargewonden zijn er 2 nog in levensgevaar, onder wie de bestuurder. Volgens de eerste vaststellingen reed hij bijna 100 in een zone 50. Ook federaal minister en inwoner van Braschaat, Jan Jambon, kwam bloemen leggen. Hij is bevriend met de getroffen families.
1: Dat komt bij iedereen hard binnen. En als het dan zo dicht in uw leefgemeenschap zit en je die mensen kent, ja, dat is verschrikkelijk. Zo jonge mensen die toch... één iemand is al gestorven en voor de rest de 4 anderen zullen en de families getekend zijn voor het leven. Dat is denk ik verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
0: Over een half uur vertrekt in Brussel de Pride, de jaarlijkse optocht van de Holy Bi en transgender gemeenschap. De Pride viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. De optocht is nog altijd nodig, zeggen de organisatoren, want discriminatie van Holy Bi's en transgender personen mag dan wel bij wet verboden zijn, de mentaliteit moet ook mee evolueren. Dat zegt Schildeman, een van de grondleggers van de Pride.
2: De vrouwen hebben in 1948 het stemrecht gekregen, maar de mentaliteiten zijn veel later geëvolueerd. En tot op vandaag is er geen volledige gelijkheid tussen man en vrouw. Datzelfde voor de LGBTQI-gemeenschap. Dus de mentaliteiten moeten evolueren. En door jaarlijks op straat te komen, maken we een statement daar rond.
0: Israël heeft een belangrijke commandant van de Palestijnse militie Hamas gedood in Gaza. Dat bevestigen zowel het Israëlisch leger als Hamas. De man was het hoofd van de gewapende tak van Hamas en zou een van de speelfiguren zijn geweest van de terreuraanslagen op 7 oktober 2023, waarbij meer dan 1200 Israëli's werden gedood. Het betekende het begin van de oorlog in Gaza. Naast de commandant werden ook 2 andere Palestijnen gedood bij de aanval. En in Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa. Zo zou hij een rol hebben gespeeld bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de brandstichting in de synagoge in Luik en een recente mesaanval in Londen. Het gaat om een Irakees die lid is van een militie die nauwe banden onderhoudt met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man zou ook plannen hebben gehad voor aanvallen in de VS en in Canada. Een regenzone met soms hevige buien. Af en toe ook zon trekt van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer. Met temperaturen boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd.
4: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
5: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Jasper Kroonen.
6: Een hele goede middag. Het is maar een grauwe zaterdag buiten, maar het was een fietstocht naar de VRT vol regenbogen. U hoorde het daarnet in het nieuws over enkele uren trekt de Pride-parade door de straten van Brussel. Misschien is dat uw voorzet om nog eens naar onze podcast Classical Queers te luisteren. Maar doe dat volgende week in de luwte van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, want wij hebben nog 1 dag te gaan in de halve finales. Vanavond rond middernacht weten we wie de 12 finalisten zijn. Nog 8 kandidaten te gaan, nog 4 concerto's, nog 4 recitals, nog 4 keer dat plichtwerk Caffeine van Harold Noben. En voor we naar de nieuwe lichting gaan luisteren, heb ik nog wat muziek uit de oude doos van voormalige laureaten. Om te beginnen ben ik heel diep gaan teruggraven in de archieven naar een opname uit 1956. Die komt van de allereerste winnaar van de wedstrijd ooit. In de tijd toen de Koningin Elisabeth-wedstrijd nog de Isaïe-wedstrijd heette. Het was de beroemde violist die een internationaal... Het was die beroemde violist, Isaïe namelijk, die een internationaal concours wou om het niveau van de Belgische muzikanten op te krikken en het beter te kunnen opnemen tegen muzikanten uit de Sovjet-Unie. Maar op die allereerste wedstrijd was het toch een Russische violist die met de hoofdvogel ging lopen. En zijn naam was David Oistrakh. Hier speelt hij de mazurka in Solgrot van Alexander Zaritsky. om het niveau van de Belgische muzikanten op te krikken en het beter te kunnen opnemen tegen muzikanten uit de Sovjet-Unie. Maar op die allereerste wedstrijd was het toch een Russische violist die met de hoofdvogel ging lopen. En zijn naam was David Oistrakh.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Clara Live.

Ja, vioolspelen, dat kon hij zeker. David Oistrach, de allereerste winnaar van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd ooit, toen nog de Eugène-Isaïe-wedstrijd. Hier aan de zijde van Vladimir Jampolsky in de mazurka van Alexander Zarzycki. En dit is bariton Thierry Félix. In 1992 won hij de tweede editie voor zang. Volgend jaar is de zangwedstrijd alweer aan zijn 11e editie toe. Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer? Dat zong hij toen in de finale uit Elias van Mendelssohn. En die boodschap die heeft Félix heel goed begrepen. Niet meer losgelaten zelfs, want sinds 2013 heeft Félix een nieuwe roeping. Eerst als diaken en later als priester in

Bertoense van. Het is een ander soort podium, een ander soort pupiter, maar ik heb foto's gezien van Felix in Soutane. Het gaat hem duidelijk goed af. Dit is Felix in een vorig leven in de melodie van Gabriel Fauré.

Thierry Felix, en het laatste woord was voor pianiste Erika Guyomar in de melodie van Gabriel Fauré. Volgend jaar is het weer aan de zangers. En dat is dus een editie met weinig risico op gesprongen snaren. Het was me wel iets gisteravond toen Alexander Wolheim op zoek ging naar een nieuwe la-snaar, want hij had er zelf geen bij. De andere cellist ook niet en het orkest was al vertrokken. Ja, spannend, dan moet je natuurlijk je cool behouden. Iemand die ook altijd zijn cool heeft behouden, dat is Vladimir Ashkenazy. Die won in 1951 de pianowedstrijd. En ik ben eens in de archieven gaan kijken op zijn portret op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Op de website van de Koningin Elisabeth-wedstrijd staat hij nog in een geblokt hemd en met een blazer. Dat is toch een beetje een ander beeld dan wat we later van hem hebben gekregen. Altijd stijlvol met die witte kooltrui. Hij won toen met het eerste pianoconcerto van Liszt. En dat is toch bijzonder, want dat heeft sindsdien nooit nog iemand hem nagedaan. Hier hoort u Ashkenazy in Beethoven in Les Adieux.

Vladimir Ashkenazy, de winnaar van de pianowedstrijd in 1956 in de 26e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Vanavond gaat in Wenen de finale van het Eurovisie Songfestival door. Dat is een gecontesteerde editie door de deelname van Israël. Dus misschien laat ik dat commentaar en het supporteren voor Issila toch maar aan expert ter zaken Peter van de Veire. Maar wist u dat er ook een tweejaarlijkse tegenhanger voor jonge klassieke muzikanten bestaat? De EBU, de European Broadcasting Union, dat zijn de organisatoren van het Songfestival, die organiseren ook Eurovision Young Musicians. Dat is een wedstrijd voor jonge klassieke muzikanten onder de 18 jaar. Voor ons land passeerden daar onder andere Elian Reyes of celliste Maria Lenk en ook deze Josif Ivanov. Daar kwam hij wel niet verder dan de halve finale. Dan was zijn deelname op de Elisabeth-wedstrijd wat succesvoller. In 2005 schopte hij het tot in de finale en meer nog, hij haalde zelfs de tweede plaats en de publieksprijs liever. Hier is Ivanov met Brussels Philharmonic in het vioolconcerto van Igor Stravinsky.

Belgische violist Josif Ivanov de tweede prijs op de Elisabeth-wedstrijd van 2005 in het concerto van Stravinsky. Ik heb nog één viool-landgenoot voor u klaarstaan, Rudolf Werten. Hij won in 1971 de zevende prijs, maar is nadien vooral bekend geworden als dirigent van en stichter van Yves Jan Mingy. Hier hoort u hem ook als dirigent van dat orkest in de derde symfonie van Schubert. En nadien is het dringend tijd om over te schakelen naar Flaget. Arne Jesper Zeller die staat al met jeukende handen of zweetvingers in de coulissen te wachten. En ook Nicole van Opstal heeft al post gevat op haar studio op het eerste balkon liever. Zij gidst u met veel plezier door de laatste halve finale dag op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Heel veel plezier daar.

0: Goedemiddag en welkom op de laatste dag van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. 8 halve finalisten moeten nog het laatste deel van hun proef spelen hier in Studio 4 van Flagey. En vanavond laat dan kennen we de 12 cellisten die mogen doorstromen naar de finale. Er hangt dus nog net iets meer spanning in de lucht dan de voorbije dagen. Bij mij zit opnieuw Vivian Spanhoge, soliste, kamermuzikante en gerenommeerd pedagoge. Ze heeft decennia lang tientallen jonge cellisten begeleid in de overgang van student naar professioneel muzikus. Vivian Spanhoge, welkom terug.
1: Nicole.
0: Goedemiddag. Ja, gisteren was het hier even een spannende dag. Natuurlijk, het is hier altijd spannend, maar toen bij een van de kandidaten een snaar brak, toen hij net begonnen was, stond jouw hart ook stil?
1: Ik heb het niet op dat moment gezien, maar omdat ik eventjes uit de kamer was, ik was hier niet, ik was thuis, maar ik hoorde jou praten. En toen keerde ik terug, ik zeg, niet waar. Ja. Maar een snaar die breekt is nog niet zo erg. Maar als ik dan hoorde dat hij geen vervangsnaar had, toen dacht ik, ja, wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja.
1: En dan, we hebben het gevolgd en ik zag dan eventjes Maria Lenk wegglippen. Dus ik dacht, misschien kent zij iemand of ja, het is goed gekomen. Ja, maar het was natuurlijk wel bijna dramatisch.
0: Ja, je voelde hier echt al de cellisten meeleven. Ja. Heb je het ook voorgehad?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo'n uiteraard, ding. Onvermijdelijk.
1: Maar dat heb je voor als je jong bent. Ik heb dat voor gehad, het was een live concert en het was een doosnaar die gesprongen is. Dus dat is echt zeer zelden. En dan, dat was live uitgezonden op de radio, dus ik ging van de scène. Het was in de Britten-sonate, eerste deel. En dan, doordat ik zocht naar mijn doosnaar, merkte ik dat ik geen lasnaar meer bij had. En dan heb ik de rest van het concert eigenlijk met spanning gezeten. Omdat je zegt, als er nu nog een snaar springt, is het gedaan.
0: Dan is er een probleem.
1: Sedertien heb ik minstens 3 snaren van elk altijd mee.
0: Kijk, hij zal waarschijnlijk ook voortaan een extra snaar meenemen. Nu, we naderen stilaan het moment waarop de jury gaat keuzes moeten maken. Hè. Wordt dan luisteren op die laatste halve finale dag misschien nog wat moeilijker? We gaan vergelijken stilaan.
1: Ja, vergelijken doen ben sowieso. En het wordt inderdaad spannend omdat er vele goeie zijn en vele resultaten mogelijk zijn. Dus ja, laat ons hopen dat de juisten het halen. Hè.
0: Nu, het zijn allemaal supertalenten, dat staat buiten kijf. Maar gisteren hoorden we een gesprek dat ik een tijd geleden had met Roel Dieltings, waarin hij zei dat wat hem raakte is hier allemaal die jonge mensen bezig zijn.
1: Ik heb het gehoord,
0: en beseffen van, kijk, het zal maar, het zullen misschien geen van hen zijn die een carrière kunnen maken.
1: Je kunt dat niet voorspellen, maar ik heb zijn gesprek gehoord. Voor grotendeel ben ik akkoord, maar er is ook, je moet het relativeren. Podia, er zijn er zoveel podia. Je hebt ook kleine kerkjes, je hebt kleine plaatsen. Het is daarom niet een wereldcarrière, maar als je echt goed bent en de liefde voor de muziek is zo sterk, dan raak je er toch wel, vind ik.
0: Wordt er op conservatoria iets gedaan rond loopbaanbegeleiding? Wordt er gezegd van, hoe pak je dat aan? Hoe verkoop je jezelf?
1: Er zijn cursussen management tegenwoordig. Ja. Dat werd vroeger absoluut niet gedaan. En nu kun je als een bijvak management leren.
0: Ja, dat niet onbelangrijk, denk ik.
1: Dat is heel belangrijk. In de kapel hebben ze daar ook een cursus over. Ja, absoluut.
0: Ja, en contact met managers, wordt dat georganiseerd?
1: Niet direct. In het conservatorium van Brussel hebben we altijd gezorgd dat de beste studenten en degenen die echt wilden dus concerten aangeboden kregen. Maar altijd nog onder de hoede, zo gezegd, van het conservatorium van Brussel. Hè. Dus leren optreden is een groot deel van de opleiding. Hè. Daar komt zoveel bij kijken. Hè.
0: Tuurlijk.
1: Je stuk kennen is één ding, maar op het podium staan en inderdaad omgaan met de mensen en je correspondentie bijhouden is allemaal niet zo eenvoudig. En als je geen management hebt, moet je het allemaal zelf doen.
0: Ja. Is dat makkelijker geworden misschien omdat nu die sociale media toch meer contacten geven?
1: Ik heb al een keer gesprekken gehad met sommige managers die zeiden, wij worden stilaan overbodig. Dat ook niet waar is, want een netwerk is belangrijk. Maar inderdaad zijn er heel veel jonge mensen die het allemaal voor elkaar krijgen zelf. Ik kan dat niet meer, want ik ben eigenlijk nog van de vorige generatie. En ik heb dat nooit moeten doen. Vroeger, men belde gewoon of men schreef en vroeg of men zou spelen. Ik heb, en nu tegenwoordig moet je inderdaad opboksen tegen enorme concurrentie. En er zijn er velen die dan behendig zijn met die social media. Je moet wel, maar ik hou er niet van.
0: Ja. Ja, het is onvermijdelijk nu, hè?
1: Absoluut.
0: Je moet het echt wel doen. Ondertussen komt de jury hier op het podium. Mm-hmm. Allemaal cellisten met een internationale carrière. Je kent hen wel? Zijn er mensen die je persoonlijk kent?
1: Ja, natuurlijk. Benjamin is mijn student geweest.
2: Ja, natuurlijk.
1: En Maria Lenk is collega van mij. Roel is ook collega, dus die ken ik heel goed. Ja. En dan zijn er anderen die ik wel een keer ontmoet heb.

0: En dat was de Duitse cellist Arnett Zeller. 19 is hij. Hij speelde Kraft. Hij koos voor dat concerto in C groot van Anton Kraft. Werd begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie met dirigent van Mardi Rossion. En dan nu naar de volgende. Andrew Ilun Byun, Canadees cellist uit 28 is hij. Uit Zuid-Korea, daar geboren, maar dan later naar Canada getrokken. Aan Juilliard heeft hij gespeeld en gestudeerd. En momenteel studeert hij aan de muziekkapel Koningin Elisabeth bij Jeroen Reuling en Gary Hoffman. Hij heeft nog niet zoveel wedstrijden gespeeld, maar komt hier natuurlijk meteen voor de grote wedstrijd, de Koningin Elisabeth wedstrijd. Wel al behoorlijk wat concerten in binnen- en buitenland en ook met heel wat muzikanten en dirigenten samengewerkt, uiteraard. En hij kiest dadelijk voor het concerto van Leopold Hoffman.
1: Dames en heren, de volgende halve finalist is Andrew Ilun Byun, pagina 83, page 83, page 83. Hij vertolkt het concerto in D groot van Leopold Hoffman, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardi Rossian. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Andrew Ilun Byun et le chef d'orchestre Van Mardi Rossian.

0: Andrew Ilun Byung uit Canada, maar student aan de kapel Koningin Elisabeth. Speelde hier zijn klassiek concerto, het concerto van Leopold Hoffmann, concerto in D-groot. Ook hij werd begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rosian. En daarvoor was er dus Kraft door Arne Zeller gespeeld. Arne Jesper Zeller. We gaan eens even kijken. Deze twee concerto's horen we vanavond nog eens. Maar ondertussen kunnen we eens even overlopen, Vivian Spanhoge.
1: Ik hoor je niet zo goed, maar...
0: Ja, we gaan proberen toch er het beste van te maken.
1: Nu gaat het weer, ja.
0: Oké. Okay. Dus ik wou met jou eens overlopen. Wat vond je van deze twee concerto's? Het waren alweer Kraft en Hoffmann.
1: Ja.
0: Concerto's die nogal populair zijn blijkbaar bij de kandidaten. Dit keer met Arne Zeller en Andrew Ilun Byung. Ja.
1: De Arne Zeller ken ik al van zijn andere proef. Ik hou enorm van die jongen. Dat is zo'n natuurtalent. Amper 19 of 20 jaar. Ja. Een prachtige cello. Het is een heel jeugdige, frisse vertolking geweest, vond ik. En deed me een beetje denken aan een jonge Hengst die zonder problemen al de hindernissen haalt. Hier en daar een klein beetje schoonheidsfoutjes die te wijten zijn aan, juist aan zijn temperament. Hij neemt risico's, hij gaat ervoor. En dan moest hij misschien nog hier en daar nog een klein beetje beheersing. Maar dat komt voor hem helemaal goed. Hij is nog zo jong, maar hij heeft alles mee. Hij heeft een fysiek heel grote handen. Een prachtige cello. Ik heb enorm genoten van zijn spel.
0: Ja, en die risico's nemen, dat is misschien iets wat
1: er moet spanning zitten. Dus hij neemt me mee. Die jongen leeft in de muziek. Het komt recht uit zijn hart. Dat voel je. En dat vond ik bij die andere jongen. Daar kan je van horen, zoals we gezegd hebben, dat zijn allemaal zeer goede cellisten. Mm-hmm. De andere jongen, daar hoor ik zijn docenten in. Zijn uitstekende docenten, Gary Hoffman en Jeroen. En Jeroen Reuling dus. Mm-hmm. En misschien, maar dat is maar een indruk die ik krijg, dat hij vooral doet wat zijn leraars hem zeggen. Probeert te doen. En daarom komt het niet echt helemaal uit zichzelf. De persoonlijkheid straalt minder uit. En bij hem, bijvoorbeeld in de finale, je krijgt het vertrouwen, er zal niks misgaan. Maar dan heb je ook minder spannende momenten. En zijn cello zelf was iets meer benepen van toon. Dat is een cello, hè? Een beetje een nasalere klank. Ja, misschien ook de snaren. Want ik weet dat Jeroen Reuling en Gary Hoffman vragen tegenwoordig, maar ik kan mij vergissen, dat ze geen stalen snaren gebruiken, maar staal omwonden boyau. Dus darmsnaren. En die zijn een beetje, die hebben dat soort klank. Je kunt daarover discussiëren, maar ik hou liever van de andere klank van die jongen.
0: Dat is een keuze. Ja,
1: dat is een keuze.
0: Door wat kan die ingegeven zijn?
1: Ik denk door de docenten. Hè. Dus
0: ja, maar ik bedoel waarom?
1: Omdat men wil naar authentieke muziek gaan en authentieke uitvoeringspraktijken.
0: En dan kan dat met zoiets.
1: Ja, dus, ja. Maar dat hangt natuurlijk af van welk instrument je hebt. Welke techniek je hebt. En dus wat ik wou zeggen met die jongen, ik heb het gevoel, het zal ook goed komen, maar dat hij nog in het proces is van zijn eigen ik te vinden. Waar dat Jeroen het over gehad had bij zijn commentaar. Hè? Dat zijn we. En dus als je zodanig probeert te doen, misschien wat een grote persoonlijkheid. Ik had dat destijds ook, een starker Jeroen Navin. Je probeert te doen wat die leraar. Waarvoor dat je de leraar bewondert soms ook.
0: Hè? En waarvoor je naar zo'n leraar gaat.
1: Voilà, maar je bent daarom niet altijd. Je hebt niet dezelfde persoonlijkheid, niet dezelfde leeftijd, uiteraard. Dus misschien als je te veel doet wat de leraar zegt, verveel je dan een beetje ook, zie je? Dus ik bleef een beetje op mijn honger zitten. En dat had ik. Ik heb nagekeken naar mijn notas van zijn recital. Was het voor mij hetzelfde. Het is zeer verzorgd. Maar het mist een beetje. Het is heel verzorgd en heel afgewerkt. Maar heel voorzichtig gespeeld. En dus de muziek raakt mij niet zozeer
0: bij hem.
1: Met alle respect, hij speelt heel goed. Maar die andere jongen, die verbaast mij. En die is er echt voor gegaan. Heeft zich geamuseerd. Heeft een verbluffende virtuositeit en velociteit. En die moet misschien nog een klein beetje leren doseren. Maar het is hem allemaal vergeven dat het zodanig natuurlijk overkomt.
0: Zijn enthousiasme wat intomen?
1: Ik zou het niet doen. Nee, nog niet. Nee, want ik vond hem ook zeer lyrisch bij momenten. Mm-hmm. En als ik dan vergelijk met die Kraft van Lee van Co van gisteren, dan zou ik zo'n beetje gaan denken, hij is dus die jongen hier, Andre Zeller, is dan eerder een lyrische sopraan, waar dat die andere een dramatische sopraan is. Zo zou je kunnen vergelijken.
0: Ja, als je het dan in vocale termen gaat zeggen. Ja. Goed, en als je dan een van beide mee zou nemen naar de finale?
1: Zeller.
0: Dan is het Zeller.
1: Ontegensprekelijk, ja.
0: Maar er komen nog een zestal halve finalisten aan. Hè. Dus het is nog te vroeg om het echt helemaal op punt te zetten, jouw keuze. We gaan straks verder praten, maar eerst hebben we een klein gesprek of een klein interview dat we onlangs hadden met Sol Gabetta. Want wie vandaag in de buurt van Bozar rondhangt, die zou wel eens een geweldige Argentijnse sopraan kunnen tegenkomen, Sol Gabetta. Zij komt hier vanavond het concerto van Boguslav Martinu uitvoeren. En dat is een concerto dat toch ook niet zo bekend is of vaak gespeeld wordt. En we vroegen haar dus een tijdje geleden of dat misschien ook een goede keuze zou zijn om in de finale te spelen van deze wedstrijd.
2: We have more potential great concertos with all these difficulties, abilities, technical, musical speaking, that it could also open our main repertoire for cello and orchestra. As soon as you put this in competitions, a repertoire that otherwise even teachers will not really probably give this to students, but as the repertoire is needed for a competition, of course a lot of teachers need to go with the students if they choose to do that piece, and then they need to learn it. And I think it's a great opportunity, a competition, just to put the repertoire that is not that much played. Another piece like this, I think, is the Hoffmann concerto. I also recorded once with Haydn, and I saw it now. I have some students coming for the Queen Elizabeth, and they are learning that. And this was also a big surprise for me. I didn't know that it's part of the repertoire. Fantastic.
0: Sol Gabetta over dat Martinu-concerto. Ze zegt in de ARD-wedstrijd in München zit het al in een van de keuze of in de keuzelijst die cellisten kunnen kiezen.
2: Surprise for me, I didn't know that it's part of the repertoire. Fantastic.
0: Sol Gabetta over dat Martinu-concerto. Ze zegt in de ARD-wedstrijd in München zit het al in een van de keuze of in de keuzelijst die cellisten kunnen

0: Dus dat het bij een wedstrijd zou horen, dat zou zij wel toejuichen. Net zoals ze toejuicht dat er ook onbekende concerto's in de halve finale zijn opgenomen. Zoals dat van Hofman. Zij heeft het op die manier leren kennen en heel erg leren appreciëren. Sol Gabetta dus. Zij speelde voordien ook al het tweede celloconcerto van Camille Saint-Saëns en nu dus dat van Martinu. En we vroegen haar waarom het zo belangrijk is voor haar om minder bekend repertoire te gaan spelen.
1: I think it's much more fun also to don't play only the mainstream things. I try to give also my students other pieces they play. Everybody, the Haydn C and D major, but not many plays Kraft concerto, for example, which was Antonin Kraft was the first cellist of the Haydn orchestra. So it is very important to get the connections between the musicians of the time and also to arrive to that such a huge, big, important repertoire from other sides. Otherwise, you get bored. First of all, you don't grow because you're growing by learning. And in a way, those pieces which you play probably for the rest of your life, which are exactly the 5, 6, 7 concertos that we have and that I play regularly, if I want that they grow, I need to play much more other pieces and keep my brain discovering. This is the only way I can come back to that repertoire with new eyes.
0: Sol Gabetta vindt het eigenlijk veel leuker om niet alleen de mainstream stukken te gaan spelen. Zoals ook bijvoorbeeld het Kraftconcerto dat hier bij de verplichte concerto's staat. Of de keuze mogelijk, een van de keuzemogelijkheden is in de halve finale. En zo kan je gaan verbanden leggen tussen al die componisten, zegt ze, die van Haydn. Die concerto's zijn bekend, maar Kraft was eerst de cellist van Haydn. En zo krijg je het hele plaatje. Nu, als je alleen maar het mainstream repertoire zou spelen, dan groei je niet als cellist, als muzikant. En dus door andere dingen te ontdekken, komt die groei er wel en doe je ideeën op. En met die ideeën ben je dan extra gewapend om het grote repertoire te gaan aanpakken. Sol Gabetta geeft les, dat vertelde ze al, maar geeft ze haar leerlingen het advies om mee te doen aan wedstrijden?
1: You know, there is a very difficult advice to give when you are teaching. Should they go to competitions? Should they not go to competitions? Because many of the younger people has the impression competitions today doesn't bring as much as they were bringing before. But the most important thing is just the process until the competition. Because never ever, if you don't have this kind of meeting points, moments where you know you need to be ready, because this is the concert life situation, to be ready at one exactly moment where you need to be on perfect level to play the piece through, right? If you take this experience as a human experience, as a life experience, as a technical experience, as to see where are your fragilities and your strengths, I think it's only positive. But of course, the frustrations is also part of the training.
0: Sol Gabetta geeft haar studenten advies om aan wedstrijden deel te nemen. In zoverre je dat min of meer kan aanraden aan studenten, zegt ze. Maar ik vind het wel belangrijk. En zeker het proces tot aan de wedstrijd. Dat is het meest belangrijke. Want je moet op een bepaald moment klaar zijn met een repertoire. Je moet dingen bijleren. En dat is gewoon de realiteit van het concertleven. Je moet naar dat perfecte niveau toe gaan. En dat is in het concertleven niet anders. En zo groei je ook verder als mens en als muzikant. Ze vindt het dus positief om die ervaringen te doen. Of op te doen. Natuurlijk, zegt ze, er hoort frustratie bij zo'n wedstrijd. En daar moet je dan wel kunnen mee omgaan. Maar op zich is het heel belangrijk om het proces om naar die wedstrijden toe te gaan, om dat wel in je op te nemen en daaruit te leren. Sol Gabetta over wedstrijden en over onbekend repertoire. Maar we willen

het ook even hebben over haar nieuwste album. Want dat is helemaal gewijd aan de 19e-eeuwse Franse celliste Lise Christiani. De eerste professionele vrouwelijke celliste die openbaar optrad en voor wie onder andere Mendelssohn zijn enige werk voor cello en piano schreef. En dat is dan weer een schitterende aanleiding voor een gesprek straks met Viviane Spanhoge, zo meteen ook over de grote Belgische cellist Adrien François Servet. Maar eerst Sol Gavetta met Souvenir de Spa van Servet.

0: Sol Gabetta samen met de Capella Gabetta in Souvenir de Spa van Adrien François Servet. En met Servet komen we bij een van de grootste cellisten die ons land gekend heeft, Vivian Spanoge. Jij bent stichtend lid van de Servet Stichting. Hij is van Halle. Ja. In Halle kan je zijn standbeeld bewonderen. Hij is er ereburger van de stad. Mm-hmm. Heeft er ook zijn eigen museum, als ik me niet vergis. Ja. En tot 10:00 vanavond is er hier in Flagey ook nog een tentoonstelling gewijd aan Servet. Nu, wat is zijn grote verdienste?
1: Ik wil eventjes zeggen, ik ben medestichtend lid. Ik ben niet het stichtend lid. Het is eigenlijk Peter François van Halle zelf, die dat uit de grond gestampt heeft en hart en ziel zich voor blijft inzetten. Uw vraag, wat was dus dat, waarom dat Servet belangrijk is?
0: Ja, wat was...
1: Ja, was natuurlijk een van onze eerste grote cello-virtuozen die echt carrière gemaakt heeft tot ver buiten onze grenzen. Hè. Ook voor de keizer in Sint-Petersburg heeft echt heel grote carrière gemaakt. Hij moet een fantastisch cellist geweest zijn.
0: Werd de Paganini van de cello genoemd?
1: Absoluut, dat heeft met grote virtuozen samengespeeld, onder andere met Wieniawski en zo. Wat ik toch fantastisch vond, dat heeft nu niet met zijn belang te maken, maar in die tijd, hij ging te voet met zijn zware cellokisten, dat waren toen nog zware cellokisten van in hout, die te voet van Halle naar Brussel, het conservatorium, kunnen dat voorstellen, dat kunnen we onze dag van vandaag niet meer voorstellen. Maar wat er belangrijk is van hem, is het didactisch materiaal dat hij achtergelaten heeft. Dus we hebben allemaal, meestal in het conservatorium, toch enkele caprices moeten spelen, zijn solo caprices. Nu worden ook voor de wedstrijd zijn etudes voor opgelegd voor de voorronde. Die heb ik gecreëerd samen met Didier Posca, hij drie en ik drie. Maar hij heeft heel veel muziek nagelaten. En zijn belang vind ik ook, historisch gezien, is dat hij het volk ook wilde betrekken. En hij heeft heel veel volksmelodieën of bekende operadeuntjes verwerkt in zijn muziek. Zodanig dat de mensen een herkenningspunt hadden. Zie? Ik heb onder andere een stuk gespeeld, ik weet niet meer precies wat het Souvenir de Venise, en daarin komt mijn hoed van papier. Zie je? Dus dat voor de gegoede Frans sprekende burgerij, ik deed er toch ook Vlaamse liedjes tussen en zo. Dus dat was toch wel erg belangrijk. Hij heeft veel techniek bijgebracht ook. Hè? Want het is aards moeilijk hoor, wat dat je moet spelen.
0: Nou, als ik even Sol Gabetta mag citeren. Ja. Zij zei in een interview dat in uw Servet spelen voor haar hetzelfde is als een workout in een fitnessstudio. Dus dat is al een mooie vergelijking. Is het technisch zo hoogstaand?
1: Het is heel moeilijk, ja. Het is heel moeilijk, zoals Paganini voor de violen. Hè? Mm-hmm. Terecht, met heel veel dubbelgrepen en trillertjes en arpeggio's en over de hele register door. En, dus het doet deugd om zoiets te studeren.
0: Hè? Was dat vernieuwend toen?
1: Heeft hij vernieuwende techniek, ja, daar moet je eigenlijk... Ik denk dat Benjamin Grieux nu een doctoraat daarover gaan doen. Ik vind het altijd zo moeilijk, omdat je dikwijls tegelijkertijd elders ook mensen hebt, zoals Davidov in Rusland, of je hebt Piatti in Italië en zo, die ook daarmee bezig waren. Je bent nooit helemaal alleen om een uitvinding te doen, maar je heeft wel grensverleggend een instrument de mogelijkheid gegeven om verschillende, vooral ook boogtechniek, hè, heel veel arpeggio's enzovoort, en staccati en...
0: Vanavond gaan we een gesprek uitzenden met Benjamin Glorieux over dat doctoraat dat hij maakt. Dus hij zal het nog een beetje verder toelichten. Hij had ook vrouwelijke cellisten in zijn klas. Dat was ook vrij nieuw voor die tijd.
1: In die tijd, ja. Er waren er nog niet zoveel, maar dat is nu helemaal het geval niet meer. Nu is het omgekeerd. Hè?
0: Zijn er nu meer vrouwelijke cellisten?
1: Ja, bijna. Ik had de laatste tijd bijna allemaal meisjes in de klas.
0: Verklaarbaar?
1: Ja. Nee.
0: Toeval.
1: Ik denk dat, omdat de vrouw ook veel meer zelfde rechten krijgt. Dus waarom niet? Vroeger mocht een vrouw contrabas, of een vrouw die trompet speelde, dat was niet gekend. En in de tijd was dat ook voor cello minder gebruikelijk, maar er waren er toch al. Dus,
0: zoals Lise Christian, waarover we het al hadden.
1: Die vroeg gestorven is ook.
0: Een zeer tragisch leven toch gehad heeft. Vivian Spanoge, we gaan naar de recitals. Over een vijftal minuten zal de eerste kandidaat hier op het podium komen. We gaan eens even kijken wat die gaat spelen. Ja? Clara Ditlin, ja, ja. Is dat. Een Franse celliste, mm-hmm. 24. Mm-hmm. En zij koos voor de sonate van César Franck. Vioolsonate.
1: Ja, ja.
0: Maar op cello, ja. Ook vaak gespeeld.
1: Ja, we hebben ze gisteren nog gehoord. Mm-hmm. Hè? Dus ja. Inderdaad, het is een prachtig werk. En ik heb het gisteren ook gezegd. Ik vind het is nu heel gebruikelijk. Het wordt heel veel gespeeld op cello. Het is zelfs al op altvio gespeeld. En Rampal heeft het op fluit gespeeld. Dus ja, een lievelingswerk wordt uiteraard graag gespeeld. Ik vind het nu misschien een beetje jammer op een cello-concours net die sonate mm-hmm. te spelen, zoals je ook de vioolsonate van Brahms, die ik ook heel graag speel. Er is genoeg repertoire eigenlijk om
0: het echte cello-repertoire
1: te spelen, maar dit behoort echt tot het grote repertoire. Ja. Daar kan het zeker geen aanspraak op maken.
0: Mm-hmm. En zij zal door Antoine de Grollet begeleid worden. Mm-hmm. Dan is er Dilshod Narzilayev.
1: Ja, daar wacht ik op ook, ja.
0: Ja, waarom?
1: Ja, omdat hij heel goed speelt.
0: Ja, natuurlijk, ja, maar
1: ik heb niet iedereen gevolgd, maar mm-hmm. ik heb er sommige van in de eerste ronde kunnen horen. En dat was een van die mannen die mij ook opgevallen was. En ja, wat dat ik naar uitkijk.
0: Die meteen
1: wat gaat hij spelen?
0: Je aandacht scherpte. Johannes Brahms, eerste sonate.
1: Dat is een mooie keuze, ja. Mm-hmm. Ja, we hebben nog niet veel Brahms gehad. Brahms van majeur. De Brahms de eerste. Zogezegd minder moeilijk, omdat die voor een amateurcellist geschreven was. Ze is inderdaad technisch minder moeilijk, maar muzikaal blijft het Brahms natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, hè? Maar dus uitkijken, want daar kan je zoveel muziek in tonen. En je moet een prachtige toon hebben om dat te spelen. En ook een zeer goede partner om Brahms eer aan te doen.
0: Daarna
1: want die fuga, derde deel is een fuga, is heel moeilijk. Niet zozeer de noden, maar om een echte goede balans te maken tussen de twee instrumenten.
0: Ja, ja. Voilà, daar kunnen we dan eventjes extra naar kijken of opletten. En George Ligeti, die gaat hij nog spelen als afsluiter. Mm-hmm. Maar het is zover.
1: We gaan
0: luisteren naar Clara Ditlin.
2: Mesdames et messieurs, avant d'accueillir les deux prochains candidats, veuillez, si ce n'est pas encore fait, éteindre à nouveau votre téléphone portable. Please, ladies and gentlemen, make sure your cell phone is switched off again. Thank you. Permettez-moi de vous rappeler également de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van iedereen te bewaren, mag ik u nogmaals eraan herinneren uw telefoon weer uit te schakelen en uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Nous découvrons à présent le récital numéro 1 de Clara Ditlin, page 89, pagina 89. Page 89. Elle interprétera tout d'abord la sonate en la majeur de César Franck en tot slot het verplichte werk Caféine van Harold Noben. Dames en heren, Clara Ditlin aan de piano begeleid door Antoine de Grollet.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Clara Live.
2: Koningin Elisabeth wedstrijd af met Harold Nobin, het verplicht werk Cafeïne. Ze werd aan de piano begeleid door Antoine de Grollet en daarvoor speelde ze César Franck-sonate in A-groot. Clara Dietlin, studenten bij Jeroen Reuling en Gary Hoffman aan de muziekkapel. Koningin Elisabeth, en ze is tweede soliste in het Orchestre de l'Opéra National in Parijs sinds 2023, maar ze nam dit jaar even pauze, waarschijnlijk om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Dan wordt het podium klaargemaakt voor de volgende cellist, Diltsot Narzilayev. Ook hij studeert aan de muziekkapel Koningin Elisabeth bij Gary Hoffman en Jeroen Reuling. Hij is Oezbeek, studeert onder meer ook al in Boston. 28 jaar is hij. 9 jaar geleden was hij hier ook op de wedstrijd. Kwam hij tot in de eerste ronde. En verder heeft hij natuurlijk in Oezbekistan vroeger ook heel wat prijzen behaald en daar ook gestudeerd. Dat is zo'n beetje zijn levensverhaal. Narzilayev zal hier dadelijk het verplicht werk van Nobin komen spelen en de eerste sonate van Johannes Brahms. En ook van George Ligeti, sonate voor cello.
3: Dames en heren, wij ontdekken nu recital nummer 2 van Diltsot Narzilayev. Pagina 127, page 127, page 127. Eerst vertolkt hij Cafeïne, het verplichte werk van Harold Nobin. Vervolgens de sonate voor solo cello van Gheorghe Ligeti. Et enfin, la sonate numéro 1 en mi mineur, opus 38, de Johannes Brahms. Mesdames et messieurs, Diltsot Narzilayev, accompagné au piano par Dana Protopopescu.

0: De Oezbeekse cellist Dilshod Narzilayev samen met Dana Protopopescu aan de piano in de eerste sonate voor cello en piano van Johannes Brahms. Daarvoor speelde hij George Ligeti's sonate voor cello solo en hij begon zijn halve finale proef over de tweede helft daarvan met het verplicht werk Cafeïne van Agold Nobben. Voor hem hoorden we dan Clara Dietlin met haar recital. Zij speelde als groot werk César Franck de sonate voor viool en piano in een versie met cello en van Harold Nobben ook natuurlijk Cafeïne. Vivian Spanoge, je keek uit naar Dishold. Ja. En
1: ik ben een klein beetje op mijn honger blijven zitten.
0: Op welke manier?
1: Op een manier dat ik dus kamermuziek wil hebben op een sonate. Dus vooral die Brahms Mi mineur, dat is een van de grootste en meest gespeelde stukken. Ik ga eerst beginnen met wat ik allemaal zeer goed vind. Hij heeft een prachtige toon, hij speelt met overgave, hij heeft heel veel techniek, dus zeer goede cellist. Zijn plichtwerk vond ik zeer, zeer goed. En hij heeft heel veel panache gespeeld. En dan de Ligeti. Ik heb de masterclass gevolgd van Perini, die het met Ligeti zelf ingestudeerd heeft. En Ligeti was natuurlijk zeer gefascineerd door fractalen. Dat is een wiskundige formule. Ik ga nu niet daarover beginnen, want ik ben geen wiskundige. Maar hij wou alleszins dat in de Moto Perpetuo het doorging. Je mocht niet te veel tijd nemen. Je hebt geen tijd. Je mocht alleen maar de kleine ritenudels doen die in de partituur staan.
0: Dus hij wou geen vrijheid. Ja. Ja.
1: En ik vond zijn dialogo van Dilshod heel sfeervol. Dat vond ik heel erg mooi. En het was goed gebracht. Het nodigde uit tot luisteren. En in zijn Moto Perpetuo, wat wel veel beter was dan die Russische jongen van gisteren, want die had veel te vlug genomen. Het was niet meer verstaanbaar. Hij heeft heel goed begonnen, maar heeft zijn tempo niet gehouden. En dat dit terugkomt ook in de Brahms. Ik vind er is niks mis mee met tempo houden. Het doet me zelfs een beetje denken. We hebben allemaal een tijd op onze aarde. En die tijd is ons gegeven. Gebruik hem wel en zie niet om, zeg maar. Doe hem wel. Maar het is een feit dat timing en tempo maken een kader voor een stuk. En als je daar te los mee omgaat, ja, dan ga je een beetje de structuur veranderen en verlies je de context en de structuur van het stuk.
0: En dat heb je hier een beetje gehoord.
1: Ja, en dan de balans was veel beter dan bij het andere meisje. Bravo aan Dana Protopescu, die hem zeer goed gevolgd heeft. Maar in deze twee kandidaten, dat wou ik bedoelen met honger, ze kijken niet genoeg, niet van oogcontact toe, maar ze houden te weinig rekening met wat er aan de piano gebeurt. Dus hij heeft prachtig zijn partij gespeeld, zeer goed. Behalve hier en daar intonatie een beetje te hoog. Ik denk dat hij niet zozeer tevreden was, ook al in de Ligeti. Maar het is geen osmose geworden. Zoals met de Maria Zaitseva, met haar mama bijvoorbeeld. Of Kabalevski. Het was geen osmose, omdat ik heb de indruk dat hij zegt, oké, de piano moet volgen en ik doe mijn ding. Dat heb je duidelijk gehoord, bijvoorbeeld in het trio van het middendeel, van het tweede deel. Die optijd was zelden samen. Zo van die, dat zijn kleine dingen. Maar, en ik zou alleen graag alleen lof zingen. Maar we zijn hier wel op de Elisabeth Concours. En ik vind dat we het vaandel hoog moeten houden. Ja. Zie je? Dan het meisje die ons in de Michael Haydn ook al getoond heeft gespeeld. Zeer goed. Ze heeft een zeer schone vibrato. Een mooie intonatie. Ze kent haar cello heel goed. Maar de pianist. Ik weet niet wie dat die jongen is. Maar die Frank, sorry, maar dat kon niet. Dat was de Frank van gisteren trouwens ook. Hier ook dat meisje heeft zeer goed haar partij gespeeld. Maar de pulsatie was er niet. Samen, zeker niet. Er was geen echte opbouw. Er was niet genoeg expressie. En als ze dan haar plichtwerk gespeeld heeft, dan dacht ik, wow. Dan was ze in één keer veel meer, wat ik noem, in haar element.
0: Ja.
1: Zie je? Mm-hmm. Dus het samenspel. Want we zijn hier niet op een cello-wedstrijd, denk ik. Want of dat je nu viool of zang of cello hebt, het gaat hem over de muziek te brengen. En ik heb het al gezegd gisteren ook. Grootse werken breng je met twee. Ja. En moet je met twee werken. Dat is wat ik...
0: Het is natuurlijk weinig tijd om hier met twee het op punt te stellen.
1: Ja, maar je moet het hier niet doen. Hè. Je moet het in je hele houding, in je hele benadering van muziek. Je speelt geen cello, maar je maakt muziek. En de cello is geen middel. het is geen doel, het is een middel om muziek te maken. Mm-hmm. En die stukken, vooral Frank, want dat is nog een punt ook. Het is in feite voor viool geschreven. En dus de textuur is gemakkelijker te verwezenlijken met viool en met cello, die heel tijd in die lage registers zitten. Ja. Dus ja, daar heb ik toch wel...
0: We moeten jammer genoeg afronden.
1: Spijtig,
0: ja,
1: want ik zou veel meer
0: ja, dat voel
1: in detail
0: dat
1: kunnen
0: ik.
1: Willen doorgaan.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, er komt nog een finale. Ja, en dan nodigen we je heel graag uit om daar te komen. Bij Katelijne Boon op 29 mei.
1: Dank u.
0: En ook het slotconcert, daar zal jij te gast
1: zijn. Ik kijk er zeker naar uit.
0: Daar kijken we allemaal naar uit. Dank je wel, Vivian Spanhoven. Zo, deze voorlaatste halve finale sessie zit erop. Vanavond gaan we echt in de laatste rechte lijn. We spreken een laatste keer af om 20 uur hier in Studio 4 van Flaget. Nog 4 halve finalisten die hun proef zullen komen spelen. 2 keer Hofman, 2 keer, of 1 keer Hofman, 1 keer Kraft en 2 recitals gaan we horen. Mijn gasten zijn Karel Stijlaerts, Martijn den Dievel, Tim Durink. Hopelijk bent u er ook om 8 uur via Clara, VRT Max of op het kanaal van Ketnet. Tot straks.

0: is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De minderjarige bestuurder van het dodelijk verkeersongeval afgelopen nacht in Brasschaat had geen rijbewijs. In Brussel hebben tienduizenden de 30e editie van de Pride bijgewoond. En in Wenen wordt betoogd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De bestuurder van de auto van het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat afgelopen nacht had geen rijbewijs. Ook geen voorlopig, dat meldt het parket. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. Hij zat op de achterbank. Een jongere, de bestuurder, is nog altijd in levensgevaar. De drie anderen zijn zwaar gewond. Ze zijn allemaal minderjarig, tussen de 16 en 17 jaar. Lieselot Klaases van het parket van Antwerpen.
1: De eerste vaststellingen die lijken erop te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
0: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is heel de dag gezocht naar een vermiste man van 56 uit Harelbeke, West-Vlaanderen. Hij verdween in oktober vorig jaar. Zo'n 130 politiemensen zochten mee over een afstand van 56 kilometer. Het was een standaard zoekactie, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Natuurlijk, de omgeving maakt het wel heel specifiek, omdat we naast de oude snelweg aan het zoeken zijn. Maar we richten ons vooral in de nabijgelegen omgeving van dus de pechstrook. We gaan ervan uit dat hij dit traject heeft afgelegd, of toch tenminste het voertuig. En daarom is het ook nog eens een oproep naar eventuele getuigen dat die nacht van 12 op 13 oktober langsheen het traject misschien een voertuig hebben zien stilstaan, dan wel de vermiste en of het voertuig hebben opgemerkt op een van de parkings.
0: De vermiste man reed met een grijze Volkswagen Golf. In het centrum van Brussel loopt de 30e Pride stilaan op zijn einde. Tienduizenden mensen kwamen kijken of deden mee vandaag met de optocht die de Holy Bee en transgendergemeenschap viert. Een verslag van Nina Verhagen.
3: De Pride viert dit jaar zijn 30e verjaardag. Er is veel veranderd.
4: Het grootste verschil is de diversiteit. Als ik terugkijk naar mijn eerste Pride, toen was het wit. En nu is het kleurrijk.
3: Tolerantie tegenover mensen die anders zijn, stijgt niet overal. Wel een tegendeel.
5: We zien helaas in heel veel landen de repressie die oprukt. We hebben hier vandaag de voormalige voorzitter van Amnesty Turkije te gast. Riskeert 3 jaar cel omwille van zijn activisme voor LGBTI+-rechten.
3: In België lijkt de aanvaarding van de regenbooggemeenschap mainstream. Maar recent is de weerstand gegroeid, zeker bij jongeren.
6: Ik zie dat de verrechtsing van de maatschappij, dat mensen, zeker jongeren, vaker intolerant zijn dan vroeger. Ik denk dat het internet een heel grote rol speelt. Dat mensen bang zijn om uitgesloten te worden als ze niet meedoen met die intolerantie.
3: Behalve politiek. Is de Pride ook een feestje natuurlijk.
7: Ja, dat is gewoon niet even meelopen. Ja, en vanavond is dat à volonté in het centrum van Brussel natuurlijk. Hè.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe verloopt de manifestatie?
8: Wel voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten. Maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
0: Dankjewel, Gianni. In Londen, in het Verenigd Koninkrijk, betogen tienduizenden aanhangers van uiterst rechts tegen het Britse migratiebeleid. Het is de tweede manifestatie die wordt georganiseerd door de uiterst rechtse Tommy Robinson. Tegelijkertijd is er in Londen ook een pro-Palestijns protest aan de gang, eveneens met enkele duizenden betogers. Voorlopig verloopt alles rustig. De politie hield de twee groepen strikt gescheiden. Tot nu toe zijn een tiental mensen opgepakt. In Congo, in Centraal-Afrika, zijn nu al zeker 80 mensen gestorven aan de zeer besmettelijke ziekte Ebola. Van zo'n 250 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is één persoon overleden aan Ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met leiders Racing Genk en Standard, die over een kwartier tegen elkaar spelen. In Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is een van de twee Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. En in de wielerronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen na een solo van zo'n 10 kilometer. Voor Narváez is het zijn tweede overwinning in deze Giro. De Portugees Afonso Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt, af en toe regen. In de namiddag fellere buien, eventueel met onweer, en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger, tot 25 graden vrijdag. We begonnen dit nieuws met een update over het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht in Brasschaat. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Vier andere minderjarigen raakten zwaar gewond. Eén van hen, de bestuurder, verkeert nog in levensgevaar. Volgens het parket had hij geen rijbewijs. Meer op vrtnieuws.be.

0: blijf verwonderd. Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de

Ella Fitzgerald en Duke Ellington met zijn orkest. En it don't mean a thing if it ain't got that swing. En zo is dat. We swingen dan ook gewoon nog even door.

de instrumentale versie van Pick Yourself Up, een populair lied uit 1936. Pick Yourself Up, Take a Deep Breath, Dust Yourself Off and Start All Over Again. Een prima motto om op een zaterdagavond aan je weekend te beginnen. Gelukkig kom je met muziek ook al een heel eind en met de liefde. I've Got My Love To Keep Me Warm met Stefan Grappelli op viool. Net als Yehudi Menuhin met Mark Fossett en Martin Taylor op gitaar en Jack Sewing op contrabas.

Heerlijk nummer van Serge Gainsbourg, gezongen door de enige echte Brigitte Bardot. Je me donne à qui me plaît. En daar zijn een aantal sujets bij die haar een loer gedraaid hebben, om het zo maar eens te zeggen. Classical music meets jazz in het volgende nummer, want als u goed luistert, werkelijk heel goed luistert, dan zal u er een stukje Ravel in herkennen. The lamp is low.

The Lamp is Low in de versie van Buck Clayton, Hal Singer, Herbie Hall, Vic Dickinson, Al Williams, Gene Ramey en Marquis Foster. In 1969 maakte de Braziliaanse gitarist Lorinda Almeida er een bossa nova van. Laat een ritme ook bij Carmen McRae in de Too Much in Love to Care.

Carmen McRae, Too Much in Love to Care. Bebo Valdez neemt het ritme mee naar zijn piano voor Yesterday's El Manicera.

Een welverdiend applaus. El Manicera voor Bebo Valdez aan de piano en Javier Colina op contrabas, intiem en live dus at the Village Vanguard. Compay Segundo en Eliades Ochoa met Chan Chan nu. Het is de openingstrack van het album dat Segundo samen met Ochoa en de Buena Vista Social Club maakte en dat hun internationale doorbraak betekende.

Ja, Los Machucambos met hun versie van de kakkerlak La Cucaracha, een Spaanse traditional. En dit komt uit Mi Nina Lola, het tweede album dat Concha Buica maakte in 2006. Loca. Lele.

We gingen van Spanje naar Kaapverdië voor Cesaria Évora, hier samen met de Spaanse Pedro Guerra en Tiempo y Silencio, deels in het Spaans en deels in het Portugees. Marlène Peyrou doet het hier alleen in het Frans, maar wel met een licht Amerikaans accent.

Careless Love, het album dat Madeleine Peru uitbracht in 2004, was dit J'ai deux amours. Als Frans-Amerikaans heeft ze een diepe liefde voor Parijs ontwikkeld, waar ze als tiener veel tijd doorbracht en eigenlijk ook wel een beetje haar carrière begon. Door en door Frans was Charles Trenet, Maurice Chevalier met Y'a de la joie.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.

J'attendrai, een oorspronkelijk Italiaans lied dat we vooral kennen in de versie van Dalida uit 1975, maar hier gezongen door Rina Ketty. Michelle Pfeiffer zat, lag bovenop een vleugelpiano toen ze in 1989 in de film The Fabulous Baker Boys Making Whoopi zong. Probeer u dat beeld even voor de geest te halen. Klaar? Oké, we zijn vertrokken.

Love Me Tender is niet gezongen door Elvis Presley, maar gespeeld op piano door Baptiste Trottignon. En omdat we maar niet genoeg kunnen krijgen van, en hopen dat dat ook bij u het geval is, doen we nog een beetje Franse melancholie bij.

Jean Sablon met Vous qui passe sans me voir. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça fait du mal. Genoeg getreurd. We gaan naar Mexico voor wat opbeurende muziek. Want de Mexicaanse zon doet alle ellende smelten als sneeuw voor de... U weet wel.

Pingüinos del Norte met Los Dos Hermanos. Even uitblazen van al dat muzikaal geweld nu met Melody Gardot en met Jacques Morelbaum op cello.

Ja, wat een heerlijk mooi nummer is dat van Melody Gardot samen met Jacques Morellenbaum en La Llorona, een Mexicaanse traditional. En dan brengen we nu hulde aan de Congolese rumba met Guitariparo.

Guitari Baro met het gelijknamige album. Het gitaartrio was een tijdje geleden keuze van Clara ook. Over gitaar gesproken, Mirt in de Kouter kan er ook weg mee.

Myrthe in de Kouter met Moribondo, samen met Gabriel Rios, met Thomas de Smet op contrabas en Roel Poriot op percussie. Dateert al van 2009. Heel recent is dit album Serenades of Spain, of Serenades of Spain, van een van onze beloftevolle twintigers, Emma Wills, hier met de nummer van Paco de Lucía, Fuente y Caudal.

Pure schoonheid van Paco de Lucia via Emma Wills, een Clara Twintiger. En net voor het hier allemaal afgelopen is, hebben we nog wat flamenco-muziek voor u klaarstaan. Proloco y epiloco.

Prologo y epilogo met Vincente Amigo op flamenco-gitaar, Mike McGoldrick op fluit, Ewan Vernal op contrabas en John McCusker op viool. En dan sluiten we zoals altijd af met dat plotse einde, Sudden Exit van Jorgen Emborg. En we gaan ook meteen rechtstreeks naar Flagey voor de slotdag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Halve finale voor cello met Nicole van Opstal. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara. Goedenavond en opnieuw welkom in Studio 4 van Flagey voor de laatste sessie van de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. We zitten in de laatste rechte lijn naar de proclamatie. Vanavond laat, hopelijk rond middernacht, weten we welke 12 kandidaten mogen doorstromen naar de finale van de derde Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Voor deze laatste vier cellisten van vanavond staat er dus bijzonder veel op het spel nog. Ik ben Nicole van Opstel en ik ben heel blij dat ik Karel Stijlaerts mag verwelkomen om mee te luisteren en mee te evalueren. Karel is sinds 2008 solocellist van Brussels Philharmonic. Hij doseert aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij is cellist van het trio Phoenix en sinds 2017 ook begeleider van kandidaten tijdens de eerste ronde van deze wedstrijd. En vorige week zat hij dus letterlijk naast heel wat kandidaten op het podium om ze te begeleiden in hun Boccherini-sonates. Karel, welkom.
1: Dank u. Heel blij hier aanwezig te zijn.
0: Hoe gaat het ermee? Want je was even in het buitenland.
1: Ja, we zijn woensdagavond naar Hamburg gevlogen met Brussels Philharmonic. En we hebben daar donderdagochtend om 11 uur een mooi concert gespeeld. En donderdagavond teruggevlogen.
0: Ja. Een mooi concert, ook een beetje gelinkt aan deze wedstrijd.
1: Ja, want een van de solisten in het trippelconcert van Beethoven was Ha-Yoon Choi.
0: En dan is het altijd een blij weerzien, want ik denk dat jullie haar begeleid hebben, hè? In de finale toen.
1: Ja, Brussels Philharmonic heeft toen de finale begeleid. Dat was die fenomenale uitvoering van Lutoslavski, het celloconcerto.
0: Ja.
1: En het weerzien is altijd leuk met finalisten, maar met cellisten in het algemeen.
0: Heb je toen
1: altijd
0: een band opgebouwd met haar?
1: Nee, niet speciaal. Ze zat in haar bubbel.
0: Ook. Ja, terecht.
1: Maar als ik ze nu terugzie, is dat heel aangenaam en collegiaal en vriendschappelijk. Ja.
0: Ja. En vorige week was ze hier, ook een mooi kader.
1: Prachtig.
0: Om de eerste ronde te begeleiden, ja. Cellisten. Twee ervan zijn in de halve finale. Ja. Rorik Cunningham en Theresa Laun. Allebei hebben ze gisteren hun halve finale proef gespeeld, of het tweede deel ervan. Heb je tijd gehad om hen verder te volgen deze week?
1: Toch wel, hè. Ik heb tijd vrijgemaakt. Vaak 's avonds laat, na de activiteiten. Ik heb heel wat van de kandidaten gevolgd. In hun concerten of soms in het recital. Rory Cunningham heb ik zowel in zijn recital als in zijn concert.
0: En wat vond je ervan? Want je hebt dan toch een andere band, hè, met hen.
1: Ja, wel, hij heeft mij heel erg kunnen bekoren. Dat is die man die zit in het Boston Symphony Orchestra als tutist. En in datzelfde orkest zit ook Christine Lee, die ik ook begeleid heb. Ik geloof in 2017. En zit nog een derde cellist die ook meegedaan heeft en de halve finale heeft gehaald, geloof ik.
0: Ja, dus vele.
1: Ongelooflijk, hè.
0: Ja, vele van hier.
1: Ja, hij heeft op mij een zeer mooie indruk gemaakt. Het is niet de meest excentrieke cellist, maar als je hoort wat hij op zijn cello doet, dat overtuigt me toch wel.
0: Ja. Ja, maar er zijn hier heel veel straffe cellisten, dus
1: absoluut.
0: Het is heel spannend om straks dan te horen welke 12 zullen doormogen. Maar er moeten er nog 4 spelen, of er mogen er nog 4 spelen. Nu, jij kon van heel dichtbij maken hoe die jonge cellisten omgaan met stijl, met spanning ook, met muzikaliteit. En ooit zei je, na 5 minuten weet je welk vlees je in de kuip hebt. Is dat zo, als je dan die echte eerste ronde verschillende mensen kan je al aanvoelen van, oké, deze maken veel kans?
1: Ja, dat kan ik aanvoelen. Maar er zijn er heel veel die heel veel kans maken. Er zijn er eigenlijk maar een paar waarvan je op voorhand weet dat zal moeilijk worden om door te stoten naar de halve finale. En dan, sommige kandidaten hebben de zenuwen toch nog niet onder controle. De meeste wel, maar sommige niet. En dat is heel erg jammer. Maar dan is het de rol van de begeleider om hen proberen toch op hun gemak te stellen.
0: Ja, ja. En lukt dat? Je hebt daar al ervaring mee natuurlijk. Hè, om
1: dat te denk doen. Het wel, want de meesten zeggen mij toch dat het heel aangenaam is om met begeleiders te spelen die rust en kalmte uitstralen. Mm. En ik denk, en dat wou ik toch even meegeven, dat de begeleiders, zowel cellisten als pianisten, allemaal van een fantastisch niveau zijn en ook allemaal heel fantastische mensen zijn.
0: En een helse job hebben toch ook, hè? Een
1: helse job, dat is waar, ja.
0: Heb je soms de neiging om het om pedagogisch in te grijpen?
1: Dat doe ik liever niet. Maar soms geef ik ze wel handige tips mee in verband met timing. Qua techniek moeten die mensen allemaal niet te veel niet meer leren natuurlijk. Maar qua ervaring, qua interpretatie, daar blijf ik ook liever af. Maar soms timing, dat ik zeg, als hier een beetje meer tijd genomen wordt. Als deze noot een beetje langer is, vooraleer je verder gaat in frasé, dat zou eigenlijk nog mooier zijn. Dat soort zaken. De openingsakkoorden van sonate 15 bijvoorbeeld. Als dat een beetje te agressief is, dan grijp ik ook in.
0: Ja. Ondertussen is er applaus voor de koningin, die deze avond, deze laatste avond, ook komt bijwonen. De jury heeft al plaatsgenomen en nu dus ook de koningin.
1: Die koninklijke aandacht is toch wel fantastisch.
0: Ja, toch, hè? Toch. En als zij gearriveerd is, dan kunnen we beginnen. Dus dadelijk zal de eerste halve finalist van deze avondsessie, van deze laatste avondsessie, aangekondigd worden. En het zijn twee halve finalisten die hun klassiek concerto zullen spelen. Met dus eerst Marcus Michelin.
2: Majesté, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous pour ce dernier soir de demi-finale du concours Reine-Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, one last time here in Flagey, good evening and welcome. Binnen enkele ogenblikken zullen de vier laatste kandidaten in hun concerto of hun recitaal optreden. Vanavond, rond middernacht, en na een heel spannend week, zullen de 12 namen van de door de jury gekozen finalisten hier in Studio 4 bekendgemaakt. La proclamation par le jury des 12 finalistes se fera ce soir, autour de minuit, ici même dans le Studio 4. Around midnight, tonight, we will finally know who the 12 finalists of this year's thrilling edition of the Queen Elizabeth competition are. Het moment is nu gekomen om u eraan te herinneren uw telefoon uit te schakelen. Please, ladies and gentlemen, make sure your cell phone is turned off. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, éteindre votre téléphone portable. Merci. Nous accueillons tout d'abord Marcus Michelin. Page 123, pagina 123, page 123. Il interprétera ce soir le concerto en ut majeur, opus 4, de Anton Kraft, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Majesteit, dames en heren, Marcus Michelin, en dirigent Van Mardirossian.

0: En dat was Marcus Michelin samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Geleid door Van Mardi Rossian met het concerto van Anton Kraft. En we gaan het nog missen. Het was de laatste keer dat we het hier hoorden op de Elisabeth-wedstrijd. Straks komt Hofman er nog aan. Opnieuw begeleid door datzelfde orkest. En de voorzitter van de jury, Gilles Dure, wil iets zeggen.
1: Majesteit, dames en heren, mesdames et messieurs. Aan het einde van deze intense week richt ik mij in naam van de ganse jury vandaag heel graag tot het orkest. Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en zijn dirigent Van Mardi Rossian. Je vous en prie, maître, rejoignez, s'il vous plaît, l'orchestre. APPLAUSEMENTS.

Majesteit, dames en heren, we verwelkomen nu Taeyeon Kim, pagina 104 in uw programmaboekje, à la page 104, page 104. Zij zal het concerto in D groot van Leopold Hoffmann vertolken, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardi-Rossian. Majesté, mesdames et messieurs, Taeyeon Kim et le chef d'orchestre Van Mardi-Rossian.

0: Ja, veel enthousiasme hier in de zaal voor Taeyeon Kim. 20-jarige Koreaanse die hier het concerto van Leopold Hoffman speelde. Taeyeon Kim samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Marguerite-Rossian. En Taeyeon Kim die liet optekenen dat haar motto is: je moet eerst een goed persoon zijn om een goed muzikant te kunnen worden. En dat had ze van haar leerkracht, Mr. Willy. Ja, eerst een goed mens zijn en dan een goed cellist.
1: Dat vind ik een zeer goed motto, hè. En ja. Ik had eigenlijk de gelegenheid.
0: En dit is nog even een applaus voor de koningin die het podium opgaat. Want zij gaat nu even een praatje maken met de muzikanten van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. En ondertussen kunnen wij verder praten.
1: Ja, wel, ik had de gelegenheid om na de eerste ronde al even met haar te praten. Mm-hmm. En het viel mij toen al op dat het een hele mooie persoonlijkheid is. Iemand die zeer zonnig is. En dat vertaalt zich ook op het podium. Ja,
0: ja, ja. Met grote gebaren. Met,
1: Ja, en ook het samenspel met het orkest. Ook zin om samen muziek te maken. Dat zie je direct. En dat denk ik dat hoge ogen scoort bij de jury. Hè? Mm-hmm. Want mijn allereerste idee dat ik genoteerd heb is: de kracht van live muziek is toch wel ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ik heb de meeste kandidaten thuis gehoord, via online eigenlijk. Mm-hmm. Weliswaar met een goede hoofdtelefoon. Maar het is toch anders hier in de zaal. En dat heeft me zo direct gegrepen bij de keel. De klank van het orkest ook. Die doen het eigenlijk fantastisch ook. Hè.
0: Altijd zo bewierookt wordt. Het is echt,
1: De voorzitter van de jury, Gilles Ledeur, heeft het mooi verwoord. Hè. Het is een prachtig orkest en een ongelooflijke dirigent. Ik denk dat we met Brussels Philharmonic ook wel eens graag met hem zouden willen werken. Want hij is zeer duidelijk in zijn aangeven. Hij vangt de cadenzen van de solisten rimpeloos op. Hij houdt het orkest in bedwang. Hij weet perfect wat er gaat gebeuren. Het is een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Is het orkest dienend in deze rol? Of niet noodzakelijk in die mate?
1: Jawel, dienend. Ja, laat ons zeggen, uiteraard is het orkest dienend. Maar het moet toch ook meegaan in de flow van de kandidaten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het laatste deel van dit prachtige Hoffman cello concert. De energie die van meet af aan de toon zet, is gewoon heerlijk om te horen. Ja. Dat maakt een mens blij. En zij gaat er gretig op in. En het is een mooie symbiose tussen de twee.
0: Ja, dus ik kan wel samenvatten dat je het prima vond wat ze deed.
1: Ik heb ze in elk geval op mijn lijstje staan voor de finale. Ja.
0: Heb je haar recital gehoord, Martino?
1: Ja, vanmiddag even snel, omdat ik haar nog niet gehoord had. Heb ik haar eventjes beluisterd. En dat was voor mij eigenlijk het opgelegd werk, Café en daar vond ik ze niet zo geweldig in. Vond dat minder.
0: Er zijn sterkere versies geweest.
1: Er zijn zeker sterkere versies geweest, boeiendere versies. Mm. Het was een beetje, vond het bijna, als ik dat woord mag gebruiken, braafjes. Het miste ook een beetje spirit naar het einde toe. Mm. Maar Martino was natuurlijk wel echt de moeite om naar te luisteren. Dat meisje heeft een zeer goede technieken en een zeer mooie klank ook. Want dan moet ik ook zeggen, de klank hier in de zaal live is toch anders dan thuis op de hoofdtelefoon.
0: Zo is het altijd. Ja,
1: die klank komt via de micro's binnen en je hoort dan eigenlijk misschien wel beter in sommige gevallen het instrument. Maar zij had er absoluut geen probleem mee in het concerto van Hoffman om die mooie celloklank de zaal in te sturen.
0: Ja, prachtig. Ze is wel wat wedstrijden gewoon. Dus dan zal ze ook de stress wel aan kunnen. Doet jaarlijks een grote internationale wedstrijd mee. En ze won in 24 de eerste prijs in de Lutoslavski-wedstrijd.
1: Ja, kijk.
0: Ook niet min. Ja. Dus de stress, je zag dat wel, hè, dat die zeker niet aanwezig of niet merkbaar aanwezig
1: die was. Die
0: was
1: er niet.
0: Alleszins.
1: Ja. Er zijn mensen die dat nu helemaal graag doen, hè, wedstrijden spelen. Ja.
0: Ik hoor het je met een beetje ongeloof zeggen.
1: Ja, ja, dat zit in je karakter. Als, je, ja, als dat de weg is die je wil volgen, dan, ja, dan is dat fijn. Hè?
0: Ja, en Sol Gabetta, ja, in een interview dat we vanmiddag lieten horen,

0: Klaas van der Bouwheden.
1: Clara Live.
2: Bijvoorbeeld, wat een fantastisch idee om die Haydns, die eventjes absoluut formidabel zijn, ja, qua concert, maar die zo vaak gespeeld worden, om die even aan de kant te schuiven en Kraft voor te stellen. Wat een fantastisch concerto. Kraft en dan Hofman, ook nog eens een fantastisch concerto. Ik ken ze, eerlijk gezegd, ik ken ze allebei niet.
3: De meeste cellisten komen hier toch van, ja, kijk, we hebben ze nu even bekeken.
2: Nu ken ik ze.
3: Ja. Ja, nu kennen mensen die het hier gevolgd hebben ze allemaal wel. Ja.
2: Ja.
3: Ja, het is een ontdekking. Niet iedereen is er enthousiast over, maar kom, het is een ontdekking.
2: Okay. Ja, dat begrijp ik niet, dat je daar niet enthousiast over kan zijn. Want zowel Kraft als Hofman, Hofman is geschreven rond 1770, Kraft veel later, in 1805. Maar het zijn toch allebei concerti die hun tijd weerspiegelen. Mm. En die bijzonder goed geschreven zijn. En eigenlijk, Hofman is zeer transparant als concerto. In de Kraft had ik een beetje het probleem met de eerste kandidaat, Marcus Michelin, dat hij moeilijk doorkwam. En ik vroeg mij af hoe dat zou komen. Maar ik denk dat in die passages met snelle noten in het eerste deel, dat daar het orkest redelijk dik geschreven is. En dat voor de muzikanten bijzonder moeilijk is om daar in die dienende rol, zoals jij zegt, te kruipen. En de solist niet te overspelen.
3: Ja.
2: Maar het kan misschien ook eens voor een stukje aan zijn techniek liggen. Maar bon, daar gaan we het niet over uitweiden, denk ik.
3: Maar vond je zijn Kraft mooi?
2: Ja, ik vond u zeker vast mooi. Hè.
3: Ja.
2: Maar ik had toch wel een aantal bemerkingen. En we zitten nu helemaal op de Olympische Spelen van het cellospel.
3: Zo is het.
2: Dus de moeilijkheidsgraad van de concerto kan misschien iets hoger liggen dan Hofman.
3: Ja.
2: Maar als je dan op regelmatig intonatie hoort, ja, die min of meer oké is, dan denk ik dat je punten verliest. Het gaat hem om de punten. Hè.
3: Ja, uiteindelijk wel.
2: Jammer, hè.
3: Als er 24 zijn, maar, en er mogen er 12 verder.
2: Ja. De jury moet streng zijn. Mm. En ik heb helemaal geen zin om streng te zijn, maar ik bedoel, dat heb ik wel gehoord, dat intonatie af en toe te wensen overliet. En dat kan je van Tae-jung Kim niet zeggen, alhoewel ze zich in de cadens van het eerste deel is ze er ook even van de koord gegaan. Maar ik bedoel, dat is ook maar menselijk. En dat is eigenlijk helemaal niet erg als dat gebeurt. Want dat is wat we noemen ongelukken.
3: Ja, ongelukjes. Ja. Die gebeuren.
2: Die gebeuren gelukkig genoeg.
3: Oké, Karel Stijlaert, dankjewel. Je mag even gaan pauzeren. Ik wil even nog zeggen, je bent cellist van het trio Phoenix, speelt al 20 jaar samen met Shirley Laup en Tony Nijs. En uit jullie album met de Goldberg-variaties van Bach gaan we nu een stukje spelen. Het is gearrangeerd voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky.
2: Klopt.
3: En we hebben gekozen voor de aria In Memoriam Glenn Gould en de eerste variatie daaruit. Dus,
2: fantastisch, daar ben ik heel blij om.
3: Gaan even luisteren.

0: Het trio Phoenix met Karel Stijlaerts op cello en een deeltje uit de Goldberg-variaties, maar dan in een bewerking voor strijktrio van Johann Sebastian Bach oorspronkelijk. En ondertussen heeft dirigent Martijn den Dievel plaatsgenomen. Hij is zelf cellist, maakte de voorbije jaren vooral indruk als dirigent internationaal. Hij won de prestigieuze Deutscher Dirigentenprijs, werkte al met orkesten als het London Symphony Orchestra, het Concertgebouw Orkest Amsterdam en BBC Symphony Orchestra, dat hem na zijn debuut vorig jaar prompt uitnodigde om terug te komen voor een studioconcert onlangs op 27 april. En vorig jaar won hij nog de Ultima voor muziek, maar het belangrijkste is misschien wel dat hij sinds dit seizoen officieel chef-dirigent is van Symfony Orkest Vlaanderen. Dag Martijn den Dievel, welkom.
1: Goedenavond.
0: Dat is al een hele intro. Dat kan erop wijzen dat jouw carrière als dirigent echt wel als een trein loopt.
1: Ja, ik kan mij zeker niet beklagen. Meer zelfs, ik ben heel blij dat ik, ondanks mijn jonge leeftijd, al daar sta waar ik mag staan. 30 jaar is natuurlijk binnen dirigentenwereld nog steeds zeer jong.
0: Diep jong, ja.
1: Maar ik had niet kunnen dromen dat het zo goed zou gaan toen ik aan mijn studie begon. En dat ik zo snel daar zou staan waar ik vandaag de dag sta.
0: Ja, fantastisch. We zijn hier op de Koningin Elisabeth-wedstrijd en jij bent cellist. Wat is je band met de wedstrijd?
1: Maar dat is een gegeven, denk ik, dat elke jonge muzikant in België, waarmee elke jonge muzikant opgroeit. Ik heb als kind heel vaak ook de finale avonden gekeken op televisie.
0: Gekluisterd.
1: Aan de buis, ja. De eerste deel, daarna moest ik gaan slapen. Dus dat was dan met de radio in mijn kamer in het geniep nog aan. Elk jaar wel gevolgd. En ook dan toen ik in Brussel studeerde met mijn studiegenoten, weddenschappen afgesloten. En zelf ook shortlists gemaakt. Ja, wie gaat het worden? En daar blijf je natuurlijk mee bezig. Ja.
0: Anderen doen dat met het Eurosongfestival in hun jonge jaren. Maar wij bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nu, je bent zelf begonnen als cellist. Kijk je hier nu of heb je nu geluisterd als cellist of als dirigent of beide?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vloek van muzikant zijn. Dat je eigenlijk nooit meer naar een concert kan gaan zonder je professionele oren aan te hebben. Soms wens ik mij dat ik gewoon neutraal kan gaan luisteren en mij laten fascineren door alles wat er te horen is. Maar natuurlijk heb je een hele background mee. En in de laatste tijd toch, vooral als dirigent, mijn cello is al een tijdje niet meer bespeeld. Na een tijd, ja. Die tijd is er gewoon niet. Een dagje 24 uur. Dus naast de repetities en het reizen, ja, moet je al die partituren voorbereiden. Als het even kan, ook nog iets meer dan alleen maar de partituur, maar ook een klein beetje inlezen over de componist, over de omstandigheden waarin die werken geschreven zijn. Dus het instrument zelf is helaas al een tijdje verdwenen uit mijn leven. Maar natuurlijk kijk ik met heel veel respect naar nu net ook die twee jonge mensen die aardmoeilijke concerti spelen. Je voelt nog de stress van bijvoorbeeld die duimpositie in dat krachtconcerto wat helemaal omhoog gaat. En prachtig gespeeld en prachtig geraffineerd afgewerkt. Dat kan ik alleen maar zeggen, chapeau, dat is iets wat je natuurlijk als cellist extra bewust waarneemt hoe moeilijk dat is om die dingen zo fijn te spelen. Ja.
0: Ja, en wat vond je van de samenwerking met het orkest?
1: Ja, ik vind het ook enorm indrukwekkend hoe zowel orkest als dirigent, juryvoorzitter, bedankt het orkest ook inderdaad voor de joie, dus voor de speelvreugde, de goesting die je bij het orkest ziet.
0: Die we heel de week gezien hebben.
1: Heel de week gezien. En ook op deze laatste avond nog, alsof het de eerste keer is met elke solist. En ook razendsnel inpikken op de minste tempowissels. Dat is ook niet evident. Ik heb net vorige week met mijn orkest in Duitsland een vioolwedstrijd gedirigeerd. En dan moet je, je bent echt op je kievief. Je moet bij elke kandidaat, zeker als ze een aantal keer dezelfde concerto spelen, echt met gekleurde post-its werken, want die neemt daar wat meer tijd en dan moet je allemaal kunnen opvangen.
0: En daarbij, op het moment zelf.
1: Op het moment zelf zijn die mensen natuurlijk ook nerveus. Hè, dus er gebeuren natuurlijk altijd ook nog andere dingen in de opvoering dan in de repetities. Ik zou alleen maar zeggen, chapeau aan dirigenten en muzici om dat zo met nog zoveel goesting te doen en ook diezelfde precisie nog te kunnen meenemen op het podium.
0: Want het is een verantwoordelijkheid toch, hè?
1: Ja, en de camera's.
0: Voor hen is er veel.
1: De camera's staan ook op de muzici natuurlijk. Ja. Dus, en het staat allemaal ook op cd daarna. Dus ze weten ook dat het natuurlijk definitief is wat ze doen. Hè.
0: Ja. Is er jou iemand opgevallen? Heb je kunnen iets beluisteren? Want het is misschien...
1: Ik ben redelijk snel beginnen luisteren naar die halve finale ook. Mm. Omdat ik die concerten niet kende. Die beide concertos van Kraft en Hoffman. En de twee kandidaten denk ik ook Michael Haydn gespeeld. Ja, ja. Ik voor het eerst daarvan gehoord. Ik ben zelf eigenlijk iemand die zeer graag onbekend repertoire dirigeert. Tot soms ergernis van sommige intendanten en programmatoren. Maar ik vind het enorm belangrijk om de veelvoud van het repertoire te tonen. En ik vind het enorm fijn dat ook een wedstrijd durft te zeggen, we gaan afwijken van het traditionele pad met de Haydn-concerto's om dan te zeggen, we gaan nu eens iets anders verlangen. Dan zie je ook eigenlijk dat de kandidaten ook, ja, je hebt niet dezelfde discografie waarnaar je kan luisteren. Ja. Hè, dus, maar ik ben beginnen luisteren om die concerto's te leren kennen, ook een beetje als voorbereiding op vanavond natuurlijk, om het dan live te kunnen horen. En van de kandidaten heb ik vorig jaar met een van de cellisten samengewerkt, met Ettore Pagano. Mm-hmm. Die is bij mijn orkest in Duitsland geweest en daar hebben we drie concerten gedaan met de Suite Italienne en de Adagio met variaties van Respighi. Dus ik duim natuurlijk een klein beetje voor de muzikant die ik ken. En vanavond voor de twee natuurlijk die hier gespeeld hebben.
0: Ja, uiteraard. Nu, kan je als dirigent hier zo toch een kandidaat maken, kraken, breken?
1: Ja,
0: dat zijn straffe woorden natuurlijk. Hè, maar,
1: ik denk dat het belangrijkste als dirigent is dat je rust uitstraalt. En dat je toont ook backstage vooral. Dat zijn de momenten, denk ik, dat je het meeste zelfs nog meer nog kan uitmaken. Dus inderdaad gewoon altijd dat platform bieden van ik zal er zijn. Als er iets is, ik ben met jou, ik ken de stukken goed. Als dirigent moet je gewoon tot 100% voorbereid zijn. Er mag niks aan het toeval overgelaten worden. En dan vooral op het podium denk ik ook de nodige rust uitstralen naar de kandidaat toe, dat die niet het gevoel heeft van ik word hier opgejaagd. Dus dat is toch wel iets anders om zo'n situatie te dirigeren, denk ik, dan in een regulier concert. Dat is wel een ander ook fysiek aspect. Je trekt je toch echt iets meer terug en de focus ligt volledig ook op de kandidaat. En ik zou zelfs durven zeggen, ook vorige week recent vanuit die ervaring sprekende, dat het verschil is echt dat in een wedstrijd denk ik nog belangrijker is dat ook elke noot gehoord wordt. Dus het orkest ga je toch op sommige plaatsen nog net iets zachter houden dan als je dat concert in een reguliere concertsituatie zou spelen.
0: Om toch die kandidaat op de voorgrond.
1: Om die kandidaat echt permanent op de voorgrond te hebben. Ook al geeft de componist op sommige plekken is de soliste begeleiding en heeft het orkest de hoofdstem. Maar zelfs op die plekken om toch nog een klein beetje meer echt de spotlight op de solisten te hebben.
0: Ja, oké. Okay. Heb je... Of zijn er cellisten die je bijzonder zijn opgevallen nu? Hier?
1: Ik vond de laatste kandidaat die nu net gespeeld heeft, vond ik een enorm mooie, warme klank hebben. Dat was heel aangenaam om permanent meegenomen te worden in die klank. En dan heb ik ook de video gezien van de kandidaat die is beginnen zingen in haar cadens.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk ook,
0: vond je daarvan?
1: Ook heel indrukwekkend. En je moet inderdaad durf hebben om op zo'n podium dan je stem te verheffen letterlijk. En te laten meezingen. En dan inderdaad zo zuiver en mooi dat te kunnen doen. Dat vond ik wel...
0: Ergens las ik dat het wel een mogelijkheid is die Hoffman aanbood, blijkbaar, dat je zingt. Maar we hebben het niet kunnen verifiëren.
1: Er zijn verschillende manieren om met cadensen om te gaan. Hè. En ik denk dat dat ook een reden is dat er de keuze is gemaakt om deze twee concerti, of deze drie concerti beter gezegd, te programmeren. Omdat jij hebt ook niet de typische cadensen zoals die van Haydn. Dat zijn ook niet de cadensen van Haydn zelf, maar dat zijn cadensen die heel vaak gespeeld worden. En dat zou je hier niet hebben. Je hebt hier niet al de grote cellisten die een cadensen voor deze concerti geschreven hebben. Dus kandidaten moeten sowieso zelf op zoek gaan naar een manier om dat in te vullen.
0: En om daar dan toch...
1: En om daarin te schitteren en ook originaliteit te tonen.
0: Ja, ja, en dat heeft zij zeker gedaan. Ja.
1: Absoluut.
0: Benieuwd wat de jury daarvan vindt. Over jou nog even. Je kalender op je website is echt goed gevuld. Hè? Concerten in Duitsland met de Hofer Symphoniker binnenkort. Holland Festival. Wat staat er zo nog op het programma? Wat kijk je naar uit voor jezelf?
1: Wel, het is een enorm fijn gevoel. Ik ben chef-dirigent van twee orkesten. Enerzijds Symfoniekers Vlaanderen hier in België. Maar ook van de Hofer Symphoniker in Duitsland. Dat is een van de orkesten waar ik eigenlijk mijn carrière begonnen heb. Een van de eerste masterclasses met professioneel orkest die ik gedaan heb. En dan later ook een van de eerste orkesten die mij is beginnen uitnodigen als dirigent. Enorm fijn gevoel om dan daar te mogen ook die verantwoordelijkheid als chef-dirigent dragen. En ook ja, in die stad proberen mezelf in te brengen en een klein beetje dat orkest ja, op mee op te bouwen. Dus dat is een enorm fijn gevoel dat het niet alleen is van op de grote podia te zwaaien. Maar ik vind ook echt een dirigent moet voor zijn muzici aanwezig zijn, moet betrokken zijn bij het gegeven van het orkest. En dat is meer dan alleen maar de concerten. Hè. Dus daar komt heel veel bij kijken. En voor de rest het geluk mogen hebben om met zoveel verschillende orkesten in zoveel verschillende landen te werken. Ik heb vorig jaar heel vaak in Italië gedirigeerd, 2 opera's. Dus ik was meer in Bologna dan ik in mijn eigen huis was. Dus dat is natuurlijk ook ja, een aspect wat erbij komt kijken. Maar ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik eigenlijk elke week in een ander land ben en elke week de mogelijkheid heb om met verschillende culturen in aanraking te komen. Maar ik kijk ook uit naar naar begin juni ga ik naar Sofia in Bulgarije om mijn eerste Wagner opera te dirigeren. Mm-hmm. Dan mag ik Lohengrin dirigeren op het Internationaal Wagner Festival daar. Dus dat wordt een challenge, want we hebben heel weinig repetitie. Het is een repertoirestuk voor het huis. Dus dat is dan met 3-4 repetities moet heel die opera van 4,5 uur op poten gezet worden. Dus,
0: dat is inderdaad een uitdaging, denk ik.
1: Dat is een grote uitdaging, ja.
0: Juist. En ondertussen verwachten wij jou hier ook nog eens op de wedstrijd, in de finale. Dan, ik zal even kijken, 27 mei, dan ben jij te gast bij Katelijne Boon wanneer we de finale rechtstreeks uitzenden. Martijn den Dievel, dank u wel om alvast hier te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: En dan tot later.
1: Dank je wel.
0: Dag.

0: En hier hoorden we Arthur Hinnewinkel samen met het orkest van Luik en Martijn den Dievel die dirigeerde. En dat was een van de laureatenconcerten die opgenomen werden en waarin Arthur Hinnewinkel vorig jaar dus schitterde en van zich liet horen. En Karel Stijlaerts is er komen bij zitten. Dag Karel.
1: Hallo.
0: Ja, ondertussen loopt de pauze hier naar zijn einde. Het publiek komt terug in de zaal. Het zit zeker zo vol als de andere avonden. Dus de spanning neemt hier natuurlijk toe. Voel je dat op het podium, wat er vanuit de zaal zo van het publiek komt?
1: Well, eerder, wat je voelt is dat het publiek heel aandachtig is. Mm-hmm. En heel erg meevoelt met elke kandidaat apart.
0: Ja, want je hebt al vele kandidaten begeleid, maar dan met het orkest, Brussels Philharmonic.
1: Ja, dan moet ik eens even terug in mijn geheugen graven. Maar zo'n finale week is natuurlijk wel heel bijzonder. Heel intens ook. Maar heel fijn om te doen. En ja, je kan er niet buiten. Hè. Je voelt die spanning wel in de zaal. En hoe die jonge solisten daarmee omgaan, vind ik buitengewoon. Hè.
0: Ja, dat is ook deel van... Hè. Aan ja, zo'n zware...
1: De mentale druk is natuurlijk niet te onderschatten. En, maar ik neem aan dat de dag van vandaag al die jonge mensen toch ook wel mentale begeleiding krijgen in hun verschillende opleidingscentra.
0: Was er dat in jouw tijd niet?
1: Nee.
0: Goed leren, instrument spelen?
1: Daar was vroeger geen sprake van. Hè. Maar nu, op conservatorium en zo, wordt dat wel aan de leerlingen aangeboden. En worden er coaches aangezocht die dan ja, een aantal sessies mental coaching geven. En dat vind ik ook maar niet meer als normaal.
0: Ja, ja. Mental coaching, concerten, omgaan met druk.
1: Absoluut. Maar niet alleen dat, hè, maar ook omgaan met de belasting van de fysieke belasting van het cello spelen. Hè, want dat mogen we niet onderschatten. Ik heb gisteren nog naar een kandidaat gekeken, moet ik eventjes naar Weermeijer. Mm-hmm. En die had een heel ambitieus recital met heel veel moderne muziek, nieuwe muziek, heel fysisch, heel zwaar. En uiteindelijk, in zijn laatste stuk dat hij gebracht heeft, zat hij er eigenlijk een beetje door, had ik een indruk. Omdat hij ja, zo'n fysiek zwaar programma heeft gekozen.
0: Ja. Fysiek, wat zijn zo de fysieke uitdagingen voor cellisten?
1: Wel, als er heel veel snelle noten en luid en snel moet gespeeld worden, dan is dat een zeer zware belasting voor de rechterarm. En ja, dat kent zijn limieten ook. Mm-hmm. En ik had sterk de indruk dat die Weermeijer, ik ben zijn voornaam vergeten, maar dat die er uiteindelijk doorzat op het einde. Maar ik denk niet dat hem dat de finale plaats gaat kosten. Want het is zo'n interessante cellist om bezig te zien en te horen.
0: Ja. Welke zijn dan zo de beroepsziekten van de cellisten? Of de...
1: Dat valt al bij al nog mee. Hè? Wij spelen gelukkig geen viool waar je met de linkerarm helemaal getormenteerd zit. Onnatuurlijk. Wij hebben een heel en vrij natuurlijke houding. Maar ja, ik las onlangs nog een interview met Victor-Julien Laferrière, die toch zei dat na de wedstrijd dat hij er totaal door zat, fysisch en ook mentaal.
0: Ja, maar ook fysiek. Hè?
1: Fysiek en mentaal,
0: ja.
1: Pardon.
0: Zo ontzettend veel concerten die dan ja, de belasting op dat lichaam...
1: Uiteraard, en de voorbereiding. En als finalist moet je dan nog eens op een week tijd een nieuwe concerto instuderen. En ik herinner mij, in 2017, dat opgelegd werk, vraag me niet meer van wie, want het is al lang vergeten, maar ik dacht, dat moet verschrikkelijk zijn om zo op je instrument te zitten beuken en krassen en doen, dingen spelen die onspeelbaar zijn, en daarna, zeg maar, een Schumann celloconcert spelen.
0: Ja, van een half uur of...
1: Wat eigenlijk heel veel finesse en geraffineerd spel vereist. Dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Ja. Uitdagend.
1: Ja, uitdagend.
0: Dat zeker.
1: Ja.
0: We hebben ook veel tijd om over dergelijke dingen te keuvelen. We zullen nu eens even naar de recitals gaan, want de jury komt al binnengewandeld. We gaan nu luisteren naar Michael Song, die onder meer Debussy, Webern, Balakirev en Tchaikovsky zal spelen. Hij kiest voor veel kleinere stukken.
1: Ja, dat is heel fijn, hè, want dan hoor je natuurlijk heel veel facetten van het cellospel.
0: Ja.
1: En Balakirev ken ik niet, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja.
0: Ook een cellist kan nog wat ontdekken.
1: Ja, ik heb er
0: prachtig
1: al veel
0: ontdekt. Prachtig repertoire.
1: Ja, ja. Dat moet gezegd zijn, de keuze van de, ook al in de eerste ronde, Lullaby van Sarajevo. Wat een prachtig stuk. En nu kent iedereen dat. Daarvoor ken ik zelf dat ook niet, maar dat was een openbaring. En dan nu Cafeïne in de halve finale. Was
0: ook grote fan?
1: Tof. Ja. Ja, ik ben grote fan van dat stuk, echt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan zal er Simon Tetzlaff zijn als tweede. Die zijn recital nog moet spelen, als laatste eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat wordt Johannes Brahms eerste sonate. Daar gaan we dan voor een stevige brok.
1: Daar kijk ik heel erg naar uit, want het is een van mijn lievelingssonates, om te beginnen. Maar ten tweede moet ik wel toegeven dat ik hem gehoord heb in zijn Boccherini-sonate. Ik moest hem zelf niet begeleiden. En...
0: ja, zo is het een beetje luid, hè, als het applaus... Dat is applaus voor de koningin.
1: Dat mag, hè. Dat mag. Ik zou mee applaudisseren.
0: Maar ja, met die microfoon is dat niet zo handig, ja.
1: Dus ik had die gehoord in zijn Boccherini-sonate. En de klank die de jongen produceert op die cello, het is een klots, een Duits instrument, is fenomenaal. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Ja, kijk. De koningin heeft plaatsgenomen. Dan mogen we Stefanie Kurten verwachten, denk ik, om Michael Song aan te kondigen.
2: Mesdames et messieurs, une dernière fois ici à Flaget, permettez-moi de vous rappeler de bien vous assurer que votre téléphone est bel et bien éteint, mais également de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Mag ik u nogmaals eraan vriendelijk herinneren uw telefoon weer uit te schakelen en uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Majesté, mesdames et messieurs, nous écouterons dans un bref instant le récital numéro 2 de Michael Song, page 133. Pagina 133, page 133. Il interprétera tout d'abord la sonate en ré mineur de Claude Debussy, ensuite Drei kleine Stücke, opus 11 d'Anton von Webern, et Caféine, l'œuvre imposée d'Harold Noben. Vervolgens, Romance van Mili Balakirev, en tot slot Pezzo Capriccioso, opus 62 van Piotr Tchaikovsky. Majesteit, dames en heren, Michael Song aan de piano begeleid door Katsura Mitsumoto.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

0: Michael Song met aan de piano Katsura Mizumoto in Tchaikovsky, Pezzo Capriccioso, daarvoor Ballati de Fromance. Dan was er Caffeine van Harold Nobem, daarvoor drie kleine stukken van Anton Webern. En hij begon met de sonate in D-klein van Claude Debussy. En het belletje gaat, dat betekent dat de voorzitter opnieuw het woord gaat nemen. Gilles Duren.
1: Majesteit, dames en heren, mesdames et messieurs, cher maître, beste Harold. Rarement, nous avons l'occasion d'écouter autant de fois une nouvelle œuvre. Et cette semaine, nous avons vécu au rythme de caféine, goûtant intensément son arôme de frénésie et de poésie. Votre œuvre évoque notre temps, se déroulant tantôt à une vitesse fulgurante, ou au contraire restant en suspension. Cela nous invite à progresser et à méditer. En we beleven het in het juiste decor. Een pakketboot gebouwd in een tijdperk waarin architecten, muzici en ingenieurs hand in hand geloofden in vooruitgang en moderniteit. Caféine bezingt en bejubelt de kracht van de mens die gelooft dat vrijheid en vooruitgang samen kunnen gaan. Maar er schuilt ook een diepe nostalgie in uw werk. La nostalgie du globetrotteur, rêvant, peut-être lors d'une pause café, de se perdre dans un tango entre Bruxelles et Buenos Aires, ou de se souvenir d'un conte de mille et une nuits, réconciliant ainsi l'Orient et l'Occident. Merci, cher Harold. Nous rêvons déjà d'un nouveau matin en reprenant un autre café qui nous fait croire en un monde meilleur. Merci.
0: Angèle Dure, bedankt Harold Nobem voor het mooie verplichte werk. Caffeine bracht een wat poëtische ode aan het werk en besloot met de dromen van een nieuwe ochtend, zodat we opnieuw aan de koffie kunnen. En nu Simon Tetzlaff, die als laatste zijn recital zal mogen spelen. Met als grote werk Johannes Brahms, maar Stefanie Kortin gaat het allemaal vertellen.
2: Majesteit, dames en heren, nu ontdekken wij recital nummer 2 van Simon Tetzlaff, pagina 136, page 136, page 136. Hij vertolkt eerst het verplichte werk Caffeine van Harold Nobel. Vervolgens Zacher Variatie voor cello solo van Witold Lutosławski. En enfin la sonate nummer 1 en mi mineur, opus 38 de Johannes Brahms. Majesté, mesdames et messieurs, Simon Tetzlaff, accompagné au piano par Boris Kuznetsov.

0: Simon Tetzlaff besloot zijn recital met Johannes Brahms sonate nummer 1. Simon Tetzlaff met aan de piano Boris Kuznetsov. Hij speelde ook Zacher-variatie voor cello solo van Witold Lutoslawski en natuurlijk het verplicht werk van Harold Noben Caffeine dat we bij deze voor de laatste keer hoorden. Want zo zit alle muziek erop voor deze Koningin Elisabeth-wedstrijd cello halve finale. De koningin verlaat de zaal. Dit applaus is voor haar. Maar normaal gezien is er terug bij wanneer de proclamatie er zal zijn. En dat wordt gezegd rond 12 uur, maar dat is altijd toch even afwachten wat het dan effectief wordt. Karel Stijlaert, zullen wij eens nog naar die twee laatste halve finalisten kijken? Brahms, een van je lievelingsstukken.
1: Dat en de wedstrijd daarmee eindigt? Ja. Tenminste, het halve finale. Dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Een cadeau.
1: Absoluut. Ik vind het zo'n mooie sonate. Waarbij eigenlijk piano en cello echte partners zijn. Hè. De melodieën van elkaar overnemen. En dat is bijzonder goed gelukt. Meneer Tetzlaff heeft hier en daar een klein intonatieprobleempje gehad. Enkele keer een beetje te hoog uitgekomen. Maar bij de herhaling van het eerste deel bijvoorbeeld, heeft hij dat mooi rechtgezet. Dus dat zijn ongelukjes. Daar gaan we het niet langer over hebben. Wat ik heel mooi vond ook, was op geen enkel moment dat hij een probleem om boven de piano uit te komen. En dat is vaak in deze sonate een moeilijkheid.
0: Om daar luid genoeg te zijn?
1: Om luid genoeg te zijn, als ik het zo mag zeggen. Ja.
0: Eenvoudig gezegd, ja.
1: Ja, dus eenvoudig gezegd, ja.
0: Gewoon om op gelijk niveau te komen, ja, qua klank.
1: En ook in het scherzo, in het trio van het scherzo, dat is helemaal niet zo simpel om dat mooi samen te spelen, omdat de cellist daar bepaalde rubati kan gebruiken, of zelfs mag of zelfs moet gebruiken, om het geheel te kruiden, zeg maar.
0: Ja, rubati. Een beetje tegenhouden in de tijd.
1: Een beetje tegenhouden in de tijd, ja. Een beetje blijven hangen op een nootje en dan weer verder gaan. En dat heeft de pianist ook, dus naar mijn gevoel, zeer, zeer goed gevolgd.
0: Ja.
1: Dus het is een begeleider van het concours.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: en het valt me telkens op wat een fantastisch niveau die begeleiders ook hebben.
0: Ja.
1: Dat mag toch ook wel gezegd zijn. Dat is dat de zaal, het orkest, de begeleiders op piano die ter beschikking gesteld wordt en ook de begeleiders op cello,
0: mm-hmm,
1: zijn toch allemaal toegevoegde waardes aan het doel.
0: Mm-hmm. Zeker, zeker. In dit geval Boris Kuznetsov.
1: Ja, dus.
0: En natuurlijk Simon Tetzlaff, die hier kamermuziek maakte. Hij komt uit een familie van kamermuzikanten, zoon van Christian Tetzlaff. Dus het zit in het bloed.
1: Ja, het zit in het bloed, maar het is vooral iemand die doet luisteren en ook heel mooi zijn cello bespeelt. Het is een waardevol instrument, het is een Duits instrument, klots. En hij heeft het ergens op een zolder gevonden, het moet 30 jaar ergens in een kist hebben gezeten. En het instrument is nu in zijn handen en ik ben daar zeer blij om, want toen ik hem hoorde in zijn Boccherini-sonate, was ik zo onder de indruk van de klank die dat instrument, die hij produceert op het instrument. En dat heb ik vanavond ook een paar keer echt van kunnen genieten.
0: Ja. En zijn Harold Noben, zijn cafeïne, verplicht werk?
1: Niks op aan te merken. Misschien alleen jammer dat hij in het begin... Noben schrijft dat naar welbelieven je een aantal snaps mag geven bij de pizzicato-passages. En dat heb ik andere kandidaten toch beter weten doen. Hij heeft er zelfs, bij mijn weten, geen enkele gedaan.
0: Wat zijn snaps?
1: Snaps zijn dat je met de duim meestal tegelijk de snaar tegen de toets kletst eigenlijk. En dan krijg je zo'n snappend geluid.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk vaak in de jazz door contrabassisten toegepast wordt. Hè.
0: Ja, dat dan extra effect geeft, dat extra jazzy effect.
1: Dat extra jazzy
0: in deze
1: effect, ja,
0: context. En dat hebben sommige kandidaten meer gedaan.
1: Ja, ik heb van een aantal kandidaten opgeschreven ergens in mijn notities hoe fantastisch dat zij dat deden. Ik denk dat Alvaro Gámez daar een van moet geweest zijn. Ook een van mijn favorieten trouwens.
0: Ja, over die favorieten gaan we het nog hebben.
1: Ja.
0: Maar zullen we ook nog over Michael Song even iets zeggen? Zijn zeer gevarieerde recital. Dus te zeggen, hij balde het op met kortere stukken.
1: Ja, al bij al zeer goed opgebouwd. Hè, om te eindigen met Capriccio Capriccioso. Dat is heel goed gezien.
0: Van Tchaikovsky, ja.
1: Natuurlijk, hij heeft dat in een razend snel tempo gedaan. En dat maakt enorm veel indruk. Hè. Dus technisch gezien is dat verbluffend. Spijtig genoeg blijf ik een beetje op mijn honger zitten bij die kandidaat. Omdat zijn manier van toon maken... En vooral als hij heel luid gaat spelen, zowel in de Debussy als in andere werken, Balakirev ook trouwens. Hij gebruikt ook altijd hetzelfde soort snelle vibrato. En op den duur begint dat minder en minder te boeien. Het is jammer dat hij met zijn vibrato niet wat meer variatie heeft. Mm. En bovendien, als hij dan uitpakt met fortes, die zijn vaak op het randje van, zo klinkt het hier in de zaal, op het randje van geforceerd. Misschien dat het op radio, op opname anders klinkt, beter klinkt. Maar hier, ja, ik ben daar geen fan van zijn klank. En, klank heeft mij altijd geboeid, heel mijn leven lang. Ik ben daardoor een beetje geobsedeerd, dus dat stoort me dan meteen.
0: Dat is wat jou meteen
1: een klein beetje.
0: Ja, meteen opvalt dan.
1: Ja.
0: Hier. Wat zegt de opbouw van zo'n recital? Hij bouwde dat dan heel divers op. Wat zegt dat over hem?
1: Ja, dat is dat hij het uiteindelijk goed heeft uitgekiend, denk ik dan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik had toch graag in die Debussy klein beetje meer die impressionistische klanken gehad.
0: Hij had de kans om heel veel kleuren te brengen tot die variëteit.
1: Ja, soms maakte hij gebruik van het pianissimo om echt zacht te gaan, maar volgens mij niet altijd. En dan, als er forte staat, gaat hij bijna fortissimo spelen. Staat er fortissimo, dan kan er eigenlijk niet veel meer bij. Dus ik vond dat hij een beetje mag werken op zijn verschillende nuances. Als hij een recital speelt.
0: Ja, oké. Dus bij hem bleef je wat op je honger zitten.
1: Ja.
0: De laatste kandidaat kon je wel overtuigen. Hè? Christian Tetzlaff met zijn Brahms dan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Clara live.
5: Maar dat moet de moeite geweest zijn.
6: Zeker.
5: Ik ga het nog eens herbeluisteren.
6: Dat raad ik je aan, ja.
5: En dan Alvaro, die jonge Spanjaard van 20 jaar... die heeft mij zo kunnen bekoren in het opgelegd werk in de eerste ronde. Enfin, ja, wel. Ze moesten allemaal Sarriao spelen, natuurlijk. Dat was zo mooi. Bocchini ook en al de rest. Maar dat heeft mij zo beïndrukt. Dat is een jonge gast, 20 jaar. Maar kijk, ze kunnen natuurlijk allemaal zelf spelen. Dat staat
6: daar
5: buiten kijf.
6: Daar gaat het hier niet over. Ja,
5: staat buiten
6: meer,
5: kijf.
6: Ja.
5: Maar de kenner zal ook wel horen dat die gast heel veel doet met wat er tussen de noden gebeurt. En ik heb hem dat ook gezegd na afloop van zijn eerste ronde. Dat hoor je zelden. Dat is, wat er tussen de noden gebeurt is vaak zo interessant. En sommige kandidaten laten dat een beetje liggen.
6: En kan je dat uitleggen?
5: Ja, dat is moeilijk uitleggen. Hè? Maar twee noden die je moet verbinden, kan je op tientallen manieren verbinden. Hè? Er is niet alleen de linkerhand, maar er is ook de rechterhand die al dan niet een verbinding kan ondersteunen. Of heel veel ondersteunen, of
6: met
5: minder ondersteunen.
6: Mm-hmm.
5: Links kan je heel langzaam naar die noot gaan. Je kan een tussennoot nemen om naar een volgende noot te gaan. Er zijn zoveel verschillende combinaties mogelijk. En ja, die jongen, ik heb niet de indruk dat hij daar moet over nadenken. Dat zit hem in het bloed. En bovendien is hij maar 20 jaar. Stel je voor dat hij de concours wint en op de Casals Gorfiller mag spelen, dan is zijn carrière
6: worden
5: gemaakt.
6: Ja, wauw. Oké, okay. Alvaro Lozano Camez.
5: Ja, Ettore Pagano heeft mij zijn concert ook verbluft. Dus die moet er ook bij voor mij. En dan Leland Co. Ik vind hem ongelooflijk boeiend, interessant. Natuurlijk is het een excentrieke persoonlijkheid. Maar het is wel een persoonlijkheid. En ik hou er wel van. En hij overdrijft niet in zijn excentriciteit. Maar bijvoorbeeld het samenspel herinner ik mij toch het stuk van Noben Cafeïne. Vond ik ongelooflijk leuk om naar te kijken. En ja, dat zijn toch figuren waar ik heel graag een avondje voor uittrek om een kaartje koop en naar hem te gaan kijken.
6: Mm-hmm.
5: Het kijken, zeg ik, en luisteren natuurlijk ook.
6: Ja.
5: En dan, Michael Wehrmeier vind ik ook een boeiende persoonlijkheid. Als je die man ziet zitten achter zijn cello, dat is als een rots.
6: Mm-hmm.
5: Hij heeft zich natuurlijk misschien een beetje vergaloppeerd in zijn halve finale, omdat het zo fysiek inspannend was. Hij heeft heel veel modern repertoire gespeeld.
6: Ja, ja, ja.
5: Maar hij wist dat altijd op zo'n fantastische manier te doen, dat ik hoop dat de jury hem zal vergeven dat het in zijn laatste stuk, dat was die Buttermond variaties op een thema van Paganini. Ja, daar heeft hij een aantal foutjes gemaakt. Maar dat denk ik dat echt aan de vermoeidheid ligt.
6: Ja. Ja.
5: Want voor mij een volmaakte cellist. Die moet niks meer bijleren. Hè. Dat is mijn top 6.
6: Dat is je top 6, inderdaad. Ik wou het zeggen, het zijn er een 6.
5: En dan heb ik toch wel een boon voor Rorik Cunningham.
6: Mm-hmm.
5: Als je nu over Leland Coe spreekt als excentriekeling, dan is misschien Rorik Cunningham daar de tegenhanger van. Want het is eigenlijk iemand die op zich niet veel toont. Hij beleeft die muziek natuurlijk wel, maar eerder, zou zeggen, innerlijk. En niet zozeer contact zoekend met. Maar het staat er allemaal. En

0: En hij heeft één geheugenprobleempje gehad in het eerste deel van zijn concerto. Maar als dat hem niet vergeven wordt, dan weet ik het ook niet.
1: Ja.
0: En van mij mag die zeker ook. Hè. Maar dat is meer het type secke cellist, maar die ongelooflijk doet luisteren omwille van zijn toonvorming ook en van zijn techniek en wat mij betreft een intonatie die daar staat als een huis. En wat ik ongelooflijk vind, is dat die kerel heeft een baan bij het Boston Symphony Orchestra.
1: Ja, hij is orkestmuzikant. Ja.
0: Dus die komt hier even aan een wedstrijd meedoen. En, ja. Formidabel, hè?
1: Ja, ja. Geweldig. Ja, oké, 7.
0: Oh ja, ik moet nog...
1: Je moet
0: ook
1: niks.
0: Ik moet niks. Nee, natuurlijk niet. Maar Leo Ispier heeft mij in zijn eerste ronde... Ja, ik had er veel al iets over gehoord. Dat eigenlijk een ongelooflijk talent is. Het zijn hier allemaal ongelooflijke talenten.
1: Ja.
0: Maar in zijn eerste ronde heeft mij dat een beetje... viel mij dat dan toch een beetje tegen. Misschien waren de verwachtingen te hoog. Maar hij heeft dat, wat mij betreft, volledig rechtgezet in zijn recital.
1: Ja. Ja.
0: Dus die mag voor mij ook wel verder.
1: Ja.
0: En dan, de rest. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om de 6, 7, 8... interessantste cellisten eruit
1: te halen.
0: Dan wordt het heel moeilijk. Hè? Want ze hebben allemaal een ongelooflijk niveau. En de een heeft een beetje meer van dit en de ander heeft een beetje meer van dat. En Anna
1: Mai Pariani
0: zal ook wel hoge gescoord hebben met het zingen in haar cadens. Dat is natuurlijk, dat gaat dan heel de wereld rond, bij wijze van spreken. Maar daar gaat het niet over. Hè. Het gaat hem over of je mensen raakt in het publiek of niet. De mensen die ik heb opgenoemd, die
1: doen
0: daar
1: dat,
0: ga ik met plezier terug naar luisteren.
1: Wel, we gaan het zien, hè.
0: Wie weet.
1: Wie weet. We gaan, je komt het straks terug meevolgen, hè. Echt,
0: absoluut,
1: de echte
0: plezier.
1: Proclamatie dan. En dan zullen wij samen luisteren naar die 12 namen hier. Ondertussen is Studio 4 helemaal leeggelopen.
0: Ja, ik denk dat iedereen iets kan drinken.
1: Ja, daar hebben ze gelijk in. zullen wij wat muziek spelen? Ja, Karel, ik heb je daar nog heel even voor nodig, want het is muziek waar jij in meespeelt. Ik ga je de juiste gegevens erbij halen.
0: Ja.
1: Er is al zoveel muziek gespeeld. Het Tansman Cello Quartet.
0: Ah ja.
1: Ja, daar heb jij ook nog in gespeeld. Cello Quartet lijkt een niet zo courant gezelschap te zijn, maar goed,
0: maar
1: dit is er nu toch ook nog in?
0: Ik speel er eigenlijk nog steeds in.
1: Oké.
0: Okay. Er is redelijk veel repertoire voor.
1: We hebben het gehoord, eergisteren is er iemand geweest. Ja,
0: want we hebben al 2 cd's opgenomen met origineel repertoire.
1: Ja.
0: Waaronder ook Belgische muziek, hè, want er is toch redelijk wat Belgische muziek. Jules de Swert is er. Dat is een kort werkje, maar is vooral Joseph Jonguin, die een prachtig werk heeft geschreven voor 4 cellen. En dat Tansman Cello Quartet is opgericht in Briançon, in Frankrijk, omdat we daar elk jaar een stage geven met heel wat professors. Voornamelijk om amateurmuzici, amateurcellisten te helpen, maar er komen natuurlijk ook van langzaam meer jonge mensen die zich willen voorbereiden voor het conservatorium enzovoort enzovoort. En het is een beetje in het kader daarvan dat de Cello Quartet is opgericht. Dat is met Didier Posquin, Marinella Docco en Fernando Lima, die professor is in Briançon. En die vroeger nog in België gestudeerd heeft, dus hier veel mensen kent ook. En om de 10 jaar nemen we een cd op. De stage bestaat ook al 20 jaar. Net zoals Trio Phoenix trouwens.
1: Dat is allemaal een heel mooie traditie. En heel
0: dat
1: mooie...
0: wil zeggen dat ik geen 20 jaar niet meer ben. Hè.
1: Goed, maar dat laten we de mensen verder zelf invullen en uitrekenen. We gaan luisteren naar Jules de Swert.
0: Ah, tof.
1: En Pensée Elegiaque.
0: Heel mooi stuk.

0: Een klein juweeltje, gespeeld door het Tansman Cello Quartet, waarin dus Karel Stijlaerts meespeelt. Pensée élégiaque van Jules de Swert. En dat waren dus vier cello's samen. We hebben hier veel meer cello's aan het werk gezien. Niet samen, maar alleszins alleen. Wel 12 finalisten, daarop zijn we aan het wachten. Maar we gaan eens even inzoomen op een ander soort instrument. We hebben hier prachtige houten cello's aan het werk gezien. Maar Tim Durink is hier en hij is aan het experimenteren gegaan met alternatieve materialen om cello's te bouwen. En Tim, jij ontwierpt een cello die niet uit hout gemaakt is, maar uit vlasvezel.
1: Ja.
0: Ja, dat is duurzaam, denk ik. Dat is iets van hier, dus dat lijkt heel interessant allemaal. Dat is het ook.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe kom je daarop om dan met andere materialen te gaan experimenteren om instrumenten te bouwen? Er staat hier een instrument naast ons.
1: Ja, dat is eigenlijk... ik ben een instrumentenbouwer van opleiding. En ik wil eigenlijk gewoon de allerbeste instrumenten maken die ik kan maken. Dat is eigenlijk het doel. Hout is een fantastisch materiaal, maar je bent ook wel gelimiteerd aan het materiaal, aan hoe dat de boom groeit enzovoort. Dus ben ik al heel lang eigenlijk op zoek naar, kan het anders? Zijn er andere nieuwe materialen die eigenlijk ook heel goed zouden kunnen dienen om muziekinstrumenten te maken? Ik heb er al heel veel verschillende wegen in afgelegd, tot we uiteindelijk bij vlas uitkwamen. Wat dat eigenlijk super is, want dat is een materiaal dat inderdaad een heel rijke geschiedenis heeft bij ons, heel lokaal is. En ook heel stijf en sterk en licht kan zijn. En eigenlijk laat het mij toe om in dan mijn subjectieve mening betere cello's te maken. En dat is gewoon wat ik wil doen. Ja. Ze klinken supergoed, ze zijn ook sterker en duurzamer dan houten instrumenten die heel fragiel zijn natuurlijk en heel hard reageren op vocht en temperatuur. En ze hebben ook nog eens een ingebouwd pick-up element als bonus ook nog eens, maar dat is dan weer nog een extra.
0: Goed, dus eerst en vooral, ze zijn duurzaam, ze kunnen tegen een stootje, letterlijk, denk ik. Je kan er ook mee door regen en zonneschijn gaan, dus ze zijn niet onderhevig aan
1: in principe wel, ja. We hebben al muzikanten gehad die van een Hawaii tot een gletsjer in Alaska, min 20 graden, op ons instrumenten spelen. Dat kan allemaal. Ik zou dat niet altijd aanraden, voor de muzikanten zelf misschien vooral.
0: Maar de cello die houdt stand.
1: Maar de cello houdt stand. En dat is het idee dat de cello alles moet aankunnen dat de muzikant aan kan. Dus als het warm is en buiten en de muzikant wilt spelen, dan kan die dat gewoon.
0: Ja, en de vraag die iedereen zich dan stelt, klinkt die even goed als een houten cello?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ook een moeilijke vraag om mij om te beantwoorden natuurlijk, want ik ben daar heel subjectief in. Maar ik kan wel zeggen dat we al heel veel onderzoek hebben gedaan en vergelijkende blinde luistertest hebben gedaan met publiek. En daar komen onze instrumenten toch altijd heel goed uit, eigenlijk. Tegenover houten instrumenten vaak vallen ze niet op tussen de houten instrumenten en zitten ze bij de betere van de selectie. Zo hadden we een tijd geleden in Frankrijk een geluistertest, geleid door Claudia Frits, een bekende wetenschapster, met 10 violen van allemaal hedendaagse bouwers. De beste instrumenten uit Europa, die lagen daar. En er lag 1 viool van ons tussen, een vlasviool. Die werd niet herkend tussen die 10. En die rangschikte op de 2e plaats van de 10. Dus die deed eigenlijk heel, heel goed.
0: Ja. En een blinde test? Dus dat,
1: een blinde test, ja.
0: Beter kan niet, denk ik. Ja. En hoe reageren cellisten als ze met jouw instrument... je hebt heel wat cellisten over de vloer gehad, die komen spelen, neem ik aan?
1: Er zijn al heel wat gepasseerd. Er zijn dan natuurlijk ook degenen die niet langskomen. Hè, dus het is een beetje 50-50. Degenen die langskomen zijn vaak natuurlijk al geïnteresseerd. En die zijn vaak heel blij en positief verrast eigenlijk door het instrument en wat het kan. En gaan er dan ook graag mee aan de slag. Ja. Bijvoorbeeld Nina van Hoenakker, ook een van de 20 van Clara, heeft er onlangs een cd opgenomen. Onze vlascello daarvoor gebruikt. Nemo Ensemble, Jong Ensemble, heeft het in het Van Eyck zwembad met onze instrumenten gespeeld. Dus er is wel heel veel enthousiasme en dat is wel heel
0: een
1: leuk.
0: Een jurylid van de wedstrijd ook?
1: Benjamin heeft er ook al mee gespeeld. Ja, dat is al op een verder prototype. Dat is al een tijdje geleden. Dat was nog in de tijd dat we bij Museum Textuur in Kortrijk bezig waren. Het Vlas Museum. Ja. Om daar eigenlijk te ontwikkelen, heeft hij ook als partner toen mee die instrumenten bespeeld voor concerten en zo. Was super. Ja.
0: Ondertussen heb jij een bedrijf, Atelier Durink, dat ontstaan is als spin-off van Hoogent en UGent. Ja. Je bouwt die instrumenten. Misschien nog heel even een iets technisch meer. Natuurlijk Vlas. Ja, de meeste mensen kennen dat wel. Maar hoe kom je dan van Vlas tot zoiets... Een materiaal waar echt een stevige cello kan uitgemaakt worden.
1: Ja,
0: dit is... Een heel chemische bewerking.
1: Ja, het is eigenlijk een composietmateriaal, zoals dat heet. Zoals dat je ook carbonvezel hebt of glasvezel hebt, die tot composietmaterialen worden verwerkt, gaan wij dat ook mengen met een hars eigenlijk. En dat hars gaat eigenlijk al die vezels gaan vastlijmen en zo een heel sterk stijf materiaal worden. Ja.
0: Mm-hmm. Cellisten zijn geïnteresseerd. Kan jij daarvan leven, om het eenvoudig te zeggen? Je hebt een bedrijf.
1: We zijn nu 1 jaar bezig met de spin-off. En we hebben verkoop en dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. We hebben cello's naar Canada, Duitsland, nu de volgende naar New York verkocht. Dus dat gaat heel goed. Maar we zijn ook bezig met het bedrijf op te starten en heel veel dingen daarvan te doen. Dus momenteel betaal ik mezelf nog geen loon aan het, om eigenlijk meer ruimte te hebben financieel in het bedrijf. We zijn een startende jonge onderneming en ik zou heel graag nu als volgende stap mensen beginnen aannemen. Ja. En daarvoor wil je wel financiële buffer natuurlijk. Ja. Dus zijn we eerder daarmee bezig.
0: En produceren, maar dat ziet er wel goed uit. Er is veel interesse. Dit is natuurlijk een instrument dat heel goed zou kunnen scoren in een tijd waarin duurzaamheid belangrijk wordt, hè?
1: Ja, mogelijk. Ik hoop vooral dat het scoort omdat muzikanten er verliefd op worden en het graag hebben en er graag op spelen. Ja. Dat is het voornaamste voor mij. Het feit dat het natuurlijk een lokaal ecologisch materiaal is, is een fantastische plus die ik ook fantastisch vind zelf. Maar het is bijna een bijproduct geworden eigenlijk van het eigenlijke doel, namelijk het best mogelijk instrument maken voor een muzikant dat hij of zij iets mee kan vertellen. Hè? Ja. Een verhaal, een emotie. En dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Dat we daarin slagen.
0: En dat er ooit misschien hierin op het podium komt. Wie weet.
1: Wie weet. Ja. Dat zou ofwel een heel slimme ofwel een heel domme keuze kunnen zijn. Dat zullen we nog zien. Dat gaat er zeker mee opvallen. Dat wel.
0: Ja, dat wel. Nu, je bent dus duidelijk een zoeker naar dingen. Ben je nog met experimenten bezig misschien? Want als je begint met cello's te maken uit vlasvezel...
1: Ja, we blijven altijd zoeken. Hè. Mm. Op Hoogent zijn we nu ook bezig met een onderzoek naar brandnetelvezels bijvoorbeeld. Die eigenlijk als lokaal ecologisch alternatief nog komen. Omdat we die eigenlijk uit bossen enzovoort gaan kunnen oogsten. Maar dat is eigenlijk het weghalen van de netels heeft een positief effect op het milieu. Hè. Op het bos, op de grond. En dat is dus eigenlijk nog anders dan vlas, dat wel... monocultuur is natuurlijk en industrieel de landbouw geschaald wordt. Dus daar kijken we wel naar nog andere mogelijkheden. En daar hebben we nu een experimenteel project om een viool te proberen maken uit zo'n brandnetelvezels. Maar we zijn er nog aan bezig. Dat is nog lopende. Ik kan nog niet zeggen dat we daar echt effectieve instrumenten van zullen maken.
0: Ja, het is een experimenterende fase.
1: Ja, inderdaad.
0: Wel, Tim Durink, wens je heel veel succes daarmee. Met verder experimenteren en vooral met het uitbouwen van al die productie van vlasvezel.
1: Dank je wel.
0: Veel succes.

0: Annabelle speelde six caprices pour le violoncelle avec accompagnement d'un second violoncelle ad libitum. Een hele mond vol. Adrien François Servet was de componist. Annabelle Bijlsma samen met Kenneth Slovik. En daarmee is de naam al gevallen. Adrien Servet. We kennen allemaal in de context van deze wedstrijd Eugène Ysaÿe als de grootste vioolvirtuoos die België gekend heeft. Maar ook voor de cello was er zo iemand. Servet dus. Hij werd in zijn tijd de Paganini van de cello genoemd. Niet min. Cellist en componist Benjamin Glorieux, die dus ook in de jury zit van deze wedstrijd, werkt momenteel aan een PhD-onderzoek over Servet. Een PhD-onderzoek uitgevoerd binnen de researchgroep 19e eeuwse muziek aan de VUB en het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Een hele mond vol, dat krijgt Benjamin vast niet op zijn visitekaartje. Maar hij is alleszins de geknipte persoon om de figuur van Servet toe te lichten. Servet, die de Paganini van de cello genoemd werd, en ik vroeg aan Benjamin Glorieux waaraan Servet die bijnaam dan eigenlijk te danken heeft.
1: Dat is eigenlijk een goede vraag en dat brengt ons onmiddellijk terug naar de 19e eeuw, waar dat Servet inderdaad op zo'n manier speelde dat hij sommige van zijn illustere tijdgenoten en veel van zijn publiek op zo'n manier wist te verrassen dat ze die epitheton hem toedichten. Ik denk dat Berlioz hem zo heeft genoemd, een Paganinien, ook Rossini heeft zoiets gezegd. Dus daar moet een link geweest zijn met de figuur van Niccolò Paganini. Mm-hmm. En misschien zelfs niet alleen in de virtuositeit. Wat is virtuositeit? In het spektakelstuk van bijvoorbeeld moeilijke dingen te kunnen spelen op cello. Maar misschien heeft het ook te maken met zijn manier van op scène uit te voeren. Eigenlijk van te bewegen met zijn instrument. Van gezichtsuitdrukkingen tot gestes allerhande. Ik denk dat het een spektakel was om die man aan het werk te zien. En misschien had dat ook wel een link met Niccolò Paganini.
0: Ja, spektakel op de scène en supervirtuoos dan.
1: Ik denk dat hij eigenlijk op zo'n manier speelde dat het misschien, als je het zou nadoen, als je zou zeggen, kijk, ik neem die ingrediënten, zeg maar, en ik probeer die ook zo te doen, dat het eigenlijk misschien naast de kwestie zou zijn. Dat zo iets eigen was van hem. Misschien zoals het danspassen van iemand als Michael Jackson. Als je dat probeert na te doen, dat kan wel. Maar eigenlijk is dat zo gegroeid, denk ik, uit Servet zijn praktijk. Om ook al met zijn eigen muziek vaak mensen zo, ja, eigenlijk een droomwereld, een spektakelwereld voor te schotelen. Met effectief gezichtsuitdrukkingen en zo. Er zijn kritieken van na zijn dood, waar leerlingen stukken spelen van hem en waar dus effectief geschreven wordt door de criticus van ja, fantastisch gespeeld enzovoort, maar misschien moet je wel Servet zelf zijn om die muziek echt ten volle te dragen met, en ze benoemen ook, zijn grimassen en zijn uitdrukkingen, zijn gezichtsuitdrukkingen met zijn gestes. Mm-hmm. Dus dat blijkbaar was een soort totaalpakket. De virtuositeit die uiteraard alle kanten opschoot en monden deed openvallen, maar evengoed hoe hij het performde.
0: Ja. En heeft hij dan grenzen verlegd?
1: Ik denk op het vlak van puur cellospel wel. Daar kunnen we echt wel, we kunnen met partituurvoorbeelden, zeg maar, tonen van, kijk, dit is iets wat niemand deed. Ik denk maar aan tertsen in staccato, helemaal naar de hoogte van uw cello, in het hoge regio. In de hoge regio waar enkel eeuwige sneeuw ligt van de hars. Dat zijn van die dingen die hij blijkbaar, hij had daar een meesterschap over, maar nog een keer, ik denk dat het moeilijk is om dat los te zien van zijn persoon als uitvoerder. Want terzelfde tijd, er gebeurde ook al veel op cello, er zijn nog virtuozen geweest. Maar ik denk dat hij misschien de grenzen verlegde omdat hij het heel erg naar zichzelf kon toetrekken, waar hij zichzelf comfortabel in voelde, ook technisch gezien. En dat dan ook effectief inzetten in zijn composities. Als een soort blauwdruk, als een soort identiteit. Van, kijk, hier sta ik voor, dit kan ik.
0: Je vermeldde het al een paar keer, hè? Eigen composities. Naast uitvoeren componeerde hij ook. In welke mate was hij daarin uitzonderlijk voor zijn tijd?
1: Ik denk dat hij een kind van zijn tijd was daarin, in die zin. dat zowel de vorm als de inhoud, dat dat manieren waren om muziek te maken. Dus bijvoorbeeld de variatievorm, waarbij je een thema neemt van een bestaande opera en die varieert. Dat gebeurde nog. Maar ik denk waar hij heel uitzonderlijk in is, is hoe dat hij de omliggende, we noemen dat een soort urban landscape, eigenlijk in zijn muziek verwerkte. Bijvoorbeeld verwijzingen naar de processie in Halle. Of wie weet naar een babbelziek persoon op de markt in Halle. Of een vogeltje. Maar dat vernoemt hij dan ook. Of een Vlaams liedje. Dat laat hij dan effectief de drukker ook, of de uitgever ook, drukken in de partituur. Mm-hmm. En die vermenging van hoog en laag, zeg maar, volkscultuur, in toch misschien serieuzere context, zou je kunnen zeggen, van een concertzaal, is wel heel typerend voor hem. En de variatievorm op zich is dan weer iets typisch van zijn tijd. En toen was er ook al een soort twijfel in het muziekleven van, hey, ik spreek nu over begin 19e eeuw, moeten we niet terug naar de serieuze vormen van concerto's en sonates? Want vandaag de dag wordt er zoveel geschreven in variatievorm en kleine salonstukken. Ja. Maar ik denk niet dat hij zich daar veel van aantrok, maar we weten niet goed. Het is een beetje de kip of het ei. Trok hij zich daar niet veel van aan, omdat hij daar geen interesse in had? Of kwam het van het een het ander? Snap je? Hij heeft ook Beethoven gespeeld, maar in Duitsland blijkbaar vonden ze dat hij de geest van Beethoven niet echt wist te vatten. En misschien, als je dan zo'n kritiek krijgt, dan denk je misschien nog meer van, ja, dan doe ik maar mijn eigen zin. Ja. Wie weet.
2: Kritiek, zeg je, maar hij had toch ontzettend veel succes, internationaal.
1: Absoluut. Hij was, denk ik, misschien een van de grootste, beroemdste, kunnen we zeggen, muzikanten die ons land ooit gekend heeft. Als een soort, ja, uithangsbord van ons land. Hij reisde werkelijk West-Europa af, enfin, en verder dan West-Europa. Ik denk dat hij daarin ook een kind van zijn tijd was. Met de veranderende transportmogelijkheden. Mm-hmm. Met misschien ook het land, het nieuwe land dat hij vertegenwoordigde. Terzelfde tijd het instrument van cello inderdaad, dat misschien uit de schaduw trad van een puur begeleidingsinstrument, want begin 19e eeuw werd het nog als het summum gezien om als cellist een basso continuo te kunnen spelen. Dat was nog eigenlijk het hoogste goed. En we zien op een eeuwtijd dat dat eigenlijk helemaal verschoven is naar een solistisch instrument eigenlijk.
2: Mm-hmm. Internationaal dus wel een mooie carrière, denk ik. Maar waarom is hij vandaag dan zo onbekend nog?
1: Het is een beetje iemand, denk ik, die bekend is voor zij die hem kennen. En inderdaad, daar is hij dan zeer bekend, of misschien zelfs berucht. En daarbuiten misschien een soort curiosum geworden is, maar gelukkig is daar de laatste tijd, en de laatste jaren, is daar meer onderzoek verricht en is daar toch meer appreciatie. En wie weet waar dat ons brengt. Hè? Want ja, veel werk is verricht door de VZW Servin natuurlijk. En misschien dat mijn onderzoek ook een klein steentje in die rivier kan verleggen. Ja. Het is eigenlijk heel moeilijk om daarop te antwoorden. Het is een beetje zoals de vraag waarom er geen Belgen zijn nu in de publieke rondes van de wedstrijd. Eigenlijk, het is zo. Ik denk, er zijn mensen die enorm zijn muziek appreciëren, ook als concertmuziek. Misschien heeft het te maken met het feit dat we een beetje chauvinistischer mogen zijn. Misschien heeft het te maken met het feit dat hij vooral bekend is als de componist van studiemateriaal. Ik vroeg het daarnet aan een van de andere juryleden, Valentin Erben, die eigenlijk zei van, ja, ik ken eigenlijk zijn concerti of zijn concertwerken ken ik eigenlijk niet. Ik ken zijn caprices en zijn etudes. Maar verder zijn wij niet geraakt in zijn opleiding, zeg maar. Mm-hmm. Dat was gewoon onbekend materiaal. En misschien heeft het ook te maken met hemzelf als een soort unicum aan het firmament. En één keer dat zo'n unicum dan, zeg maar, er niet meer is, heb je nog wel een soort naroem, een nawerking. Maar als dat niet in stand gehouden wordt, dan verdwijnt dat ook een beetje en komen er andere interesses naar boven.
2: Heeft hij school gemaakt?
1: Bestaat er dat zoiets, is een goede vraag.
2: Ja, bestaat er zoiets als een Belgische celloschool? Wat wil jij Isaïe Bergeton wel hebben?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen, omdat je kunt je afvragen, hoe definieer je een school? Wat zijn mijn primaire bronnen om die school dan te definiëren? Maar dat is eigenlijk een soort muzikologische invalshoek. de leraars enzovoort, en die dan die leerlingen hebben voortgebracht en die leerlingen weer leerlingen. Maar er is ook nog een andere manier, en dat is dan meer waar mijn artistiek onderzoek zit. Dat is de muzikantenmanier, zeg maar, om te zien de manier van spelen, de manier van hoe je in het leven staat als cellist ook misschien. Zijn kracht als kunstenaar was samenbrengen van verschillende ideeën en daar iets nieuws mee maken. Is dat eigenlijk een soort typisch Belgisch fenomeen? Zijn er nog mensen die dat doen vandaag? Dus ik denk dat het eigenlijk heel moeilijk is om daar nu antwoord op te geven of er effectief een Belgische cello-school is. En ik kan daar eigenlijk niet op antwoorden. Ja. Je moet eigenlijk echt goed nadenken over wat je dan bedoelt met een school.
2: Ja, maar jij gaat het wel verder onderzoeken.
1: Ja, mijn grootste vraag is eigenlijk, wat kan iemand na mij hier nog mee doen? Met alles wat ik bijvoorbeeld vind van Servais, want ik hou van die muziek. Ik hou van die muziek om ze te spelen, maar ik vind ook zijn inventiviteit echt inspirerend. Hoe hij nog een keer in het leven stond en elementen uit zijn omgeving zich naar de hand zetten. En hoe kan ik dat dan doen vandaag? Met elementen van vandaag, met technieken van vandaag enzovoort. Na mij komen er nog cellisten. En wat kunnen die doen met dat inzicht? Want puur die muziek spelen zoals ze toen gespeeld werd, op zijn manier, ja, die tijd is voorbij. We moeten eigenlijk die classics, zeg maar, moeten we opnieuw maken. Dat is eigenlijk de enige manier om die levender te houden, denk ik.

0: Ja, we krijgen er maar niet genoeg van de cello-acrobatieën. Dit was het werk van Sol Gabetta met de Capella Gabetta. En de muziek was van Adrien François Servet, die er zelf destijds ook wat van kon. En ondertussen is collega Katelijne Boner komen bijzitten. Mm-hmm. Dag, Katelijne.
1: Ik moet een beetje lachen, omdat je zegt die er ook wel wat van kon. Er zijn hier heel veel cellisten door de revue gepasseerd die er heel veel van konden. Hè?
0: Ja, ja, ja. Het kon niet op deze week.
1: Zo is dat.
0: Jij was er de hele week ook bij. Hè? Ja, niet zo zichtbaar, maar achter de schermen.
1: En je hebt dat fantastisch gedaan. Ik vind het belangrijk. Geef je collega een compliment. Ja. Nicole, bravo. Oh, ja.
0: Is het zo'n dag vandaag?
1: Maar echt waar. Mag fantastisch altijd, gedaan. Hè? Wat een marathon voor jou.
0: Ja. Ja, maar voor jou ook. Hè. Ja. Jij was op de achtergrond erbij. En jij gaat er nog een beetje mee door. Want jij zal erbij zijn in de finale. Zullen we eens beginnen bij wie zou jij graag meenemen naar die finale?
1: Ja, een goede parameter is altijd voor wie zou ik geld over hebben om een ticketje te kopen. Er zijn een heleboel fantastische cellisten voor wie ik absoluut een ticket zou kopen. Ik denk bijvoorbeeld aan Leland Kool. Mm-hmm. Omdat hij ons hier zo ongelooflijk ingepakt met zijn spelplezier. De interactie met het orkest, echt geweldig. Yoki Tamura, als we het over spelplezier hebben. Ja, ja, die man is vlees geworden, plezier. celloplezier. Ik zou zeker ook nog een ticket kopen voor Maria Zaitseva. Mm-hmm. Ze heeft mij echt, echt ontroerd. En ik zou ze misschien wel eens buiten de wedstrijdcontext willen horen. Lionel Martin, de Duitser, vond ik ook echt een revelatie vanwege al die kleuren dat hij uit zijn instrument heeft gehaald. Onder andere in die Capriccio voor Siegfried Palm van Penderecki. Ja. Impressionant.
0: Indrukwekkend.
1: Maar er zijn ook een heleboel andere persoonlijkheden die misschien hier en daar... Ja, zoals Karel daar straks zei, daar gaan we echt geen tijd aan verspillen. Maar bijvoorbeeld die Anna Meipariani, je moet het maar doen, je bent 18 jaar... En je hebt eigenlijk het lef om tijdens een wedstrijd heel mooi met die zuivere stem, ja, die cadens mee te zingen in dat middendeel. Was zo onvoorstelbaar. Mm-hmm. Pakkend.
0: Ja.
1: Hier zijn zoveel ongelooflijk goede jonge cellisten. We hebben het ook tegen elkaar al gezegd. Die hebben in principe nog de kans om terug te komen binnen 4 jaar. Zelfs 2 keer terug te komen. Maar die zitten dus nu hier al in de halve finale. Geweldig, geweldig.
0: Ja. Enorm veel jonge mensen, hè, waren erbij.
1: Ja, een zesde is jonger dan 21 jaar.
0: Ja. En wat een belevenis hier in de zaal. Ja, het was ook allemaal te volgen via de media.
1: En te herbekijken op 14 max. Ik ken een aantal mensen die dat ondertussen al gedaan hebben.
0: Ja.
1: Die benieuwd zijn of die iets hebben horen waaien. Van, dan moet je eens bekijken.
0: Dat is inderdaad zeker de moeite. Maar wat we hier hebben meegemaakt in de zaal, het blijft toch altijd uniek.
1: Het gaat niets boven live. Hè. Je voelt ook echt de ontroering... Van iedereen in de zaal. Hè. Die spiegelneuronen doen hun werk. Zoals Arne de Forse het ook al zei. En je voelt je meegesleept en gepakt. En we zitten hier in een soort van muzikale bubbel. Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld.
0: Ja, maar we zijn er even ver van weg.
1: Dan kus ik echt mijn polkens. Dat wij hier mogen zijn en van al dat talent mogen genieten.
0: Ja, en toen die snaarsprong, was het ook... voelen, hè?
1: Never a dull moment. En onmiddellijk is iedereen zit op het puntje van zijn stoel en leeft mee. En het applaus kon niet groter zijn. Ik heb ondertussen op de sociale media gezien dat Alexander Volheim die bewuste gebroken snaar heeft laten inlijsten. Of iemand heeft hem dat cadeau gedaan.
0: Ja. Naar het schijnt is dat hier gebeurt backstage. Ja. En dat men hem die cadeau heeft gegeven. Ja,
1: die prijs is toch al binnen.
0: Ja, voilà. En dat is een onvergetelijke souvenir, denk ik. Maar dus jij gaat de finale presenteren.
1: Ja.
0: Samen met Clara de Dekker, die jouw
1: die zoals altijd is. Door de gangen holt en met mensen praat. En de kandidaten ook nu ook allemaal al heeft gesproken en kennis meegemaakt.
0: En daar heel leuke verhalen aan ontfutseld heeft. Hoe kunnen we volgen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Vertel eens.
1: Dus je kan volgen op Clara. Dat is ook nieuw. Mm-hmm. Dus ons programma zal te horen zijn op Clara. Te zien op het kanaal van Ketnet, behalve op de allerlaatste dag. Dan kan je terecht op het open net, op het kanaal van Canvas. En natuurlijk 14 Max is de grote schatkoffer waar je alles zowel live kan volgen als achteraf herbekijken.
0: Met gasten?
1: Met gasten. Een heleboel van die gasten zijn hier deze week al bij jou gepasseerd. Karel Stijlaert, Arne de Vors, Raphaël Feye, Vivian Spanoogen, maar ook andere, Quirine Vierse bijvoorbeeld, Martijn en Dievel trouwens ook, Pascal van Oos. Het is eigenlijk de gelegenheid om muzikanten van bij ons een beetje een podium te geven. Een beetje aandacht geven, want voor de rest is er toch wel wat te weinig aandacht voor klassieke muziek op televisie. Sorry voor deze kritische noot, maar ik kan ze maar placeren. En verder ook Lore Binon. En ja, we hebben hier een klein beetje een zangwedstrijdje gehad, dankzij Anna. Dus ik ben heel blij dat Lore er ook bij is. Maar ze heeft vroeger ook een strijkinstrument bespeeld. Dus zij kan zeker als gast die uit het bredere muziekveld komt, wel een mooi idee geven of een mening formuleren. Maar voor de rest hebben we dus gewoon steengoede cellisten, dirigenten, pedagogen. En ja, wordt mooi.
0: Het wordt een boeiende week.
1: En jij komt toch ook, hè? Want
0: ja,
1: ik ga je wel missen, hoor.
0: Ja hoor, kom zeker langs en dan gaan we er samen van genieten.
1: En jij bent trouwens te horen op Clara toch, hè, overdag?
0: Ja, 's middags in
1: Vertel
0: Music
1: eens, wat
0: Matters.
1: Ga jij doen? We gaan de rollen eens omdraaien.
0: 's middags in Music Matters, terugblikken, vooruitblikken. Dingen, ervaringen meebrengen vanuit die halve finale. En
1: hoogtepunten op zondag.
0: En de hoogtepunten, de hoogtepunten op zondag.
1: Ja, Nicole, je mag gaan we nog niet naar huis. Belangen niet.
0: Ja, dus dat is voor na de finale inderdaad. Terugblikken op de hoogtepunten van wat ongetwijfeld een fantastische finale wordt. Katelijne, oké.
1: Ik verlaat het zitje, want ik vermoed dat Karel terug moet.
0: Die
1: hè?
0: Moet terugkomen, want het publiek komt binnen. Dat betekent dat er misschien toch stilaan naar de proclamatie kan uitgekeken worden.
1: Nog even volhouden, Nicole.
0: Doen we, zeker weten.
1: Tot snel.
0: Dank je.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dag.

0: In dit geval dus ook.
1: Populaire melodieën en daar dan archi moeilijke variaties op schrijven. Dat is allemaal heel graag. Hè,
0: ja,
1: om te tonen hoe briljant en hoe virtuoos men cello kan spelen. Hè. Dat sloeg wel aan in die tijd.
0: Ja. Mm-hmm. Ondertussen is het publiek toch terug binnengekomen. En over een paar minuten zouden we de jury mogen verwachten. De koningin gaat ook de proclamatie komen bijwonen. Maar wie al wel volop aan het werk is, of een organisatie, dat is het Belgian National Orchestra, die dit keer de finalisten gaat begeleiden. En maandag, over 8 dagen, is het voor hen zover. Mm. En moeten ze klaarstaan met dat eerste concerto 's avonds. Dat is toch een heel werk. Je hebt dat niet allemaal in de vingers zitten. Ik vraag het aan jou, want Brussels Philharmonic heeft dat ook al gedaan.
1: Ja, ik herinner me dat bij de vorige editie, dat het celloconcert van Lutosławski Slavski voor de eerste keer eigenlijk op het programma stond.
0: Ja.
1: En de dirigent was er eigenlijk niet zo vertrouwd mee. En dan hebben we iemand speciaal laten komen om met ons dat concerto in te oefenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk niet alleen aan het concerto, maar vooral ook aan het opgelegde werk. Hè.
0: Ja, oké, dat is ook niet.
1: Dat is natuurlijk een heel brok muziek voor de kandidaten, maar vaak ook voor het orkest. Hè.
0: Ja.
1: En je weet op voorhand niet hoe moeilijk of hoe gemakkelijk die dingen zijn. Dus dat is heel moeilijk inschatten. Meestal voorziet men genoeg tijd in het orkest om de zaken in te studeren. Natuurlijk, het eerste jaar, denk ik, als ik mij niet vergis, hebben we geloof ik 6 keer Shostakovich gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dvorak, Shostakovich zijn sowieso de meest gekozen.
0: Courante dingen, hè? Ja.
1: Maar er is ook Lutosławski en Schumann, dat een heel delicaat concerto is. Ik heb gezien dat een van de kandidaten ook Elliot Carter zou spelen. Maar ik denk niet dat die door
0: nee,
1: is naar de halve finale. Ja.
0: Maar Dutilleux zou kunnen?
1: Dutilleux, ja. Kijk,
0: dat is een
1: concerto dat ik zelf in het orkest nooit heb gespeeld. Dus dat is voor de muzici van het orkest. Studeren, hè?
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Zeker, zeker. En daar zijn ze nu al mee bezig. En dan, vanaf morgen weten ze pas welke concerto's er concreet.
1: Ja, dat is altijd heel spannend. Want dan komt die lijst van 12 en dan weet je, oei, we hebben veel werk of we hebben een klein beetje minder werk.
0: Ja. Lutosławski zou er dit keer ook kunnen bij zijn, want
1: het
0: is ook bij een van de kandidaten.
1: Hmm.
0: Maar goed, dat gaan we straks horen. Ondertussen is de koningin terug binnengekomen en heeft zij plaatsgenomen en is het nu wachten op de jury.
1: Dan wordt het spannend.
0: Dan wordt het enorm spannend. Ik denk dat er hier toch wel 24 enorm nerveuze cellisten in de zaal zitten. En daar is de jury met opkop Benjamin Glorieux, die altijd de rij mocht openen om dan zijn plaats op te zoeken aan de lange tafel. En alle andere juryleden volgen.
1: Het is natuurlijk zo dat het is niet omdat je niet in de finale zit dat je geen carrière maakt. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Kijk naar Julia Harden. Anastasia Kobekina, dat zijn mensen die wel de finale gehaald hebben en allemaal een mooie carrière maken. Dus niet in de finale zitten is relatief gezien niet zo erg. Op dit moment zou dat natuurlijk wel erg kunnen zijn.
0: Ja, maar op termijn. Voilà, de jury staat op het podium en de voorzitter neemt het woord.
2: Majesté, dames en heren, mesdames et messieurs. Vooraleer we overgaan tot de aankondiging van de finalisten, zou ik graag in naam van het hele team van het concours onze dank willen uitspreken voor enkele artiesten die bijzonder belangrijk zijn voor het verloop van het concours. We would like to express our gratitude and congratulate all the pianists who did a wonderful job in the last 2 weeks, thanks to their art and musicality. We could enjoy so many great recitals. So I don't know where all the pianists are, but please give them a warm applause.

Majesteit, mesdames et messieurs, dames en heren, dank voor uw aanwezigheid, ook aan u thuis, voor het scherm en voor de radio. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la finale au Palais des Beaux-Arts du 25 mai au 30 mai prochain. We wish you a good night, goede nacht, bonne nuit.

0: Ja, ze zijn bekend, de 12 finalisten. De koningin verlaat de zaal. En nu worden de finalisten op het podium verwacht voor de traditionele foto. De jury verlaat dat podium. En ja, oké, nu is het aan die 12, Karel Steylaerts. Verrassingen bij misschien, maar toch ook heel wat namen die verwacht werden.
1: Ik heb 7 op 12 gescoord. Enfin, 7 op 11, want ik had maar 11 namen op mijn papier. Ik heb natuurlijk woensdag niet kunnen volgen. Mm-hmm. Dus Dealshot heb ik niet gehoord. Clara Dietlin heb ik wel gehoord. Het is een van de weinigen die het concerto van Haydn gespeeld heeft.
0: Ja,
1: en ik moet eerlijk toegeven dat die muziek mij weinig deed. Ik begrijp niet goed dat dat concerto aangeboden wordt om daar iets mee te doen. Lijkt me heel moeilijk. Het is een beetje, ja, het is geen muziek waar ik heel warm van word.
0: Ja, maar zij heeft het gespeeld.
1: Ja, maar ze heeft het toch gespeeld. Ja.
0: Een van de weinigen.
1: Ja, maar ik heb haar recital niet gehoord en dat is jammer.
0: Ja,
1: Want ik kan maar half veroordelen natuurlijk. Mm.
0: Maar we zullen er nog eens doorgaan door de lijst.
1: Ja.
0: Maria Zaitseva.
1: Ja, super.
0: Die daar zo straf geïmponeerd heeft met haar sonate van Schnittke.
1: Ja.
0: Lionel Martin was ook, of Martin was ook.
1: Daar heb ik eigenlijk weinig voor genoteerd. Maar ik heb daar toch een plus aan gezet. Dus voor mij mocht hij ook helemaal doorgaan.
0: En nog vertellen dat Maria Zaitseva Henri Dutilleux zou spelen.
1: Ja, dus, dan hebben de collega's van het Nationaal Orkest ineens een beetje werk morgen. Hè. Even naar de concerto zien en eens naar luisteren om te zien waar de moeilijkheid zit.
0: Ja. Ja. Martin zou Dvorak spelen. Dat is wel, denk ik, couranters. Ja. Yoki Tamura, die horen we terug met Prokofjev.
1: Ja.
0: Sinfonia concertante.
1: Prachtig. Daar kijk ik naar uit.
0: Zendetsky, eerste van Shostakovich. En dat komt nog wel een paar keer terug. Ettore Pagano kiest voor Prokofjev terug.
1: Ja. Ja. Dat wordt spektakel, denk ik.
0: Clara Dietlin ook Prokofjev.
1: Ja.
0: Dus dat komt er een paar keer aan. Dilshot Narzilaev, Shostakovich. Ja. Alvaro Lozano Campes, ook Shostakovich. Hm. Dan Christoph Michalski, ook Shostakovich. Oh. Dus dat hebben we een paar keer.
1: De hornisten van het Nationaal gaan nu werk hebben.
0: Leland Cole Barber.
1: Oeh.
0: Ja. Ja,
1: ook weinig gespeeld.
0: Ja.
1: Ik persoonlijk ken het niet. Dus,
0: dus interessant voor het publiek.
1: Interessant, zeker. Een best, ja.
0: En Tae-yong Kim Lutoslavski. Hm. Dus
1: dat is veel werk.
0: Ja.
1: Heel werk om
0: en
1: voor te
0: Andrew
1: bereiden.
0: Ilun Bjorn, ook Dutilleux. Dus de moeite is, ze moeten het instuderen, maar ze kunnen het dubbel gebruiken.
1: Het loont de moeite. Hè? Het gaat iets opbrengen.
0: Ja. Het wordt een fantastische finale, dat kunnen we wel zeggen. Arne Zeller was ook getipt om erbij te zijn.
1: Ja.
0: Maar hij is 20. Hij kan nog eens terugkomen,
1: want
0: hij is niet bij de 12 finalisten.
1: Ik vind het een beetje jammer van mijn kandidaat die ik begeleid heb, Rory Cunningham.
0: Ja.
1: Want ik heb daar toch wel heel veel bewondering voor. Maar het is niet de meest excentrieke persoonlijkheid. Hè? Maar wat hij doet op zijn cello, dat kan ik u verzekeren dat mag gehoord worden.
0: Maar zoals je eigenlijk zei, halve finale. Dat is een fantastische prestatie. Hè? Zoals de voorzitter ook zei. Ja.
1: Natuurlijk, die mensen die hebben, die nu niet naar de finale gegaan zijn, die hebben een eerste ronde afgewerkt en een concerto gespeeld met orkest, plus een recital mogen spelen.
0: Ja.
1: Dus die hebben eigenlijk een fantastische prestatie achter de rug.
0: Ja.
1: Oké, ze zijn niet bij de 12. Jammer. Maar daar stopt het voor hen niet. Hè.
0: Ja.
1: Absoluut niet. En Rory Cunningham heeft een baan in Boston Symphony, dus die mensen daar zullen hem met heel veel bewondering en ontvangen.
0: Hem terug ontvangen.
1: En graag terugzien ook.
0: Ja. Ja. Ja. Karel Steylaerts, we gaan stilaan afsluiten. Het was een lange avond. We hebben heel veel mooie muziek mogen horen. Het is ook een avond vol emoties natuurlijk. Want grote vreugde in de zaal, maar hier en daar ook ontgoocheling uiteraard.
1: Ja.
0: Maar alleszins ontzettend bedankt om hier de avond mee te volgen. En dan ga je denk ik over een week ook wel aan de buis gekluisterd zitten
1: ik ga aan het huis gekluisterd zitten en ik ga ook nog eens langskomen bij de collega's van televisie.
0: Dat is een fantastisch goed idee.
1: Ja, op maandag.
0: Maandag 25 mei, want dan begint de finale. Ja. Oké. Goed, dan zijn het Katelijne Boon en Clara de Dekker die u daar met open armen zullen ontvangen en op sleeptouw nemen voor de finale van de wedstrijd. Te volgen via Clara, VRT Max, Canvas, het kanaal van Ketnet. U vindt het vast wel. Het wordt alleszins een fantastisch boeiende week. Maar ondertussen kunnen wij nog een beetje nagenieten van die onwaarschijnlijke optredens die we hier deze week zagen en hoorden. Dank u wel om dit allemaal met ons te volgen. Goeienacht.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Clara Live.